0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Meeksmeubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeksmeubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Morgen Gelderland.

0: dinsdag en dus dag 2 van de Week van de Luisteraar. Het idee is heel simpel, wij draaien natuurlijk altijd al fijne muziek. Maar deze week speciaal voor jou extra veel verzoekjes. Dus heb je een plaat waarvan je denkt, die wil ik graag horen... dan geef je hem gewoon door via de mail studio@gld.nl... of even een appje en dan dus de titel, de artiest... maar ook een leuke motivatie, waarom deze? En dan komt het helemaal goed. Er stroomt al lekker veel binnen, dat is nodig... want dan kunnen we komende vrijdag de ether helemaal aan de luisteraar geven... met de hele dag alleen maar verzoekjes. Dus wat wil jij horen en waarom? Het is vandaag een heerlijke zomerdag. Die begint fris met een graad of 8 hier en daar, maar de zon schijnt vandaag volop. Er waait een matige noordenwind en dat is straks met zo'n 24 graden is het gewoon prima buiten. Het is slechts de opmaat, want de hitte keert snel terug. Vanaf morgen loopt de temperatuur flink op. Donderdag en vrijdag kan het in Gelderland opnieuw 35 worden. Dit weekend dan doet de hitte langzaam weer een stapje terug. Je krijgt een greep uit het Gelders nieuws van vandaag... en dat wat de kranten zoals schrijven. Het Financieel Dagblad opent met een Arnhemmer die vrijwel niemand kent... maar die wel de rijkste Nederlander ooit blijkt te zijn. Ludovicus Jan van der Velde. Hij zit achter cryptobedrijf Tether... en heeft een geschat vermogen van 26 tot 43 miljard euro. De Arnhemmer woont al sinds 1985 in Hongkong. De Telegraaf waarschuwt voor de economische schade door de droogte. Vaarwegen zijn afgesloten, schepen liggen op het droge... en de Rabobank verwacht stijgende voedselprijzen. In 2018 kostte een vergelijkbare zomer minstens 900 miljoen euro. Dat valt dan weer mee. De NRC heeft een groot stuk over hordenloopster Nadine Visser... die vanavond op de Europese kampioenschappen topfavoriete is voor goud. Nadine traint op Papendal en heeft dit seizoen nog niet verloren van een Europese concurrenten. De Volkskrant duikt in AI-systemen die zelfstandig uit hun testomgevingen zijn ontsnapt en bedrijven hebben gehackt. Deskundigen vragen zich af of dat echt een doorbraak is of vooral slimme marketing van techbedrijven. Ga je morgenavond naar de zonsverduistering kijken? Let dan even op je eclipsbril, want bol.com heeft er zo'n 20 uit de verkoop gehaald omdat eigenlijk helemaal niet duidelijk was of ze wel veilig genoeg zijn. Zonder goede bescherming kun je morgenavond blijvende schade oplopen aan je ogen. En wie nog even de lucht in wil, in Ermelo staat voor het eerst in bijna 20 jaar weer een twister op de kermis. De Flying Swing. 50 jaar oud, weegt 20 ton en gaat 15 meter hoog. De vakantiekermis draait nog tot en met 18 augustus. En vanavond moet het gebeuren in de Goffert. NEC speelt de return tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Na een knap gelijkspel in Athene vorige week. Het weekend begon met een kater tegen Telstar, maar trainer Dick Schreuder trekt zich daar weinig van aan.
1: En we willen weg van de excuses. Als we verliezen, verliezen we. Als we winnen, winnen we. En willen we alles hetzelfde benaderen. Natuurlijk wordt het een drukke schema. Voor heel veel jonge jongens wordt het nieuw. Maar ze moeten ook een stuk mentaliteit gaan tonen dit jaar om te ontwikkelen. En daarom is het ook lastig, vind ik, om doelstellingen te zeggen en te doen. We hebben maar gewoon simpel gehouden, top 8. En proberen van Olympiakos te winnen, 2 keer en door te komen.

Calvin. In de week van de luisteraar heb ik ook nog natuurlijk mijn eigen verzoekje. Ik heb een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Maar dat mag dan weer alleen als het intro wordt geraden. In een goed begin is het halve werk. Zometeen laat ik de eerste paar seconden horen van die plaat. En dan is de vraag aan jou, herken je de plaat? Weet je welke plaat ik graag wil draaien? Help mij dan mee, hè? Even appen, mailen zometeen naar Danny Vera. Dit is Plastic Jesus, Radio Gelderland.

0: laatste van Danny Vera, Plastic Jesus.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, en deze plaat wil ik graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Dus een beetje met die zomerse temperaturen te maken. Dan denk ik van ja, dit past wel. Maar ja, dat kan dan weer alleen als de luisteraar, weet welke plaat het is. Een goed begin is het halve werk. Op basis van de intro, wat denk je, welke plaat is dit?
1: Een goed begin?
0: De titel en de artiest heb ik van je nodig. Dat mag je gaan mailen naar frank@gld.nl of een appje. Titel en artiest dus. En dan hoop ik dat het goede antwoord ertussen zit. Tot die tijd, in elk geval, terwijl jij nadenkt, Black. A Wonderful Life, Radio Gelderland.

het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Uddel, daar is het 8 graden, 8,2. In een kilder, gemeente Montferland, is het 12,8. Het is vandaag opnieuw rustig zomerweer. Normale temperaturen voor deze tijd van het jaar, zo rond de 24. Vanaf morgen dan volgen enkele zeer warme dagen. Temperaturen dan tot 35 graden en weinig wind. De burgemeester van Zevenaar heeft besloten een Pilaterstudio de komende maand te sluiten vanwege de veiligheid. Buurtbewoners werden gisteren voor de derde keer opgeschrikt door een explosie bij dit pand. En de sluis in Doesburg staat bijna droog door het lage waterpeil, waardoor grote vrachtschepen al maanden niet kunnen passeren. De sluiswachter hoopt op regen in Duitsland om die situatie te verbeteren. Zometeen meer over het stand van het water. Meer Gelders nieuws lees je ook op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Chocolate and Everyone's a Winner. 6 minuten over 6:30. Ik zei het net al, de sluis bij Doesburg, die staat bijna droog vanwege het lage waterpeil. Dus de vrachtschepen die kunnen al maanden niet passeren. Bij Lobet stroomt op dit moment minder water door de Rijn dan ooit is gemeten. Het record uit 1947 is dus daarbij gesneuveld. Het bijzondere daarvan was, dat oude record was van november, dus een stuk later in het jaar. Dat wij nu in augustus al zo laag zitten, dat zegt eigenlijk alles over hoe droog het dit jaar is.
1: Hoe extreem het is, dat kunnen we eigenlijk heel goed zien aan dit waterpeil. Je staat met de voetjes niet meer in het water, hoor, en kan dus niet meer aangeven hoe laag het water eigenlijk staat. Maar het vandaag gevestigde record gaat niet over hoe hoog of hoe laag die rivier staat. Het gaat over de hoeveelheid water die er door die Rijn stroomt. Nog nooit is er sinds 1947 zo weinig liters aan water door de Rijn gestroomd. Het is voor het eerst sinds 1947 dat er zo weinig water door de Rijn is gekomen.
2: Voor een hele poos. Ja, ik ben van 46, dus.
1: Ja. U moest ook even komen kijken?
2: Jazeker. We wouden dan toch wel even zien hoe laag dat water hier stond, natuurlijk.
3: Maar dat staat nu zo laag, dat hadden wij dan ook nog nooit gezien.
4: Wij komen dan wel eens vaker hier. Dan staat alles tot aan die struiken, zeg maar, het water. Dus dat is dus echt aanzienlijk minder in de Rijn, ja.
2: Als je in de winter komt, dan staan die kribben helemaal vol. En nu zijn ze helemaal bloot. Dat is heel vreemd.
5: En ook vanuit het buitenland wordt met veel interesse gekeken naar de extreme waterstanden in de rivier.
6: Ja, de records die volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. En ook ja, bij ons stelt men zich vragen van waar gaat het naartoe? Het feit dat die binnenvaart nu zwaar getroffen wordt, dat zegt wel wat. En ja, België is niet zo groot. Er zijn heel veel binnenschippers die naar de Rijn varen. Dus dan komen wij eens kijken, hoe zit dat in Nederland? Want ja, die Rijn heeft ook wel wat impact op België, ook al stroomt die niet door ons land.
0: Dat zelfs de Belgen bij ons komen kijken, dat zegt ook wel weer iets.
7: Het is de Week van de Luisteraar. Dus Je mag het zeggen. Wat wil je horen?
0: Week van de Luisteraar, dag 2 vandaag. Je kunt je verzoekjes doorgeven, dag en nacht, via de Omroep Gelderland app. En via de mail, studio@gld.nl. We willen deze week extra veel verzoekjes draaien. Wat ik van je nodig heb is de titel van de plaat, de artiest en natuurlijk ook vooral de motivatie waarom. Dat hoeft niet altijd. Soms kan ook gewoon een berichtje voldoende zijn met alleen de titel en artiest. Willy die stuurde mij bijvoorbeeld Axis, Ella Ella. Ja, Axis. Een Griekse band was dat, hè? Jaren 60. Naar Frankrijk getrokken, naar Parijs, om internationaal door te breken. En met Ella Ella, wat Willy wil horen, is dat behoorlijk goed gelukt in de jaren 70. Het is een Griekse titel, betekent zoiets als kom op, of kom. Het heeft echt een beetje een Griekse sfeer, mediterraan. En een stevige Europese pop, zeg maar. En daar speelde ook in Demis Visvikis. En die maakte later vooral naam als componist van moderne klassieke muziek. Maar dit was dus het hitje van Axis in 1972. Speciaal voor Willy in de Week van de Luisteraar.

0: Ja, leuk toch? Axis en Ella. Heb je nou zoiets van, ja, maar dan heb ik ook nog wel een verzoekje. Dat kan dus een week van de luisteraar nog tot en met vrijdag. Vrijdag willen we eigenlijk ook de hele dag de verzoekjes draaien. Dus we hebben er heel wat nodig. Kom maar door. Studio@gld.nl of een appje. Wat wil jij horen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Gaan we nu weer even terug naar wat ik wilde horen. Namelijk, dat was deze plaats.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je het mee doen. De eerste paar seconden van de plaat. In een goed begin is het halve werk. Paul die had het goed. Die heeft geappt. Dankjewel daarvoor. Deborah, Friedi ook. En Toke die lag nog in bed. En die zegt van, de nacht was koel en fris. Ik kruip nog even terug onder het dekbed. Heerlijk. En ik ga na 6:30 luisteren naar Jimmy Cliff. Een reggae night. Althans, dat denk ik. Nou Toke, goed gedacht. Dat was inderdaad de plaat die ik zocht. En dus kan ik hem nu helemaal draaien. Dankzij jullie.
2: Yeah man.

0: 22 van Lily Allen op Radio Gelderland. En dankzij jullie dus ook Jimmy Cliff en Reggae Night. Het is 7:10.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, had ik dat maar even gedaan. Even dat raam opengezet voordat ik naar buiten stapte. Want gisteren fietste ik nog gewoon lekker in mijn t-shirtje, zonder jas, 18 graden zo. Huppakee, naar de studio. Vanochtend was ik wat weer van plan. Maar in mijn t-shirtje was het toch verrekte koud, Floris, vanochtend. 8 graden.
2: Ja, Frank, goedemorgen. Het was inderdaad een behoorlijk frisse ochtend deze ochtend vroeg. Met momenteel ook temperaturen ruim onder de 5 graden op klomphoogte. En dat is een hoogte van 10 centimeter boven het aardoppervlak. Maar met veel zonneschijn volgt er toch weer een prachtige zomerdag in de provincie. Met oplopende temperaturen van 25 tot lokaal nog 26 graden aan het eind van de middag. En hierbij blijft het zonovergoten, komen in het noorden van de regio enkele stapelwolken voor. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. De wind is hierbij vandaag meest matig uit het noorden tot noordoosten.
0: Okay. En dat is een beetje normaal, hè, wat we vandaag krijgen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Maar de komende periode gaan we ruim verder stijgen met de temperatuur. Woensdag al 29 tot lokaal 30 graden in Gelderland. Ook dan veel ruimte voor de zon. En als de wind donderdag en vrijdag naar het zuidoosten draait, ja, dan wordt er nog wat warmere lucht aangevoerd. Het wordt zelfs heet in de provincie met temperaturen van 30 tot 35 graden.
0: Dat is inderdaad wel heel warm. En horen daar ook nog de koude nachten bij, zoals de afgelopen nacht, of dan ook niet meer?
2: Ja, de nachten worden wel iets warmer geleidelijk. De waarden liggen tussen de 14 en 17 graden. Maar heuse plaknachten, zoals voorgaande hete periodes, die verwacht ik eigenlijk niet in de provincie. Dus wat dat betreft is het wel relatief goed nieuws.
0: Dat is al zo aangedaan. Oké, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer, hè?
2: Jazeker, Frank. Tot straks.
0: In Nijmegen is het vandaag weer zo'n dag van de waarheid als het gaat om voetbal. Want vanavond is de return in de voorronde van de Champions League. NEC ontvangt Olympiakos in de Goffert. Daar gaan we zo meteen op vooruitblikken. Met onze sportverslaggever Jan Sommerdijk. We zijn er natuurlijk ook bij met de collega's van Omroep Gelderland. En fijne muziek. Misschien wel jouw verzoekje. Het is immers de week van de luisteraar. Maar als

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
8: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
7: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
9: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
7: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Kirsten, dankjewel.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
13: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Tina Turner, een typical male. 7:09. Goedemorgen, dag 2 van de Week van de Luisteraar. Met een heel simpel idee erachter, hè? Want we draaien natuurlijk altijd al fijne muziek voor jou. Met deze week extra veel verzoekjes. Dus heb je een plaat waarvan je denkt, die wil ik graag horen, geef die dan door via de mail studio@gld.nl of even een appje. En dan dus de titel en de artiest van die plaat. En een leuke motivatie waarom juist die gedraaid moet worden. Er stroomt al lekker veel binnen, dat is mooi. Vrijdag willen we namelijk de hele dag alleen maar verzoekjes gaan draaien. Dus we hebben er nog wat nodig. Het is vandaag een heerlijke zomerdag. Die is fris begonnen, graad of 8. Hier en daar zelfs nog minder. En de zon die schijnt vandaag volop. De zon. Er waait een matige noordenwind. Het wordt straks met 24 graden gewoon prima buiten. Het is slechts de opmaten. De hitte keert snel terug. Vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog. Donderdag en vrijdag kan het opnieuw 35 worden. Dit weekend doet de hitte langzaam weer een stapje terug. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zoal schrijven. Het Financieel Dagblad onthult dat een vrijwel onbekende Arnhemmer achter cryptobedrijf Tether de rijkste Nederlander ooit is. Hoeveel dan? Nou, een geschat vermogen tot 43 miljard euro. Ludovicus Jan van der Velde heet hij en hij woont al sinds 1985 in Hongkong. De Telegraaf waarschuwt voor honderden miljoenen schade door de droogte. Vaarwegen dicht, schepen op het droge en de Rabobank verwacht stijgende voedselprijzen. Het AD meldt dat Klaas Knot serieus in de race is voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank. Het ministerie van Financiën steunt een eventuele kandidatuur. De Gelderlander heeft slecht nieuws voor automobilisten op de A50 tussen Os en Nijmegen. De 452 miljoen die klaar lag voor verbreding is naar andere projecten gegaan. Minister Karremans beslist mogelijk deze maand hoe verder. Frankrijk en wijn. Dat hoort bij elkaar zoals croissants en boter. Maar de cijfers vertellen intussen een ander verhaal. Voor het eerst dronken de Fransen vorig jaar meer bier dan wijn.
1: Zo kennen we Frankrijk natuurlijk. Lekker bij de bistro zitten met een wijntje erbij. Maar steeds meer Fransen ruilen dat wijntje in voor een biertje.
2: Vorig jaar dronken Fransen namelijk voor het eerst meer bier dan wijn. Een verschil van slechts 10 miljoen liter, maar een verschuiving voor wijnland Frankrijk.
3: Ik prefere la bière blonde.
2: En daar heeft de Franse wijn dus een serieus probleem. Lange lunches met een glaasje wijn erbij, het is niet meer van deze tijd. Liever een snelle salade om mee te nemen. En Franse jongeren drinken, net als Nederlandse, minder alcohol. Toch draait deze Parijse bar en brouwerij volop.
4: De generatie die cherche aussi à mieux consommer des produits sans alcohol.
2: En dat stemt de wijnhandelaar dan weer hoopvol. Er is wel interesse in ambacht en in drank. Maar de Franse wijnmakers lopen gewoon achter op jonge biermakers.
5: Beaucoup.
2: Innoveren, meebewegen, want anders gaan de Fransen voor.
6: La bière, c'est top.
2: Wijnland of niet, ook een Frans biertje gaat er wel in.
0: Santé. En we blijven nog even in Frankrijk, want een oudere vrouw in Parijs nam 2 handgranaten mee naar de kerk nadat ze die had gevonden in haar appartementencomplex. De priester schakelde direct de hulpdiensten in en zo'n 100 kerkgangers moesten de kerk uit. Gelukkig bleek het uiteindelijk te gaan om een ongevaarlijke oefengranaat en een rookgranaat. En dus kon de mis gewoon doorgaan daarna. Mon Dieu, zeg. Dat was even schrikken. René Vroger en Waylon over de liefde nu op Radio Gelderland.

0: René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat. We gaan een plaatdelictvraag uitzetten.
1: Plaatdelict.
0: Kijken of we die kunnen oplossen vanochtend.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal van een plaat voor waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaatdelict. Vandaag behandelen we een dodelijk geweldsincident. Een jonge man is om het leven gekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer zich al op jonge leeftijd anders voelde dan de mensen om hem heen. En nadat hij thuis geen begrip vond, besloot hij zijn geboortedorp achter zich te laten en in de grote stad een nieuw bestaan op te bouwen. Daar leek hij eindelijk zichzelf te kunnen zijn. Hij wordt kapper en vindt een nieuwe familie van vrienden in New York. Maar jaren later sloeg het noodlot alsnog toe. Tijdens een nachtelijke confrontatie wordt hij slachtoffer van zinloos geweld. De platenpolitie onderzoekt niet alleen wie is er verantwoordelijk voor deze fatale aanval, maar ook hoe de zoektocht naar vrijheid uiteindelijk zo tragisch kon eindigen. Dus doodslag door zinloos geweld. Het slachtoffer verliet zijn ouderlijk huis om zichzelf te kunnen zijn, bouwde elders een nieuw leven op, werd uiteindelijk slachtoffer van een gewelddadige aanval. Het nummer is een eerbetoon aan hem en een krachtige oproep tot acceptatie van de homoseksualiteit. Hiervoor zoeken wij een Britse zanger met de karakteristieke schorre stem. Het nummer uit 1976 geldt als een van de eerste grote pophits waarin op een open en empathische manier het leven van een homoseksuele hoofdpersoon werd bezongen. Geboortedorp verruild dus voor de grote stad waar hij zichzelf kon zijn en dan uiteindelijk toch slachtoffer. De voornaam van het slachtoffer staat letterlijk in de titel van dit nummer. Nou, meer zeg ik niet. Titel en artiest, als je hem weet, van Plaatdelict mag je doorgeven via de mail of de app. En dan gaan wij zo vooruitblikken op de wedstrijd van NEC tegen Olympiakos vanavond in de Goffert. Maar eerst Tavares.

0: Tavares en More Than a Woman op Radio Gelderland. 7:59 is het. We gaan het hebben over de historische avond. Dat wordt het toch hoe dan ook voor Nijmegen. Want na de knappe 0-0 in Athene vorige week spelen ze nu in een uitverkochte Goffert de return in de voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik las vanochtend bij ons op de site dat de NEC momenteel als een topclub leeft. Hè? Er is veel geld geïnvesteerd, zo'n 7 ton in het stadion, om te voldoen ook aan de eisen van de UEFA, met bijvoorbeeld lichtmasten en het veld moet worden aangepast. Merk jij nu ook aan alles rondom de club, dit is de grootste wedstrijd van de afgelopen jaren?
1: Ja, dat merk je zeker. En de vraag is of dat zo is, want je kunt de bekerfinale misschien ook wel eens een van de grootste wedstrijden van de laatste jaren typeren. Die hebben ze twee gespeeld natuurlijk, 2024 en dit jaar. Maar die hebben ze verloren, dus dat willen ze snel vergeten. Dus laten we deze de grootste noemen. En je merkt het inderdaad. Het is allemaal net even wat anders, behalve de aanpak van de trainer, Dick Schreuder. Die doet niets anders. Die zegt juist, we moeten vooral hetzelfde doen wat we altijd doen. Hij benadert deze wedstrijd als een competitiewedstrijd. Niet als een speciale wedstrijd, want hij zegt dan gaan er rare dingen gebeuren. En dat heeft geen zin. We werken op een bepaalde manier en dat werkt goed. En daar ben ik tevreden over. Dus ik ga niets veranderen. Ik ga ook niets veranderen in zijn speelwijze. Dus die blijft rustig. Maar ja, die is natuurlijk al vanaf dag 1 dat hij bij NEC bezig was. Al op een andere manier aan het werken. Al als een soort topclub. Dat heeft hij vanaf dag 1 benadrukt. Hè. We moeten hier een topsportmentaliteit krijgen. En dat heeft hij er behoorlijk in gekregen, gezien ook de resultaten. Even afgelopen weekend vergeten dan.
0: Ja, tegen Telstra, dat was het even niet best. Maar dat hij dus ook wil vasthouden aan dezelfde elf als vorige week in Athene. Hoe belangrijk is die vastigheid?
1: Kijk, hij zal gaan roleren heel veel dit seizoen, noodgedwongen, vanwege het grote aantal wedstrijden. Maar ja, je wilt toch in een topwedstrijd, zoals tegen Olympiakos, met de beste 11 spelen. En de beste 11, dat waren die van vorige week. Want die speelden gewoon een prima wedstrijd daar in Athene. En ja, er zijn er echt een paar heel belangrijk. Philip Sandler speelde heel goed tegen de spits van Olympiakos. Van eigenlijk alle duels. Ja, die was toch afgelopen weekend tegen Telstar er niet bij. Viel wel in. En er is altijd de vraag bij Sandler, kan die het volhouden? Nou, hij gaat misschien vanavond toch wel weer starten. Want gisteren trainde die niet, dus dat is niet helemaal zeker. Een hele belangrijke factor is de Kroaat Darko Nejasmic. Want die speelt op het middenveld een essentiële rol. Eigenlijk al sinds zijn komst is hij gewoon een onmisbare schakel. En vorige week in Athene moest hij in de slotfase de plek van Sandler achterin innemen. En dat deed hij ook tegen Telstar. Maar tegen Telstar vroeg hij in de rust om een wissel. En als een Kroaat om een wissel vraagt, is dat zorgwekkend. Want die wil er nooit uit. hij trainde gisteren gewoon mee. Dus die gaat spelen. Dus okay. Dat is heel prettig. En Dusan Tadic, die afgelopen weekend 90 minuten speelde, zal waarschijnlijk toch op de bank starten. Omdat hij misschien nog niet helemaal daar is waar hij wil zijn. Of waar Schreuder wil dat hij is. Hij speelde tegen Telstra, er was heel veel kritiek op hem. Maar hij was toch bij 8 kansen van NEC betrokken. Dus dan doe je het als aanvaller toch niet slecht. En hij gaf ook de assist voor de 1-2.
0: En de tegenpartij, de trainer van Olympiakos, die is eigenlijk ook nog opvallend optimistisch. Hè? Die zegt gewoon, ja, we speelden vorige week slecht. Ik heb nu nieuwe spelers. We komen puur voor de winst.
1: Ja, en ik denk dat de man weet waar hij over praat. Want kijk, Olympiakos is een Europees gelouterde ploeg. En die kunnen dat ook echt op een resultaat spelen. Die kunnen vanavond afgrijzelijk voetbal spelen de hele wedstrijd en toch winnen. Dat hebben we ook al eens gezien de laatste keer dat Vitesse Europees speelde tegen AS Roma.

0: van NEC lopen. Dus die gaan zich daartegen wapenen. En ja, als dat gebeurt, wordt het heel moeilijk voor NEC. Dus ik snap dat die trainer dat zegt, dat hij toch vertrouwen uitstraalt. En Dick Schreuder heeft een veel minder grote mond, want die weet natuurlijk ook hoe de verhoudingen liggen. Maar hij weet wel dat als zijn ploeg het optimale doet, dat de kans toch zeer groot is dat NEC het weer wel haalt.
1: Vanavond dus, we zijn erbij. En morgenochtend hebben we het er gewoon over hoe het is verlopen. Of het de ene kant of de andere kant op is gevallen voor NEC. En als we dus nog een ronde doorgaan richting die Champions League. En anders is het nog altijd Europees voetbal. Dat sowieso. Jan Sommerdijk, dankjewel. Hier de Christians en Harvest for the World. En ik kijk ondertussen in de app. Behalve verzoekjes, het is de week van de luisteraar. Inderdaad, ook wel reacties voor Platenlicht. Ik denk dat dit goed gaat komen. En dat we ook vandaag weer de boel gaan oplossen. Dat is mooi. Een fijn begin van zo'n dinsdag.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En er komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100...

0: Relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het is 19:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in het harde 9 graden in op Heusden 13. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het gaat 24 worden. De komende dagen wordt het warmer met temperaturen dan tot 35 graden op donderdag en vrijdag. Opnieuw is er brand uitgebroken bij natuurpark De Doorbraak in Gaanderen. Het is al de tweede natuurbrand deze week. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en zoekt getuigen. Want vlak voor de brand zouden jongeren zijn weggereden op vetbikes richting Terborg. En boer Freddy uit Almen heeft een jonge nandoe, een Zuid-Amerikaanse loopvogel, tussen zijn koeien gevonden in de wei. Die lijkt goed te aarden tussen de koeien in de kalfjes, die inmiddels als het ware hebben geadopteerd. Waarschijnlijk heeft een roofvogel de nandoe meegenomen uit de wei van een fokker verderop en bij Freddy weer losgelaten, omdat hij toch geen nandoe lustte of zo. Meer Gelders nieuws op onze site en via de Omroep Gelderland app.
0: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Shirley Bassey en This Is My Life op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Morgenavond, dan gebeurt er iets aan onze hemel dat je niet wil missen. Hè? De maan schuift voor de zon. En zo rond 7:50, dan is de zon voor 90% verdwenen. De laatste keer dat we zoiets zagen was in 1999. De volgende keer is pas in 2081. Een van onze weermannen, Wouter van Bennewijk, die weet precies waar en hoe je het beste kunt kijken morgenavond.
1: We staan hier in het rivierengebied, in dit geval langs de Waal. En dat is een perfecte plaats om eigenlijk deze zonsverduistering te zien. Omdat de zon in het verlengde van de rivier als het ware staat, richting het westen, woensdagavond. En daar dus het maximale deel van de verduistering bereikt. In ieder geval een open plek, met veel uitzicht richting het westen. Dat is het belangrijkste. En nu staat de zon heel laag aan de hemel als hij verduisterd is. Duurt wel maar kort, want vanaf 7:50 schuift de maan door, onderlangs. En 3 kwartier later is hij al voorbij. Vroeger werd veel gezegd, hè, van je moet door de folie van het cd'tje, van het cd-schijfje kijken. Kijk hier niet doorheen, want het is niet donker genoeg. Nou, ik heb hier een zonnebril. Die werkt uitstekend tegen het gewone felle licht in het landschap. Maar ga hier niet mee naar een zonsverduistering staan kijken. Wat je wel heel goed kunt gebruiken is bijvoorbeeld een vergiet, of in ieder geval een voorwerp met kleine gaatjes erin, ronde gaatjes. Die richt je naar de zon. Dan zie je op het aardoppervlak als het ware allemaal hele kleine zonnetjes staan. En als de zon dan verduisterd is, of deels verduisterd is, dan zul je op de grond precies de vorm van de verduisterde zon weerspiegeld zien tegen het aardoppervlak. Dit is een uitstekende manier om de zonsverduistering te bekijken.
0: En veilig, dus geen zonnebril, geen cd'tje, maar een vergiet. En zoek dus, wat zei hij, een open plek met uitzicht richting het westen. Hè? Ja, dan is ons Gelderse rivierengebied gewoon perfect natuurlijk. Hè?
2: De Week van de Luisteraar.
0: Wat wil jij horen in de Week van de Luisteraar? Het is dag 2, dus kom maar door met je verzoekjes. Frank@gld.nl of de app, dat mag natuurlijk ook. Titel en artiest heb ik van je nodig. Het liefst ook met een motivatie. Ik ga er weer even eentje draaien. En dat is deze keer voor een luisteraar uit Heerde. Anthony, die zegt: afgelopen zondag heb ik weer een mooie morgen beleefd met mijn brommermaat Jan. We gaan regelmatig op zondag naar de Leemkule in Hattemerbroek voor het treffen van oude brommers. En Anthony, die wil graag de boetnezoren en Mien Brommer.

0: Goedemorgen Gelderland. Daar waren de Boetnes en Mien Brommer. Speciaal voor Anthony Janssen, luisteraar uit de Heerde. Heb jij nou ook een verzoekje voor de week van de luisteraar en plaat die jij graag wil horen? Dan kun je dus die nu doorgeven via de mail en de app.
1: Plaat Delict.
0: En er wordt goed gereageerd via de mail en de app. Ook op Plaat Delict. Dank u allemaal. Dat was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Dit was een waar gebeurd verhaal, een tragisch verhaal vooral ook, van een bevriende homoseksuele man die in New York werd vermoord. En het lied beschrijft zijn jonge leven, de breuk met zijn vader nadat hij uit de kast kwam, zijn succes in Manhattan in New York en de laffe moord door een jeugdbende. De jongen vertelt zijn ouders: ik val op mannen. Zijn vader reageert woedend en verstoot hem. Dan vertrekt de jongen naar New York. Daar wordt hij een geliefd en bekend figuur in de uitgaanswereld van Broadway. Maar na een avondje uit loopt hij arm in arm met zijn geliefde naar huis. Ze worden aangevallen door een bende straatdieven. Daar wordt hij om het leven gebracht. De zanger die schreef het nummer als eerbetoon aan zijn goede vriend uit de tijd van zijn voormalige band The Faces. Het is een episch nummer. Het bestaat uit twee delen. Deel 1 is een pakkend en verhalend popnummer, terwijl deel 2 een sombere melancholische nasleep vormt. In de jaren 70 durfden eigenlijk maar weinig grote artiesten openlijk te zingen over homoseksualiteit en anti-LGBTQ+ geweld. Dus het nummer is echt wel zijn tijd ver vooruit. En het werd onder andere herkend door Jos. Die zegt ook, ja, helaas waar gebeurd. Gerry heeft het goed, Henk heeft het goed, Marijke heeft het goed. Bert, jij had het ook goed. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Herkende je hem gelijk of heb je het moeten zoeken?
2: Nee, ik herkende hem wel meteen, ja. Ik vond het vroeger al een heel leuk nummer. Het was een nummer waar ik een beetje op de gitaar kon spelen. Het was ook niet zo moeilijk. Met een paar akkoordjes en ik vond het echt een mooi nummer, ja. Zeker.
0: En was het dan een vooral dat het je bijblijft omdat het makkelijk te spelen was, dat je het op de gitaar kon spelen? Of ging het je ook wel echt om de boodschap en het verhaal?
2: Nee. Ja, ik vond het een mooi verhaal, ja. En het leek me ook een beetje dat het autobiografisch was van Rod Stewart. Ja, dan zeg ik je naam natuurlijk wel. Rod Stewart, Killing of George, hè?
0: Ja, met deze. Killing of George, ja. Inderdaad. Rod Stewart, ja, dat geeft helemaal niet.
2: Ja,
0: bijzondere. Nee. Maar ik vond het voor mijn gevoel helemaal niet zo'n bekende plaat. En als ik dan zie hoe erop wordt gereageerd nu ook in de mail en de app, denk ik van ja, dat ligt dan toch echt aan mijn muzikale opvoeding volgens mij.
2: Nou, zou het,
0: ja. Er zijn heel wat mensen die hierop aangaan en het echt dan bekende plaats vinden. Dus ik wist het niet.
2: Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, nee.
0: Ik ga met plezier voor je draaien.
2: Ja, maar het is een lang nummer, hè?
0: Ik doe alleen part 1, dus dat is 4 minuten.
2: Oh oké, okay, ja, nee.
0: Okay. Ja. En ga jij dan luchtgitaar meespelen of heb je hem echt bij de hand?
2: Nou, ik ga een bijtje maken.
0: Oké, nou, nee, smakelijk. Nee.
2: Ja. En succes verder met de uitzending. En heb een mooie dag. Maar dat zit er wel aan te komen aan de weerman te horen.
0: Ja, we krijgen een hele mooie dag. En jouw dag kan niet meer stukken, want je bent de gouden tipgever van vandaag.
2: Okidoki, dankjewel.
0: Hoi.
2: Groetjes.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Killing of Georgie. Part 1 dan dus alleen, hè. Rod Stewart in Plaat Delict.

0: A Friend of Mine. Volgens mij is het The Killing of Georgie van Rod Stewart.
1: Heel goed, Annemiek, heel goed. Killing of Georgie, part 1 was dit dan alleen even. Rod Stewart in plaatdelict. Dank voor het doorgeven. Dank voor het reageren en oplossen ook allemaal. Ik ga hem toevoegen op Spotify in onze afspeellijst van plaatdelict. Allemaal opgeloste platendelicten tot nu toe. Staat jouw suggestie daar nog niet tussen? Denk je, ja, die moeten we eigenlijk ook nog eens een keer gaan behandelen. Geef hem dan door, hè, via de mail of de app. Of bel even met de plaatselijke politie.
2: Zaak gesloten.
1: En dan moet Ed Sheeran even wachten, want ik wil eigenlijk gewoon naar Floris Lefebvre.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Dat is denk ik niet vaak gebeurd dat iemand zegt, doe mij Floris Lefebvre maar in plaats van Ed Sheeran. Of
3: inderdaad, ja, dat is de eerste keer dat het mij overkomt. Ik voel me vereerd.
1: Ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We krijgen een lekkere dag, hè, vandaag.
3: Ja, een prachtige zomerdag vandaag in Gelderland. Wel een frisse start van de dag. Met waarde onder de 10 graden in de Achterhoek. Maar momenteel schijnt de zon flink, warmt het snel op. En vanmiddag is het dan bijna weer zomers warm met temperaturen van 22 tot lokaal 25 graden. Onder invloed van een meest matige wind uit het noorden. Het blijft de rest van de dag zon overgoten. Misschien dat er enkele wolkensluiers overtrekken. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken.
1: Hoe koud was het vannacht?
3: Ja, we zien momenteel temperaturen van onder de 5 graden in Hupsel. En aan de grond, dus op 10 centimeter boven het aardoppervlak, is het een aantal graden boven nul geweest. Plus 1,7 graden in de Achterhoek. En dat is toch wel echt aan de frisse kant.
1: Dat is wel bijzonder, toch?
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat komt niet vaak voor in de zomer.
1: En we gaan dus nu weer warme dagen tegemoet na vandaag. Worden die nachten dan ook weer zo warm?
3: Ja, die nachten blijven wel voorlopig koel. Want de nachtelijke temperatuur die schommelt vaak tussen de 9 en 14 graden. Misschien aan het eind van de week iets hogere minimumtemperaturen. Maar tot echte plaknachten komt het waarschijnlijk in onze provincie niet. Maar tijdens de avonduren blijft het natuurlijk nog lang wel warm. Kan het iets vochtiger worden, maar heuse plaknachten van minima ruim boven de 20 graden verwacht ik eigenlijk niet in onze provincie. Overdag is het wel behoorlijk heet, met de hoogste waarde op de donderdag en vrijdag. Dan wordt het lokaal 33 tot 35 graden en is het zonovergoten dagelijks.
1: Okay. We hebben op onze socials een bijzonder verhaal over een nandoe die tussen de koeien staat. Daar hoor je zo meteen na 8 uur meer over. En wat je ook hoort is de tweede vraag voor ons spelletje van Rondje Gelderland, waarmee je kans maakt op een e-bike deze week. Zullen we Ed Sheeran dan nu wel doen, Floris?
3: Ja, gaan we doen. Ik luister lekker mee.
1: Oké, okay. Komt-ie. Shape of You hoor je nu op Radio Gelderland. En heb jij een heel ander verzoekje, dan kan het. Het is de week van de luisteraar. Kom maar door.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
2: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
3: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
2: Pret voor de hele familie.
3: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
5: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
7: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
5: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kirsten, dankjewel.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxed ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: kleine mee hier in de studio. Lekker hoor. 6 minuten over 8. Goedemorgen allemaal. Het is dag 2 van de Week van de Luisteraar. Met een heel simpel idee. We draaien verzoekjes. Dat doen we graag, dat doen we veel. En dat doen we deze week extra veel. Dus geef maar door, wat wil je horen? Titel en een artiest via de mail studio@gld.nl of even een appje. En dan het liefst ook vooral de motivatie. Waarom deze? Ik zie motivaties voorbij komen zoals... Het is al een zonsverduistering geleden dat ik deze gehoord heb. Of dit nummer hoor je veel te weinig. Deze zangeres heeft een hele mooie stem. Voor mijn man, gewoon kippenvel. Ik heb er niet echt een verhaal erbij, maar ik vind die stem zo fantastisch. Nou ja, dat soort dingen kun je erbij schrijven. Kom maar door met de appjes. Het is vandaag een heerlijke zomerdag. Het begint fris met een graad of 8 hier en daar schijnt de zon. Of nee, een graad of 8 hier en daar. Maar de zon schijnt vandaag volop. Zo moet ik hem zeggen, inderdaad. Er waait een matige noordenwind. En het is met 24 graden straks gewoon prima buiten vandaag. Het is wel slechts de opmaat, want de hitte keert terug. Hè. We krijgen uiteindelijk 35 graden aan het eind van de week. En nu een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zoal schrijven. Het Financieel Dagblad opent met een Arnhemmer die denk ik vrijwel niemand kent. Maar het is wel mooi, de rijkste Nederlander ooit. Ludovicus Jan van der Velde. Hij zit achter cryptobedrijf Tether. Een geschat vermogen van 26 tot 43 miljard euro. Hoe krijg je het ooit op, denk ik dan. Trouw schrijft over de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil invoeren. Goed nieuws voor studenten, maar kleine stichtingen vrezen dat ze geen stagiairs meer kunnen betalen en aannemen. Het Nederlands Dagblad waarschuwt voor nepadvertenties voor studentenkamers op TikTok. Oplichters vragen vooraf geld voor zogenaamde makelaarskosten. Het aantal meldingen is flink gestegen. Een Britse kunstenaar reed 2700 kilometer naar een afgelegen Schots eiland om daar 52 telefoontjes te plegen vanuit een oude telefooncel. Dat klinkt gek, maar hij heeft er een hele mooie reden voor. Want als een telefooncel niet minstens 52 keer per jaar gebruikt wordt, haalt de Britse overheid die telefooncel weg. En op plekken zonder mobiel bereik kan zo'n ding nog altijd levens redden. Dus dacht de kunstenaar, ik rij erheen, een zak vol muntjes en ik ga gewoon een paar uur staan bellen in die telefooncel in the middle of nowhere. Maar hij heeft de telefooncel wel mooi gered. Bij Lobith stroomt op dit moment minder water door de Rijn dan ooit gemeten. En de vraag is nu, wat doen we daaraan? Hoogleraar Ton Hoytink waarschuwt dat dit soort extreme waterstanden steeds vaker gaan voorkomen. En de maatregelen die nodig zijn, die gaan ook een stuk verder dan we gewend zijn.
1: Ja, we nemen wel kleine maatregelen om neerslag vast te houden, te bergen, maar te weinig. He, want het is een mondiaal probleem, die klimaatverandering, waar wij nu als land eigenlijk wel hele sterke invloeden van ondervinden. Maar we zijn een klein, rijk land, dus ik denk ook dat we het aankunnen. Tussen Lobith en Pannerde heb je wellicht ruimte om een retentiegebied water te gaan opslaan.
2: Een groot meer daar dus.
1: Ja, een groot meer. Dus het wordt wel een ingenieursuitdaging, denk ik. En ik vermoed dat wellicht de natuur daar niet direct bij gebaat is. Hè. Als iets een meer wordt, onder water laten lopen van wat nu natuur is, dat is geen pretje. Maar wellicht is de natuurschade nu ook zo groot dat je die grootschalige uitruil van zaken in beschouwing moet gaan nemen. Ik denk dat het tijd is om na te denken over iets grootschaliger maatregelen dan een klein beetje hier en een klein beetje daar.
0: Was getekend hoogleraar Ton Hoytink. Grootschalig denken dus. Niet meer een beetje hier, een beetje daar. Maar een groot waterreservoir tussen Lobith en Pannerden. En nu denk je misschien, dat klinkt ingrijpend. Dat klinkt duur. Klopt. Dat is het ook. Maar ja, die droogte kost ons ook geld. Ja.

0: Desireless en Voyage, Voyage op Radio Gelderland. Het is 7:15. Ja! Deze warme Gelderse zomer stappen wij op de fiets bij Omroep Gelderland. Zijn we vorige week mee begonnen. 4 weken lang kijk je bij ons naar Rondje Gelderland. Frank Oosterbegel, Esther Stegeman, zij laten zien op de fiets hoe mooi onze provincie is. En fietsen iedere avond een knooppuntenroute. Die routes kun je online terugvinden, downloaden. Dus ook zelf fietsen. En die uitzending kun je ook online nog terugkijken als je hem hebt gemist. Als je dus jezelf gaat fietsen, dan zou je dat misschien wel kunnen gaan doen op een gloednieuwe e-bike. Want die kun je deze augustusmaand hier bij ons op de radio winnen. 4 weken lang. En vorige week hebben we de eerste fiets weggegeven. Misschien wil jij komende vrijdag wel nummer 2 winnen. Dan zal ik je even uitleggen hoe je dat kunt doen. Ik laat je iedere dag een fragment horen uit de uitzending. Dan laat ik dat eerst maar even doen.
1: Dit is hem dan, het kunstwerk in Doetinchem. Wat vinden jullie ervan?
2: Mooi.
3: Ja, mooi, ja, mooi toch? Anders was het gewoon een grijs ding geweest.
1: Ja, klopt. Het is dus een producent van huisdiervoeding. En ze hebben dus verschillende silo's hebben ze in deze hele omgeving beschilderd. Dit is door een Belgische streetartiest gedaan. Smeet heet hij. Achterhoekse vlag zie ik.
3: Ja. Koeien, molen.
0: Ja, Esther rijdt namelijk in de uitzending van gisteren de silo art route in de Achterhoek. En in Doetinchem ziet ze een lelijk gebouw met een mooie beschildering. En de vraag bij vandaag is, hoe heet het kunstwerk? Dus de silo art route in de Achterhoek wordt gefietst. In Doetinchem ziet Esther een lelijk gebouw met een mooie beschildering. Hoe heet dat kunstwerk? Dat kun je doorgeven, het antwoord op die vraag, via de app of mail het naar studio@gld.nl. Probeer dat iedere dag te doen deze week. Dus iedere dag het antwoord op de vraag van de dag. Heb je ze nou alle dagen goed? Dan lood je vrijdag mee voor de finale en dan maak je dus kans op die fiets, hè?
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Studio@gld.nl of een appje met het goede antwoord op die vraag om voor vandaag weer een kruisje achter je naam te krijgen. Succes! Teddy Swims is dit, Mr. Know-It-All, Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Mr. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. 9:50 is het. Het is weer de tijd van het jaar dat je ineens een zoemend bolletje kunt ontdekken op zolder of onder je tuinhuisje. Door de droogte zitten er namelijk dit jaar opvallend veel van de wespennesten in de grond en in struiken. En de wespennestbestrijders die draaien op dit moment overuren in Gelderland.
1: Dit is het nest van de gewone wesp, ook wel de limonadewesp genoemd. Ik ga hem deze eerst even bestrijden.
2: Hoe krijg je nou zo'n wespennest? Kan je daar iets tegen doen?
3: Nee, daar kan je niks tegen doen. Die koningin die is er al gaan zitten in oktober vorig jaar. Die is al bevrucht. Dan gaat ze daar overwinteren. Wanneer de temperatuur boven de 15 graden komt, dan gaat ze die eitjes leggen. En dan komen de werksters eruit en dan wordt het steeds groter. En dat gaat door tot, leg een beetje aan het weer. We hebben een heel warme nazomer, dan gaat het echt wel door tot oktober, eind oktober. En dan zijn ze echt wel dan een meter. Dus dan moet je helemaal niet meer aan zitten.
2: Hoeveel meldingen krijg je nou gemiddeld op een dag van de wespennest?
3: Dat legt een beetje aan het weer. Dan is het bijvoorbeeld dit weer, dan krijg je meer meldingen, want dan zijn ze veel actiever. En wanneer het heel warm is, dan vallen ze niet op, want dan zitten al de wespen zitten in het nest. Met hun vleugels zijn ze de larven aan het koelen. Omdat ze van eiwitten zijn en anders stollen de larven. Dan is het ook einde verhaal voor het nest. Dus dan vallen ze minder op. Dus eigenlijk met dit soort weer, dan krijgen we meer meldingen. Dan gaat van 5 of 10 per dag. En dan als het heel warm is, zakt dat weer naar beneden. Dus het is eigenlijk op en neer. Vorig jaar was er heel veel regen dit voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen met op campings. Er zitten wespennesten in de grond. Of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen onder op zolders. Dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waardoor we wel meer meldingen hebben. Nou,
2: drukke periode dus voor jou?
3: Dat gaat nu beginnen, ja. Nou, maar nu komen mensen terug van vakantie. Die gaan weer in de tuin zitten. En hé, wat is dat nou? Dus nu groeien ze natuurlijk ontzettend hard. In een paar weken tijd zijn ze al een heel stuk groter. Dus over een week, 2 weken, dan zijn we wel heel erg druk in de weer met z'n allen. Kijk, dit staat onder een huisje. Dan maken ze een plat, net als in een spouw. Die worden niet heel erg groot, die benutten gewoon de ruimte. Maar hangen ze los op een zolder, ja, dan heb je gaan we naar skippiebal toe. En dan moet je helemaal niet aan zitten.
2: Dus daar ook niet zelf aan beginnen?
3: Nee, absoluut niet. Ik raad dat iedereen af. Ja, als je dat fout doet, ja, dan word je gestoken. En dan met het gevaar dat je in shock raakt, dan heb je 15 tot 20 minuten om in het ziekenhuis te komen. Dus dan is die investering in een bestrijder toch wel even verstandig om te doen. En als je niet weet of je allergisch bent, en je krijgt dan in 1 keer 5 tot 10 steken, ja, dan moet je heel rap wezen. Het is gewoon gevaarlijk om uitkijken.
0: Dus niet zelf aan beginnen. En voor de liefhebbers van de wesp, die zullen er vast ook zijn, kan me het haast niet voorstellen, maar toch wel. Zaterdag begint de nationale wespentelling. Want ja, ook dat moet gebeuren. En dat kun je dus dan doorgeven via tuintelling.nl. Dan, sommige nummers hoeven geen nummer 1 hit te zijn om een klassieker te worden. Dat geldt zeker voor dit nummer van De Dijk uit 1987. Een vaste waarde tijdens de concerten. Het publiek zingt het stevast uit volle borst mee. Het is een tekst die voor iedereen iets anders kan betekenen. Maar de kracht van een alles overheersende liefde staat centraal. Dit is een van de onbetwiste kroonjuwelen van De Dijk. Nu op Radio Gelderland. In de week van de luisteraar. Laaiend vuur. Voor Willemien.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl. Nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Gratis verzenden en retourneren.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het Kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.

0: Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Het is 8:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Apeldoorn is het 8.9, in Pannerden 12.7. Het is vandaag rustig en zonnig zomerweer. Normale temperaturen voor deze tijd van het jaar zo rond de 24. De komende dagen wordt het warmer. Temperaturen lopen op tot 35 graden op donderdag en vrijdag. Een 18-jarige Rotterdammer die tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen een man tegen het hoofd schopte, blijft nog langer vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag na het incident in het Hunnepark. Meerdere geweldsincidenten vonden daar plaats. En waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf morgen een tijdelijk verbod in het oppompen van grondwater in 10 natuurgebieden vanwege de aanhoudende droogte. Dit verbod komt bovenop het al bestaande verbod op het oppompen van oppervlaktewater. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
11: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is naar voordeel.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: en Another Star op Radio Gelderland. Alweer een ster. Je gaat ook heel veel sterren kunnen zien deze week. En morgen is natuurlijk de zonsverduistering morgenavond. Maar na afloop daarna kun je gewoon nog lekker naar boven blijven kijken. Want opvallend veel vallende sterren deze dagen. Even iets anders. Een ster die gewoon op de grond rondloopt, maar wel bekend is in al mijn omgeving. Die loopt er namelijk al een jaar lang rond. Een witte nandoe. Die loopt tussen de kalveren van boer Freddy. Zo'n grote loopvogel is dat, hè? Nandoe. Familie van de struisvogel. Op een dag uit het niets dook die op in de wei van Freddy. Hoe dat beest daar terecht is gekomen, ja, dat is wel een apart verhaal.
1: Dat is vorig jaar juli geweest. Toen werd hij door een wandelaar aan de Wemerweg gespot. En die dacht dat wij een vogel hadden laten ontsnappen. We herkenden het helemaal niet. Maar dan heb je Google tegenwoordig, hè, dus die maakt er al gauw een nandoe van. Ja, sinds die tijd loopt hij met de kalfjes mee. Pas eind december, toen horen we dat aan de andere kant bij Martin, dat Martin dus die vogels fokte. En de eentje kwijt is geraakt in juli.
2: Ik had vorig jaar een nest met nandoes, waarbij we er 14 stuks grootgebracht hebben. Ik had er eentje gehouden met een hele mooie bruine nek. Op een gegeven moment enorm veel paniek. Ik denk, wat is er toch aan de hand? Wat gebeurt er? De nandoes rennen dan enorm hard. Nou, s'avonds wou ik ze weer voeren. Ik denk, hé, het kuikentje is weg. Nergens te vinden, rondgelopen, gekeken. Ik denk, maar ik heb wel eens vaker met een kip gehad, dat een roofvogel een kip ophaalt. Dus ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, nou, het zal me niks verbazen dat er een roofvogel in de wei geweest is. En die heeft gewoon dat kuiken gepakt.
1: Die buizerd die heeft hem bij Martin gegrepen, is hierheen gevlogen. En die kwam er hier achter van, frek, dit is geen kip. Wat een gek, eng beest. En hem toen losgeladen. En toen is hij hier beland. Ik denk dat hij één keer gevlogen heeft in zijn leven. Eigenlijk. En dat vind ik ook een leuk verhaal. Dus daar hou ik er maar een beetje bij.
2: Nu is de Nando, dus ja, die is verhuisd. Als het ware, hij loopt nou bij Freddy. En ik ben daar wezen kijken. Ik heb contact gehad met Freddy op een gegeven moment. Ik zei, hé, mag ik eens kijken? En toen pakten we de foto's en toen zeiden we van, ja, hij lijkt wel erg veel op elkaar.
1: Ja, ik heb niet het idee dat hij een soortgenoot mist of zo. Hij zit wel echt tussen de kudde in, vooral in het begin. Toen hij jong was, dan zat hij gewoon midden tussen alle kalfjes in. En dan werd hij gewoon gedoogd.
2: Ik zei, maar hij heeft bij jou een goed leven. Dus laat hem daar maar lekker lopen. We hebben een bezoekregeling getroffen. Ik ga er af en toe naartoe op visite.
0: Ja, geadopteerd dus door koeien, een nandoe. Het kan in de Achterhoek. Je kunt het verhaal deze dag mooi meekrijgen. Bij ons op de site staat het verhaal, maar ook op onze socials.
3: De Week van de Luisteraar. Geef je verzoek nu door met een appje. 06-2222-1342.
0: Het is de Week van de Luisteraar. Mooie actie krijg ik net nog door van Kars. Die zegt, ja, ik heb dit nummer wat ik graag wil horen. Ik heb hem genoteerd, Kars, maar die vindt het een mooie actie. Het is ook een mooie actie. Gewoon even een weekje extra veel het oor te luisteren leggen in de app. En dan luisteren vragen, wat wil jij nou eigenlijk horen? Want we doen onze uiterste best iedere dag om van alles te draaien wat jullie leuk vinden. Maar zeven dagen per jaar in de Week van de Luisteraar is het ook wel eens mooi om dat extra met aandacht te doen voor jullie. Ik pak er gewoon weer even eentje uit. Deze. Ja. Dieneke. Dieneke van de Pol uit Ede. Die zegt. Die stuurde dit gisteren. Oh, dan ben ik een beetje een dag te laat, maar dat geeft niet. Die is namelijk 42 jaar getrouwd met de liefste. Ook al mis ik hem al 13 jaar. Ach, haar man dus niet meer bij haar. Maar toch, trouwdag blijft dan een bijzondere datum. En muziek kan dan ook bijzonder zijn, hè, voor herinneringen aan de tijd hier samen. Of herinneringen aan, aan mooie uitstapjes of concerten die je samen hebt meegemaakt. Of gewoon dat je even naar boven kijkt en denkt, ik hou toch nog iedere dag nog steeds meer van jou. Raccoon en Love You More in de Week van de Luisteraar voor Dieneke.

ook een verzoekje waarvan je denkt van die wil ik graag horen in de week van de luisteraar? Geef hem dan door. Frank@gld.nl of een appje. En dan komt hij deze week voorbij. Vrijdag geven we de eten volledig aan jullie. Als we voldoende verzoekjes binnenkrijgen om de hele dag ermee te vullen. Dat lijkt me leuk. Eerst even iets anders. Ik pak mijn Dikke van Dijk erbij. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Dat staat helemaal vol met vergeten taalparels. Waarvan ik er iedere dag eentje uitkies om aan je mee te geven om een beetje op te kouwen. En misschien later vandaag nog eens te gebruiken. Een woord wat anders misschien wel vergaat, in de vergetelheid raakt en verdwijnt. Dat zou zonde zijn. Het woord van vandaag is frappant. Dat woord is ingestuurd door Edith uit Arnhem. Die mailde, ik gebruikte dat woord net zelf. Ik vond dat heel frappant. Mooi, hè? Misschien iets voor jouw woordenboek. En Edith, je hebt helemaal gelijk. Want als iets frappant is, dan is het opvallend. Het is treffend. Het is verrassend. Het is iets wat je direct je aandacht trekt. Omdat het zo merkwaardig of sprekend is. Het heeft vaak te maken met een toeval dat je niet direct had verwacht. We hebben het woord geleend van onze zuidenburen, de Fransen. Zoals we heel veel woorden in onze taal, hè? Het komt van het Franse werkwoord frapper. Frappé, dat betekent letterlijk slaan of indruk maken. Frappé. En als iets dus frappant maakt, dan deelt het dus eigenlijk een figuurlijk klapje uit aan je aandacht. Het raakt je meteen. Het is frappant dat wij precies op hetzelfde moment aan elkaar dachten en de telefoon pakten. De gelijkenis tussen die jonge acteur en zijn bekende vader is frappant te noemen. Ik vond het heel frappant dat de zon plotseling doorbrak toen de ceremonie begon. Het blijft frappant hoe snel je de weg in een vreemde stad weer herkent. Zoiets. Probeer hem eens te gebruiken. En denk dan ook bij jezelf, hé, dat is frappant. We were good.

0: Miley Cyrus en Flowers op Radio Gelderland. Het is 9 voor 9. Tijd geworden voor het weer. En dat krijgen we van Floris Laveber vanochtend bij Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Een frisse ochtend hebben wij in Gelderland. Sterker nog, jij vertelde eerder vanochtend al dat het vlak boven de grond bijna heeft gevroren zelfs.
1: Inderdaad, ja. Op de zandgronden van de Achterhoek in Hupsel heeft het bijna gevroren aan de grond. Op 10 centimeter hoogte kwam de temperatuur beneden de 5 graden uit. En op een enkele plek was het zelfs plus 1,7 graden aan de grond. Een behoorlijk frisse start van de dag. Maar inmiddels is de temperatuur alweer gestegen naar een aangename 15 graden. En in de middag kunnen we zelfs bijna zomerse temperaturen verwachten van 23 tot lokaal 25 graden. En de zon schijnt flink, er komen enkele platte en kleine stapelwolken voor. En voor de rest waait er een meest matige wind uit het noorden vandaag.
0: Oké, nou, dat is een lekkere dag en dus een grote gang ook, dagelijkse gang.
1: Inderdaad, heel goed.
0: Ja, dat begin ik ook steeds vaker te leren van jullie, dat soort termen, van meteorologen termen. Houden we het een beetje bij het normaal of gaan we weer gek doen?
1: Ja, we gaan wel weer gek doen. Want de wind draait morgen naar het oosten. Wordt er hele warme lucht vanaf het vaste continent van Europa aangevoerd. Met een forse temperatuurstijging als gevolg. Morgenmiddag is het bijna tropisch in heel Gelderland. Met 28 of 29 graden. Mm-hmm. Ook dan is er veel ruimte voor de zon. Eigenlijk geen wolkje aan de lucht. En de avond verloopt ook overwegend helder. En dat is goed nieuws als je de zonsverduistering wil zien in de provincie.
0: Ja.
1: Kijk morgenavond naar het westen. Doe wel een eclipsbrilletje op. Want het zonlicht kan behoorlijk fel zijn als je naar de zon kijkt. Donderdag en vrijdag volgen 2 dagen waarin het enorm heet wordt in de provincie. Het wordt dan onder invloed van een matige wind uit het zuidoosten 33 of lokaal 34 graden. Ook dan geen wolkje aan de lucht, zonovergoten condities, met weinig wind dus uit het zuidoosten.
0: Je kunt ook een vergiet gebruiken, heb ik van jouw collega Wouter van Bennebeek geleerd.
1: Ja, een vergiet kan ook.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig dat je dat benoemt.
0: Ja, nee, ik denk dat ik met een vergiet op het balkon sta morgenavond, want ik heb geen eclipsbril. Die ga ik ook nergens meer kunnen krijgen, denk ik.
1: Nou, je kan misschien wel bij de lokale brillenzaak een brilletje halen. Misschien hebben ze ze nog, maar ik denk dat ze inderdaad misschien wel uitverkocht zijn.
0: Ja, er wordt naastig naar gezocht. Oké, Floris, dankjewel. Zou jij over een uurtje bij deze reën ook nog even acte de présence willen geven?
1: Tuurlijk, gaan we doen. Tot straks.
0: Tot straks, oké. Deze reën, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Was je te laat met een eclipsbril kopen?
0: Ja, je hebt er zeker een.
2: Ja, want het grappige was toen Weerplaza dit, ik denk, wat is het, anderhalve week geleden of zo, voordat überhaupt alle nieuwsberichten kwamen, dit een keer noemde, ben ik meteen die avond zelf nog op internet gegaan. En toen heb ik ze gekocht. Ja.
0: En je hebt er eentje die ook gewoon helemaal aan alles voldoet, zeg maar.
2: Ja, echt. Nou ja, het is mij toen aangeraden van eclipsbrillen.nl, geloof ik. Dus dat
0: klinkt
2: dus
0: als een gerenommeerde.
2: Heb ik toen ook gekocht, dus ik ben helemaal klaar.
0: Wat goed.
2: Mij heb je niet.
0: Nee, ik sta met een vergiet op.
2: Jij staat met een vergiet. Ja, dat is het verschil tussen jou en mij alweer. Je hebt 2 soorten mensen. De mensen die met een vergiet staan of de mensen met een eclipsbril.
0: Ja, en de een die presenteert tot 9 uur en de ander vanaf 9 uur.
2: Zo is het.
0: Waar ga je het over hebben?
2: Nou ja, gisteren hadden jullie het heel even kort over dat zomerfestival in Beuningen voor senioren die allemaal activiteiten organiseren. Dat is dan om eenzaamheid tegen te gaan in de zomer. Zeker, en daar had ik eigenlijk zelf nooit bij stilgestaan. Zeker bij ouderen die dan in de zomer zich toch wat eenzamer voelen, omdat kinderen, kleinkinderen zijn op vakantie. Ja. Je hobbyclubje, je sportclubje, het zit allemaal stil.
0: Allemaal stil.
2: En dan kan je toch ineens best wel eenzaam gaan voelen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wanneer was de laatste keer als luisteraar, zeg maar, dat je je eenzaam voelde? Of voel je je wel eens eenzaam? Ik dacht, als we het erover hebben, voelt het misschien al meteen een beetje minder eenzaam. Dus wanneer is de laatste keer dat jij je eenzaam hebt gevoeld? Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld, Frank?
0: Niet op de manier waar zij in Beuningen echt over hebben, maar ik kan wel eens soms overweldigd zijn door de natuur. En dat ik dan ergens sta en dan voel je je niet zo eenzaam, maar dan voel ik me heel erg klein.
2: Mm-hmm.
0: In het hele grote. Het
2: is meer nietig, zeg maar.
0: Ja, nietig. Ja, dat is niet zozeer eenzaam. Dus wanneer voelde ik me het laatst eenzaam? Dat vind ik. Dat is wel
2: wat fijn. Nee, maar dat is ook prettig, toch? Dat je dus eigenlijk geen antwoord hebt wanneer je voor het laatst eenzaam voelt.
0: Dat is heel prettig. Ja, tenminste,
2: dat is eigenlijk wat iedereen het liefst zou willen, denk ik.
0: Ik denk het ook, ja. Maar ik vind het een mooie vraag. Desiree@gld.nl of een appje. Wanneer voelde jij voor het laatst eenzaam? En het erover hebben, dat kan inderdaad, zoals zij het mooi zegt, al een klein beetje helpen. We zijn sowieso bij je. Vandaag, dus je bent niet alleen. Met fijne muziek, de Pet Shop Boys hoor je nu. Always on my mind.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
8: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
7: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
9: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
7: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda?
2: Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Beetje aparte bandnaam, toch? Johnny Hates Jazz. Zeker als je nagaat dat er niet eens een bandlid is die Johnny heet. Dan denk je, hoezo heten ze dan Johnny Hates Jazz? En dat heeft dus alles te maken met de zwager van bandlid Mike. Die heet namelijk wel Johnny. En die heeft dus alles te maken met die bandnaam. Ze waren namelijk een keertje met z'n allen op een feestje en zwager Johnny die breekt daar dus per ongeluk een LP van een bekende jazzartiest. Waarop iemand op dat feestje zegt, ja, Johnny Hates Jazz. En toen dachten die bandleden, dat klinkt als een goede bandnaam. Ja, je kan het dus gewoon op een feestje vinden, je bandnaam. Als je dus een keer naar een feestje gaat en je denkt, nou, ik zoek nog een goede bandnaam. Wie weet gebeurt het daar wel. Je hoorde Johnny Hates Jazz met Heart of Gold hier en op de koffie. En daarmee zeg ik een hele goede morgen op deze prachtige dag vandaag. Voor veel mensen een ideale temperatuur met 25 graden. Moet je zeggen, ik heb het zelf echt ontzettend koud. Ik snap nog echt helemaal niks van het klimaat, airco-systeem, verwarmingssysteem hier bij Omroep Gelderland. Dus ik zit hier met een jasje aan en kippenvel. Maar dat mag de pret niet drukken op deze, in ieder geval zonnige ochtend, zie ik hier uit het raam. En ik ben benieuwd, hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? En vooral, heb jij toevallig een mooie?
1: De plaat bij de dag.
0: Want die zoeken we natuurlijk elke dag hierbij op de koffie. En die komt dus niet van mij, nee, die komt van jou. Wat is jouw plaat bij de dag? Heb je misschien een liedje wat past bij het nieuws van vandaag? Of bij iets wat je gaat doen, dat je denkt, oh ja, ik ga dit doen en daar heb ik eigenlijk wel een heel toepasselijk liedje bij. Of zeg je, nou weet je, het zou gewoon heel lekker zijn, Desiree, als jij dit liedje even gaat draaien. Want daar word ik vrolijk van. Dan heb ik een goed begin van mijn dag. Dat mag natuurlijk ook, hè. Laat het me maar even weten. Je kan me mailen, desiree@gld.nl. Of je pakt die Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat dan app ons. En dan kan je mij jouw liedje sturen wat ik voor jou kan draaien. Dus laat het maar eventjes weten. Wat is jouw plaat bij deze zonnige en mooie dag van 25 graden? App me. Via de Omroep Gelderland-app kan je me gewoon een appje sturen. En dan komt dat hier aan in de studio. En dan zie ik welk liedje jij wil horen. Of je mag me dus ook mailen. Desiree@gld.nl. En dan draai ik nu de Steve Miller Band voor je.

0: Irene Cara, Fame hoorde je, en daarvoor nog Simon Keizer met Wat moet, dat moet hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, daar is het elke dag tijd voor, zo rond dit tijdstip. Dat doen we dan bij Op de Koffie, zoeken we een plaat bij de dag. En die komt natuurlijk van jou. Mag te maken hebben met het nieuws van vandaag. Of misschien wel iets wat je gaat doen. Of gewoon omdat je er heel erg veel zin in hebt. Het is altijd lekker als je dan denkt, oeh, nu komt net dit ene liedje waar ik zin in heb op de radio. Dat is toch altijd een fijn gevoel, vind ik zelf. En het leuke is, dat ga ik vandaag doen met een nieuwe luisteraar. En dat is Nico. Nico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want je woont helemaal niet in Gelderland.
2: Nee, dat klopt, joh. Nee. Ik woon in Zoetermeer. Ik heb jullie ontdekt in het mooie Almen op de camping.
0: En moet je even vertellen, hoe gaat dat dan? Hoe ontdek je ons op de camping?
2: Ja, jullie radiostation stond aan in het campinggebouw. En daar genoot ik van als ik daar was. En toen heb ik mijn koptelefoontje gepakt en ben ik ook naar jullie gaan luisteren als ik voor de tent zat. Als ik niet aan het wandelen was of andere leuke dingen aan het doen in de omgeving. En ik heb jullie mee naar huis genomen.
0: Wat
2: goed. Via internet kan het allemaal, dus dat is perfect.
0: Dat is het fijne, hè? Je kan ons eigenlijk over het hele land bereiken. Je hoeft niet per se in Gelderland te wonen, zeg ik altijd.
2: Absoluut niet. Nee,
0: en het leuke is dus dat jij dan ons bij het campinggebouw hebt ontdekt. Dus eigenlijk een beetje terwijl je stond af te wassen en dergelijke.
2: Ja, precies.
0: Exact, oh, wat zoals geestig.
2: Je zegt. Ja.
0: Nou, we mogen die camping wel even bedanken, denk ik me nu zo even. Ik bedoel, we krijgen er gewoon nieuwe luisteraars van. Maar wat mooi, dus je gaat naar vakantie in de regio Gelderland. En je gaat naar huis met een mooi souvenir. Namelijk, je hebt een nieuw radiostation gevonden, wat je leuk vindt.
2: Ja, met leuke, gezellige muziek en heerlijk, rustig, fijn station. Ja.
0: Nou, wat goed. En dan draaien wij met heel veel liefde voor jou een liedje. Wat is jouw plaat bij de dag voor vandaag?
2: Zomer, van André Hazes.
0: Ja, altijd toepasselijk. En daar word ik toch ook altijd wel vrolijk van. Jij ook?
2: Hartstikke goed. Ja, ik ook. We worden allemaal vrolijk. Dat
0: zo
2: is helemaal mooi.
0: Dat lijkt me sowieso een goede start van onze dag. Nico, dankjewel. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ook in Zoetermeer. Kan gewoon natuurlijk.
2: Ga ik zeker doen.
0: Dankjewel.
2: Voor het raadplaatje.
0: Ja, zo kan het dus gaan. Je kan dus op vakantie gaan naar Gelderland en denken, nou, is dat voor een leuke zender daar in dat campinggebouw? En vervolgens ga je gewoon mee naar huis met ons. En zit je dus gewoon naar Radio Gelderland te luisteren, waar vandaan je ook komt. En hoor je dus nu Zomer van André Hazes op je radio.

Oké, ik weet het. Het is helemaal geen Sunday morning. Maar soms is hij ook gewoon heel lekker op de dinsdag. You're the Maroon 5 hier op Radio Gelderland. En ondertussen kijken wij heel even naar het weer vandaag. Het ziet er goed uit hoor. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen van ongeveer 24 graden. En je krijgt van mij ook nog een greep uit het Gelders nieuws. Een 35-jarige man uit Doetinchem die blijft vastzitten omdat hij op Koningsdag in Apeldoorn met vol gas op een politieagent zou zijn ingereden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, mishandeling, vernieling en verboden wapenbezit. En treinreizigers rond Geldermalsen die moeten de komende 10 dagen rekening houden met vertraging en uitval. Er rijden geen treinen tussen Geldermalsen en 's-Hertogenbosch. En tussen Geldermalsen en Tiel zijn er ook uitvallen. Dus let daarop mocht je die kant op gaan. En meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen hoor je Queen hier op je radio met You're My Best Friend. Maar eerst nog Julianne Werding. Geh nicht in die Stad.

Queen met You're My Best Friend hier op Radio Gelderland. En jij bent onze beste vriend, hè, hier bij de radio. Wij zijn jouw muzikale vriend in goede en slechte tijden natuurlijk. Want ja, soms is het leven ook gewoon niet altijd leuk. En dan vraag je je wel eens af, goh, hoe hou ik het allemaal vol? En ik moet zeggen, dat vind ik hetzelfde. Dat fijn dat er in zulke situaties is er dan altijd muziek. En met dit liedje lijkt het bijna alsof er even iemand naast je komt lopen en zegt, kom, wij gaan samen verder. Niet omdat het makkelijk is, maar wel omdat ik zeker weet dat jij dat kan.

op Radio Gelderland. En misschien zit je wel te luisteren en denk je, oh, weet je wat lekker zou zijn? Dat ene liedje op de radio. Misschien wel omdat het jouw favoriete artiest is. Misschien wel omdat het liedje is van jou en je partner. Of omdat je denkt, ach, die ene vakantie, daar hoorde ik toen altijd dit liedje. Nou, dan mag je hem aanvragen, want het is Week van de Luisteraar hier bij Radio Gelderland. Wij gaan zoveel mogelijk verzoekjes van je draaien. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Bestel me een mailtje, studio@gld.nl, of je mag natuurlijk ook appen via de Omroep Gelderland app. En dan hoor ik heel graag, wat kan ik voor jou draaien? Misschien wel bijvoorbeeld jouw favoriete zomerhit. Dit is er eentje van mij in ieder geval die ik nu voor je ga draaien, toen ik 24 was volgens mij. En in ieder geval die zomer was toen niet al te best. Het heeft veel geregend. Sterker nog, het was volgens mij een van de natste zomers ooit. Maar door de radio klonk in ieder geval de zon met Enrique Iglesias en Bailando.

0: Bailando van Enrique Iglesias en Jean-Paul hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Floris van Weerplaza voor het weerbericht. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Desiree.
0: Hoe gaat het eruit zien de komende dagen?
1: Ja, het is vandaag allereerst een prachtige zomerdag in de provincie. Niet al te warm, met waarden tussen de 23 en 24 graden aan het eind van de middag. Onder invloed van een meest matige wind uit het noorden wordt de temperatuur tijdelijk wat gedrukt. En daarbij schijnt de zon vandaag volop, met dus weinig wind vandaag uit het noorden.
0: En het zit eraan te komen, hè? Die hitte
1: ja. Weer. Inderdaad, de wind draait morgen naar het oosten tot zuidoosten en die voert hele warme lucht naar Gelderland toe. Morgen wordt het regionaal al tropisch warm in de provincie met 28 tot lokaal 30 graden. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuidoosten. En met die zuidoostelijke aanvoer wordt er donderdag en vrijdag nog wat warme lucht naar Gelderland toegeblazen. Dan wordt het zelfs heet met 33 of lokaal 34 graden. En ook dan is er veel ruimte voor de zon en drijven er hooguit enkele wolkensluizen over de provincie heen.
0: Maar volgens mij, volgende week zag ik in ieder geval wel dat het echt al een stuk minder wordt. En misschien dus zelfs wat meer regen.
1: Inderdaad, ja, de wind draait al naar het noorden tot noordwesten. Voert veel minder warme lucht naar Gelderland toe. En zaterdag is het dan 23 tot 27 graden. De luchtvochtigheid neemt dan wel wat toe, dus het kan nog wel wat plakkerig aanvoelen. Maar de warme lucht is zondag echt verdreven uit de provincie. Dan wordt het nog maar 22 tot 24 graden. De bewolking neemt toe, af en toe is er wat ruimte voor de zon. En inderdaad, zoals je net zei, de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien stijgt dan ook. Dus goed nieuws voor de natuur.
0: Nou,
1: en ook het vooruitzicht naar volgende week ziet er wat wisselvalliger uit. Met kans op een enkele bui, wat wolkenvelden en een frisse wind uit het noorden.
0: Ja, dat is voor heel veel mensen denk ik heel welkom. En dus inderdaad voor de natuur ook zeker weten. Dus we moeten nog deze week even doorpuffen. Maar daarna komt er dan eindelijk een beetje verlichting aan.
1: Dat denk ik ook. En ook de nachten verlopen dan een stuk aangenamer, met waarden onder de 15 graden.
0: Kijk eens aan. Floris, dankjewel. En tot over een tijdje weer. Dan horen
1: tot de volgende
0: weer.
1: Keer. Doei.
0: Doeg.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Er staat maar één korte file en die staat op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 3 kilometer. Heb je 9 minuten vertraging.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied vindt u op tandprotheticus-jhoogendijk.nl.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Dave Edmunds, I Hear You Knocking. En daarvoor nog Olivia Newton-John met Xanadu hier op Radio Gelderland. Inmiddels is het 10 over 10 geworden hier bij Op de Koffie. Een hele goede morgen. Desiree hier in plaats van Rob. Die is lekker met vakantie. Maar ik dacht, we doen natuurlijk wel even elke dag een praatje bij de koffie. En gisteren ging het er al even over in de ochtendshow bij Frank, dat in Beuningen houden seniorenvereniging een zomerfestival om eenzaamheid in de vakantieperiode tegen te gaan. Vaak zien ze namelijk dat in de zomerperiode meer ouderen zich eenzaam voelen, omdat hobbyclubjes, sportclubjes, het staat allemaal even op een soort zomerstop. En heel veel kinderen en kleinkinderen, die zijn natuurlijk ook op vakantie. Moet je zeggen dat ik daar zelf eigenlijk helemaal niet bij stil had gestaan, dat de zomerperiode misschien sociaal soms best wel even een lastige periode kan zijn. En daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd voor de vraag van vandaag. Voel jij je wel eens eenzaam? En wanneer was het laatste moment dat jij je eenzaam voelde? Misschien wel op dit moment, hè? Dat zou natuurlijk kunnen. En ik dacht, als we het er samen over hebben, dan voelt het misschien al wat minder eenzaam. Het is toch altijd soms fijn om te weten dat ook andere mensen zich eenzaam voelen. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook best wel vaak gehad. Zeker in de tijd dat ik geen partner had, dan vond ik het toch best wel eens lastig. Zeker bijvoorbeeld met oud en nieuw, dan bij vrienden en iedereen was daar samen. En dan fiets je daarna weer naar huis. En dan kom je toch weer in je eentje thuis. En dat vond ik dan toch best wel eens moeilijk en heb ik me ook wel eens eenzaam gevoeld. Of als iedereen inderdaad in de zomerperiode op vakantie ging, dan had ik eigenlijk niet per se iemand om mee op vakantie te gaan. Dus dan moet je maar alleen als je iets wil zien. Dus dan heb ik ook wel eens eenzame momenten gehad. Ben dus benieuwd, hoe zit dat met jou? Wat was het laatste moment dat jij je eenzaam voelde, of voel jij je wel eens eenzaam? Je mag me bellen, 0800 345 0345. Vind ik altijd gezellig, even persoonlijk contact. 0800 345 0345, dan kan je me bellen. Je mag me ook mailen, desiree@gld.nl. Of pak natuurlijk die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kunnen we het er zometeen misschien wel eens even over hebben. Dus wat was het laatste moment dat jij je eenzaam voelde? Laat het me maar weten. Praten we er zo meteen over in een praatje bij de koffie. Eerst nog Doe Maar met Sinds een dag of twee hier op

The Fortunes met This Golden Ring hier op Radio Gelderland. En wij hebben het bij het praatje bij de koffie over eenzaamheid. Het kwam eigenlijk doordat er in Beuningen een zomerfestival wordt georganiseerd voor ouderen. En dat is eigenlijk omdat je vaak ziet dat ouderen in de zomerperiode zich toch wat eenzamer voelen. Veel hobbyclubjes, veel sportclubjes staan even on hold. En het is natuurlijk ook zo dat vaak kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn. En toen was ik eigenlijk wel benieuwd, wanneer was het laatste moment dat jij je eenzaam voelde? Of heb je wel eens eenzaam gevoeld? Dat is überhaupt natuurlijk een vraag. Misschien heb je dat helemaal niet. Annemiek bijvoorbeeld zegt: goedemorgen Desiree, ik ben een van de gelukkigen die geen eenzaamheid kent. Nou, dat is volgens mij een heel groot goed in het leven. Maar Mike die zegt, ja, laatste keer eenzaamheid. Hij zegt, ja, eigenlijk als ik thuis kom na een leuke werkdag, een gezellige bijeenkomst, of als ik zomaar ergens heen ben geweest. Hij zegt, dan kan ik mijn verhaal en mijn enthousiasme niet kwijt. Ik kom eigenlijk thuis in een leeg huis omdat ik alleen ben, en dan voel ik me eigenlijk wel eens eenzaam. Dat kan me heel goed voorstellen, inderdaad. En Lisa zegt, nou ja, toevallig was ik laatst alleen een keertje op vakantie, en overdag vond ik het echt heerlijk, kon ik lekker mijn eigen gang gaan. Maar 's avonds dan zit je toch alleen bij het eten, en toen miste ik het toch wel om alle leuke dingen even met iemand te bespreken. En dan is alleen zijn toch wel echt even wat minder leuk. En ook René die herkent het om je af en toe even eenzaam te voelen. Hij zegt, toen mijn kinderen het huis uitgingen en ik ineens thuis alleen zat, hij zei, dat was zo'n gekke overgang van alle drukte en de kinderen naar ineens je eigen leven weer moeten invullen. En hij zei, ja, toen heb ik me toch ook best wel vaak eventjes eenzaam gevoeld, toen mijn kinderen dus eigenlijk het nest uitvlogen. En hier bij Radio Gelderland hoef je in ieder geval nooit alleen te zijn. En wij zijn er voor je. Sowieso deze week natuurlijk tijdens Week van de Luisteraar. Als je een verzoekje hebt, dan mag je me dat laten weten. En dan ga ik die zo meteen misschien wel voor je draaien. En dan als je je eenzaam voelt, dan voel je je misschien al net even een klein beetje minder eenzaam.

0: Ricky Lee Jones op Radio Gelderland.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, dat is het deze hele week hier op Radio Gelderland. Wij draaien jouw verzoekjes. Het enige wat je hoeft te doen, want ja, anders kunnen we het natuurlijk niet draaien, is jouw verzoekje door te geven. En dat doe je via studio@gld.nl. Daar kan je ons mailen. Of stuur ons even een WhatsAppje. En dat doe je via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan kan je jouw verzoekje doorsturen. Helemaal leuk als je er natuurlijk nog een bepaalde reden bij hebt. Of misschien wel ja, een bepaald verhaal. Vinden we dat altijd mooi. Want dan komt zo'n liedje soms net even lekkerder door die radio heen. Dus laat het maar weten, wat kunnen we voor je draaien? En aan de lijn heb ik Ton, die onderweg is naar de Kringloop. Ton, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Desiree.
0: Wat is jouw verzoekje voor Week van de Luisteraar?
2: Dat is... Ooit zou ik er weer.
0: Het is altijd even spannend, hè, als je dan ineens op de radio bent. Je had Nelly Furtado had je aangevraagd.
2: Oh ja, met Say It Right.
0: Ja. Say It Right, inderdaad. Ja, dan kom je er net niet uit. Dus dan altijd wel weer ironisch natuurlijk. Hè. En dat kan gebeuren, geen enkel probleem. Waarom dat liedje, Ton?
2: Nou, ik vond het begin met die helikopter dat ze aankomt.
0: In die videoclip dat, bedoel jij?
2: Ja, die videoclip. Dus, ik vind het wel mooi met die helikopter dat ze aankomt. En super stereo.
0: Dat heeft jou zeg maar indruk gemaakt toen je het voor het eerst zag. Waarschijnlijk op een TMF of een MTV. En toen dacht je, dit is vet.
2: Dit is het nummer.
0: Dit is het nummer. Jij zei, dit is de beste song die ze ooit heeft gemaakt. En ik word er gewoon heel blij van.
2: Zeker.
0: Ja, en soms is dat gewoon genoeg reden om hem op de radio te horen. Ton, ik ga hem voor je draaien. Dank je wel voor het doorgeven. En een fijne dag vandaag, hè?
2: Ja, jij ook fijne dag. Doeg, hè?

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Een klassieker voor een reden. Toto met de Africa hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor
1: een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hier bij Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 3 kennisvragen. Waaronder eentje over Gelderland, een muziekvraag en iets over de dag van vandaag. En heb jij ze alle 3 goed, dan win jij een heel mooi prijspakket van Omroep Gelderland. Maar ook bij 1 goed kan je al een prijsje winnen. Het is eigenlijk heel simpel. Bij meer vragen goed krijg je ook meer prijsjes. Dus dat is toch mooi meegenomen. Vraag 1 is meteen de kwalificatievraag. Als je die goed hebt, heb je al 1 prijs binnen. En speel je het spel misschien zo meteen wel met mij hier op de radio. En vraag 1 gaat over deze dag, 11 augustus in 1934... Er wordt dan tegenover San Francisco in Amerika op een eiland een gevangenis geopend. Hoe heet dit eiland? Dus hoe heet dit eiland tegenover San Francisco, waar in 1934 een gevangenis wordt geopend? Laat het me weten. Je kan me mailen via desiree@gld.nl of je kan me appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat app ons. En dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou. Zou leuk zijn. Dus mail of app me maar. En dan speel ik het misschien zometeen bij jou.

0: Lekker hoor. Voici les clés, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hierin op de koffie. Het zijn er eigenlijk 3 kennisvragen. Eentje is een Gelderse vraag en natuurlijk ook nog een muziekvraag. En de eerste vraag was: op deze dag in 1934... wordt tegenover San Francisco op een eiland een gevangenis geopend. Hoe heet dit eiland? Ja, hoe heet dit eiland, Anneke?
2: Alcatraz,
0: jazeker. Dat is hartstikke goed. Dat betekent al 1 prijs binnen. Dat is toch al lekker, een lekker begin.
2: Ja, maar ik heb verder niet zoveel vertrouwen.
0: Oh, nou, ja, maar ja, god, je moet toch een klein beetje vertrouwen hebben? Wie weet komt het allemaal goed.
2: Ja, nou, en anders maar niet, hoor.
0: En anders maar niet, zo is het ook weer. Dat denk ik dan ook. Als het goed gaat, gaat het goed. Als niet, dan is het ook gewoon een keertje pech.
2: Ja.
0: Nou, we gaan door naar de muziekvraag, Anneke. Ik laat jou een fragmentje horen van een liedje wat op deze dag in 1992 op nummer 1 in de hitlijsten stond. Luister goed. Ja. En dan ben ik heel benieuwd, wie is de artiest hiervan?
2: Ik zou het niet weten.
0: Je zou het niet... Ken je het liedje of zeg je het?
2: Ja, natuurlijk, maar ik ken zoveel liedjes. Ik heb continu, al die jaren, continu de radio aanstaan. Ook Radio Gelderland. En ze dansen wel door mijn hoofd, maar ik namen erbij dat...
0: Nee, ik moet je zeggen, dat heb ik ook heel vaak, hoor. Dat je dan zit te luisteren en oh, ik ken dit liedje, maar hoe de artiest heet, ik heb geen flauw idee.
2: Ik doe geen enkele poging, want dit wordt niks.
0: Doe geen enkele poging, dit wordt niks. Kijk, dat is een mooi antwoord. Het was Dr. Alban.
2: Oh, nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord, maakt ook niet uit. Maar je kent het liedje. En vind je hem ook wel een beetje een lekker liedje?
2: Jawel,
0: kijk, nou, dan gaan we die in ieder geval zo meteen alvast draaien, Anneke. Dan heb ik nog een laatste vraag. Wie weet zit daar nog wat in? Hebben we daar vertrouwen in? Want dat is de Gelderse vraag. In onze provincie liggen meerdere Hanzesteden. Ken je de Hanzesteden?
2: Ja,
0: precies. Ik zoek er 2. Noem eens 2 Hanzesteden uit Gelderland.
2: Kampen en Zutphen.
0: Kampen en Zutphen. Eentje is in ieder geval goed, dat is Zutphen. Heb je er nog eentje voor mij? Ik twijfel of ik het goed heb.
2: Anders zou ik zeggen Deventer, maar dat is niet.
0: Nee, het is wel een Hanzestad, dat moet ik wel zeggen. Dus je hebt wel gelijk. Nou, dan is het bij mij fout. Ik heb de fout. Ja, je hebt gelijk gewoon. Kampen is er ook eentje. Ja, historische Hanzestad. Nou, dan heb ik dat gewoon verkeerd in mijn administratie. Kan ook gebeuren, hè? Nou, goed, dan heb je helemaal...
2: Deventer is Overijssel, hè?
0: Deventer is inderdaad Overijssel. Maar je hebt inderdaad gelijk. Kampen is ook een Hanzestad.
2: Ja.
0: Dus dat klopt inderdaad. Maar ik weet al waarom dat niet goed is. Het is namelijk de provincie Overijssel ook. Maar het is wel een Hanzestad. Maar ik zoek er nog eentje uit Gelderland. Dus je hebt al Zutphen...
2: Doesburg,
0: jazeker. Doesburg, inderdaad. De Hanzesteden uit Gelderland, dat zijn Doesburg, Hattem, Harderwijk, Zutphen en Elburg.
2: Ah ja, Hattem natuurlijk. Maar Hattem is wel Gelderland?
0: Ja. Zeker. Dat is wel Gelderland. Ja, het is altijd een beetje waar ligt de grens natuurlijk, hè? Ik snap het ook wel.
2: Jawel, dat heb je ook met Oost en Weltsum.
0: Ja, is, precies. En Deventer ligt natuurlijk ook net op de grens. Ja. Dat is, het is ook het bordje van Overijssel staat letterlijk voor de brug. Dat bedoel ik dan maar. Nee, dus ik begrijp de verwarring wel. Ja. Maar dat is toch 2 vragen goed, Anneke. Dus dat zijn toch, iets meer vertrouwen hebben dan je van tevoren dacht misschien. Hè?
2: Nou, misschien wel, ja.
0: Ja, misschien wel. Nou, dan biedt dat dit spelletje misschien toch weer een beetje vertrouwen.
2: Nou ja, dan durf ik ook nog een keer weer opnieuw mee te
0: kijk eens, dat is al een hele mooie winst. Anneke, ik wens jou een hele fijne dag en die prijzen die komen jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Ik zie ze met spanning tegemoet.
0: Kijk eens aan. Fijne dag gewenst.
2: Ja hoor. Dag.
0: En hebben we nog even gedag gezet op de achtergrond.

0: en los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.

0: Driegold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Op de koffie. Met Desiree van

Als je bent opgegroeid met een broer, dan weet je het wel. Er wordt onderling natuurlijk best regelmatig geplaagd. Ik ken het ook van mijn broer. Dan weet je een beetje dat geiteren natuurlijk. En zo gaat dat dus ook bij zanger Randy Bachman. Hij wordt door zijn broertje geplaagd omdat hij wat steviger is. En andersom plaagt Randy hem met het feit dat hij dus stottert. Maar dat loopt dus een beetje uit de hand. Want Randy die heeft dat liedje You Ain't Seen Nothing Yet geschreven, die je net hoorde. En daar heeft hij dus één speciale versie gemaakt, waarin hij dus bewust gaat stotteren, puur om zijn broertje dus een beetje te plagen. En Randy die stuurt dan een kopie naar zijn broertje op van, oh, trouwens, even een mededeling. Dit liedje, deze versie met dat gestotter, ja, dat ga ik op het album zetten. Nou, dat is allemaal pure bluff. Hij denkt, ja, ik ga niet echt dat doen. Dat is toch een beetje te veel plagerij. Maar het platenlabel die zegt, nou, dit is zo te gek. Dit laten we gewoon zo. Dit is inderdaad een prachtig mooie albumversie. Nou, de broertje heeft uiteindelijk toestemming gegeven. En daarom werd het dus zo'n enorme hit. Bachman Turner Overdrive hoorde je met You Ain't Seen Nothing Yet. En dit is Herman van Veen op Radio Gelderland met het prachtige Toveren.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En wij leren jou natuurlijk ook graag kennen hier bij Radio Gelderland. En dan vooral jouw muzieksmaak. Wat is een liedje dat we voor jou moeten draaien op de radio? Het is namelijk de Week van de Luisteraar. En dan draait het dus om jou en wat jij wil horen. Het enige wat je hoeft te doen is even een appje te sturen via de Omroep Gelderland app. Of je kan ons mailen studio@gld.nl. Helemaal mooi natuurlijk als je een speciale reden daarbij hebt. Dus stuur het maar in. Welk liedje kunnen we voor jou draaien? Draai ik ondertussen Mike en de Mechanics voor je.

0: De Staple Singers, I'll Take You There, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, dat is het deze week. Je mag deze hele week jouw verzoekjes doorgeven. Doe dat vooral. Hè. Via studio@gld.nl kan je ons mailen of app ons even. Via de Omroep Gelderland app, dan kan je ons laten weten welk liedje wij voor jou kunnen draaien. En misschien heb je er wel een mooie reden voor, of heb je iets grappigs erop meegemaakt. Kan zijn dat je doet denken aan een bepaalde vakantie, of misschien wel aan iemand, dat mag natuurlijk ook. Laat het ons in ieder geval weten, dan kunnen wij hem voor je draaien. En vandaag heb ik Edwin aan de lijn. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jouw liedje is eigenlijk voor iemand, hè? Kunnen we wel zeggen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, vertel eens.
2: Voor mijn allerliefste man, Jur. Ik ken Jur 19 jaar en ik ben 8 jaar geleden met hem getrouwd op het strand van Scheveningen. En ik ben nog elke dag gelukkig met hem. Hij is een man die me altijd kracht in het leven geeft en enthousiasmeert elkaar, zeg maar. En het is altijd een feestje om met hem te zijn. Dus ja, ik vind het echt wel. Daarom ook die plaat die ik had aangevraagd. Heel graag voor hem aanvragen, omdat ik het een bijzonder liedje vind voor ons. En ik denk, die zou ik heel graag willen luisteren.
0: Ja, dat snap ik. Kan je nog herinneren de eerste keer dat je Jur tegenkwam?
2: Jazeker, ik heb Jur leren kennen op de Korenmarkt, bij de Eusebiuskerk, bij Dudok in Arnhem.
0: Ja.
2: En we hadden een blind date. En,
0: spannend.
2: Ja,
0: dus je had helemaal geen idee wat je kon verwachten.
2: Ik had wel, daarvoor wel met elkaar gebeld. Dat was eigenlijk de oude wet. We hadden elkaar met een fax een foto gestuurd.
0: En met een fax een foto gestuurd, ja. Prachtig, dat waren nog eens tijden.
2: We wisten wel wie we zouden zien. Maar ik zat er te wachten, ik was op tijd. En hij kwam uit zijn werk, was niet

0: laat. Hij wou zich omkleden en dat lukte niet. Hij kwam in een pak en in vol ornaat met zijn koffer, attaché-koffer, daar bij Dudok aanlopen. En toen zei hij, wauw, je bent nog gelukkig op de foto. Dus dat was heel hilarisch, heel het terras genoten van mee. En daar is onze liefde begonnen, zeg maar, bij Dudok in Arnhem. Dus ja, heel bijzonder.
1: Fantastisch. En hoe zijn jullie gekoppeld dan aan elkaar met die blind date?
0: Via vrienden. We hadden een vriend in Amsterdam, beide.
1: Ja.
0: En we hadden een vrijgezellig feest. En vrienden van mij waren daar. En die zeiden, op een gegeven moment vroeg aan Jurgen, goh, waar heb jij een relatie? Nee, ik woon in Oosterbeek. Ik heb geen relatie. En nou, daar hebben wij Edwin in de Achterhoek. Moet je die leren kennen? En zo is het gekomen en zo is het gegaan.
1: Fantastisch. Foto via de fax. Je komt elkaar tegen en dan denk je ineens, is hem.
0: Ja, echt, echt. Dus echt heel erg leuk. En we hebben eerst gelat, want ik had mijn bedrijf uit Winterswijk en je werkt in het westen van het land. En we zijn dus gewoon in het weekend in Den Haag, andere weekend in Winterswijk. En en nu wonen we samen in Arnhem. En we wonen nu in het midden van het land dan, zeg maar, in Arnhem. Heerlijke stad om te wonen ook. En we zijn super gelukkig hier in Arnhem. Dus,
1: wat fijn.
0: Ja.
1: En wat is nou naar dan 19 jaar? Dat is best wel lang natuurlijk. Je hoort ook wel eens, dan kan wel eens de klad erin komen te zitten. Je kent elkaar, je weet ongeveer alles wel een beetje van elkaar. Wat maakt die liefde dan voor jullie nog zo levendig?
0: Nou, op een gegeven moment, het is bij ons nooit saai. Ik ben natuurlijk een ondernemer.
1: Inkomen te zitten, je kent elkaar, je weet ongeveer alles wel een beetje van elkaar. Wat maakt die liefde dan voor jullie nog zo levendig?
0: Nou, op een gegeven moment, het is bij ons nooit saai. Ik ben natuurlijk een ondernemer en jij was ook een ondernemer. Dus we geven elkaar ook de ruimte, dat ook heel belangrijk. En we verstikken elkaar niet. En als we bij elkaar zijn, is het altijd gewoon fijn. En het is altijd gewoon goed.
1: Het is gewoon een fijn en veilig gevoel.
0: Ja, dat is het. Dat is het. Ja, is echt heel erg, is echt rijkdom.
1: Ja, dat is, ik wou net zeggen, dat is heel waardevol als je dat mag ervaren in het leven. En
0: klopt,
1: al zeker zo lang.
0: Ja, klopt. Nee, ik ben ook heel trots op en heel blij mee. Dus,
1: fijn. En jij hebt dus Lewis Capaldi aangevraagd met Someone You Loved. Wil je nog wat zeggen tegen Jur? De radio is van jou, zou ik zeggen.
0: Nou, ik ga zeggen, je bent de liefste man van mijn leven en ik wil nog heel veel jaren met je samen zijn.
1: Nou, mijn hart smelt een beetje, Edwin. Ik ga hem voor jullie draaien, voor jou en voor Jur. Dank je wel voor het aanvragen.
0: Dank je wel. Oké. Ja, dank je wel. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Goed advies voor vandaag en eigenlijk ook voor de rest van de week als het zo warm wordt. De Eagles met Take It Easy. En ik word al de hele tijd via de Radio Gelderland app gevraagd van God, DSG, wanneer komt nou die vraag over die e-bike? Nou, nu. Jazeker, we geven een e-bike weg hier bij Radio Gelderland deze week en ook nog volgende week en de week daarna. Dus je hebt alle kans om te winnen. En dat doen we natuurlijk omdat er op televisie een nieuw programma is verschenen. En dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. In elke aflevering fietsen zij dan een andere fietsroute. Op de website vind je daar meer informatie over. Mocht je zeggen, ja, ik ben geïnspireerd. Ik wil ook lekker erop uit, lekker op de fiets. Dan kan je daar alle fietsroutes vinden. En kijk dus vooral ook elke avond naar TV Gelderland. Naar dus het programma Rondje Gelderland. Op de radio stellen we er dan een vraag over. Over de aflevering die gisteren te zien was. En als jij elke dag het goede antwoord instuurt. Dus elke werkdag, dan heb ik het over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dan kom je in onze grote pot met namen en vrijdag trekken wij er eentje uit. En als jij dat bent, dan is die elektrische fiets voor jou. Zou toch wat zijn? Zou een mooi begin van je weekend zijn, lijkt mij zo. Ik laat je eerst een stukje horen uit de televisieuitzending van gisteren.
1: Dit is hem dan, het kunstwerk in Doetinchem. Wat vinden jullie ervan?
2: Mooi.
3: Ja, mooi, ja, mooi toch? Anders was het gewoon een grijs ding geweest.
1: Ja, klopt. Het is dus een producent van huisdiervoeding. En ze hebben dus verschillende silo's hebben ze in deze hele omgeving beschilderd. Dit is door een Belgische streetartiest gedaan. Smeet heet hij. Achterhoekse vlag zie ik.
3: Ja, koeien, molen.
0: Ja, Esther die rijdt dus de silo-artroute in de Achterhoek en ziet in Doetinchem een lelijk gebouw met een mooie beschildering. De vraag van vandaag is, hoe heet het kunstwerk? Dus in Doetinchem ziet ze een lelijk gebouw met een mooie beschildering. De vraag is, hoe heet dit kunstwerk? Laat het ons weten, stuur een mailtje naar studio@gld.nl... en luister dan elke dag naar Radio Gelderland. En misschien win jij dan wel vrijdag die elektrische fiets?
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. En dat doen we zeker niet bij ons Irene natuurlijk.
1: Hij is weer mooi.
0: Hij is weer mooi. Ja, ik probeer toch elke dag.
1: Een leuk bruggetje, heerlijk.
0: Zo doen we dat hier bij Radio Gelderland.
1: Zo glijden we heel makkelijk van het ene programma naar het andere.
0: Dat
1: daar
0: is een mooie overgang, dat dacht ik in ieder geval. Zometeen tot drie dus met Irene. Irene, wat ga je doen in?
1: Nou ja, ik ga sowieso verzoekjes draaien.
0: Ja,
1: jij roept week ook al de hele ochtend. En ik had gisteren... heb ik verzoekjes gedraaid met prachtige verhalen erbij.
0: Ja, dat vind ik ook altijd mooi.
1: Ja, dat is een mevrouw die een liedje aanvroeg voor haar overleden dochter. Althans, als ze dat liedje hoorde, dan moest ze altijd denken aan haar overleden dochter.
0: Ja.
1: Dat kan muziek voor je doen. Het is toch prachtig dat iemand dan nog even tot leven komt.
0: Dat vind ik zelf altijd het mooie aan muziek. Net hadden we Edwin en hij vroeg voor zijn man Jur... vroeg hij Someone You Loved aan, omdat hij zegt... ja, ik hou zoveel van die man en ik ben al 19 jaar samen met hem. En dat vind ik ook altijd mooi, dat je dan zo'n... Dan voel ik dat zelf zo'n liedje ook net even wat meer,
1: precies,
0: weet je. Als er dan zo'n verhaal bij zit, ga je daar toch anders naar luisteren.
1: Er was er ook eentje, dat vond ik ook leuk. Petri Jelle heette volgens mij. Die vroeg een liedje aan wat haar man ooit had gezongen op hun bruiloft.
0: Oh, wat goed.
1: Echt in zo'n moment waarvan je denkt, dan ga je helemaal stuk. Want er staat een band te spelen en plotseling staat jouw kerstverse echtgenoot daartussen. En gaat voor jou een lied zingen. Nou, dan...
0: Fantastisch.
1: Toch niet droog?
0: Nee, dat denk ik niet. Ja, en ik denk dat iedereen wel van dat soort liedjes heeft van betekenis. Dat je denkt, ach, die ene vakantie.
1: Ja.
0: Toen was dat een zomerhit. Precies. Of misschien wel je eerste liefde waar je dan een liedje mee had. Ik denk dat er altijd wel liedjes zijn waar je bij aan iets of aan iemand moet denken. En dat zijn dan helemaal verzoekjes die we zo graag draaien.
1: Ja. Maar ja, we krijgen ook verzoekjes binnen van mensen die zeggen... vind ik gewoon een heel fijn plaatje, word ik blij.
0: Mag ook,
1: dat
0: hè?
1: Mag natuurlijk.
0: Ik bedoel, ja, soms is dat ook gewoon genoeg reden. Ja, dus je mag ze doorgeven. Mail ons vooral studio@gld.nl of stuur ons een appje via de Omroep Gelderland app. En dan gaat Irene misschien zometeen wel jouw verzoekje draaien. En waar gaan we het nog meer over hebben, Irene?
1: Over thee en over theekopjes.
0: Thee. Tuurlijk.
1: En dat er bruine vlekken in die theekopjes komen.
0: Ook altijd
1: dat we
0: ons,
1: precies. Ja. En dat we er vanaf willen. En dat we gaan uitzoeken in tot drie.
0: Dat is altijd prettig. Nou, je leert meteen zoveel in tot
1: drie. Ja, het is heel leerzaam.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, dan gaan wij nog heel even lekker een zomerhitje draaien. Ja, kijk, het is toch fijn. Kan jij de heupjes er al op bewegen, Irene?
1: Zeker. Te antes te hubiera conocido.
0: Op z'n Spaans. Carol G.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel, Lieselot.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Op weg naar Zandvoort, de Pasadena Dream Band. En nou ja, dat liedje dus, Zandvoort, zo heet het. Goedemiddag, gezellig dat je er bent. En wat een week toch, hè? Jij als luisteraar in het middelpunt. We draaien je verzoekjes, we smijten werkelijk met de prijzen. Behalve de te winnen e-bike, waar je straks meer over hoort, heb ik nog zo'n fantastische hammamdoek in de aanbieding. Alleen deze week nog te winnen hier in Top 3. En vaardig gaat het hier over een zwembad in je tuin. En echt, deze vijfde hittegolf brengt me bijna op de wens er ook eentje te gaan uitgaan. Graven. Maar ik vind dat voor een stukje graven toch een beetje te warm. Dus laat nog maar even. Ik hou het bij een klein opblaaskinderbadje. En straks gaat het hier over thee in kopjes. En dat je dan aanslag krijgt en dat je die er niet meer uit krijgt. We gaan hier in Top 3 maar eens zoeken naar het ei van Columbus. Als het

0: Dit is de gloednieuwe van Morgan Wallen, Been By Now. Uitgekomen 24 juli. Dus een beetje wat terug. Rob, die is hier en die heeft een greep gedaan in het Gelders nieuws. Praat ons eens even bij.
1: Ja, de huizenprijzen die zijn ten opzichte van een jaar geleden weer gestegen. In heel Nederland gemiddeld met 4%. Maar in de gemeente Oost-Gelre is het veel meer. Daar betaalden mensen bijna 21% meer als ze een bestaande woning kochten. En ook in Vorst was het fors, namelijk ruim 19%.
0: Populaire gemeentes,
1: ja, zeker. Ja. Het is ook zo dat in de prijzen in het oosten en noorden van Nederland meer zijn gestegen over het algemeen dan in het westen.
0: Oké.
1: Okay. Een populaire regio.
0: Ja.
1: In stadion De Goffert in Nijmegen speelt NEC vanavond tegen Olympiakos. Voor dat duel moest wel van alles worden aangepast in stadion. Volgens directeur Wilco van Schaik heeft dat 7 ton gekost. De lichtmasten zijn nu op Champions League niveau. Het bezoekersvak en de perstribune zijn uitgebreid. Op de hoofdtribune zijn nieuwe stoelen geïnstalleerd. En het veld is zelfs opnieuw uitgemeten en ook ietsje verlegd. UEFA heeft de boel inmiddels geïnspecteerd en ook goedgekeurd, zegt van Schaik. Nou, NEC-supporters die zijn ook druk geweest, in ieder geval afgelopen nacht, bij het hotel waar de Grieken probeerden te slapen. Daar was dit te horen.
0: Toch niet leuk.
1: Ja, het ging nog wel even door. Een flinke vuurwerkshow is daar afgestoken. In de hoop dus dat de Grieken niet heel goed zouden slapen. Of het gewerkt heeft, dat moeten we dus vanavond gaan zien. En dan nog even over tosti.
0: Ja, ik las dat verhaal, vertel.
1: Niet over een dubbele boterham met iets ertussen, maar over een slang van 1,5 meter lengte. Dat dier met de bijzondere naam is namelijk Zoek. Vrijdag verdween hij in Hoevelaken. Nou is tosti niet gevaarlijk, maar blijkbaar wel behoorlijk goed in zich verstoppen. Kans is groot dat die 7 jaar oude slang op een beschutte plek zit. Wie tosti tegenkomt, ja, wordt gevraagd niet in de aanval te gaan of hard weg te rennen, maar even snel de dierenambulance of Amivedi te bellen.
0: Ja, dan krijg je dus een slang en dan denk je, hoe zal ik hem noemen? En dan wordt het...
1: Ik weet ook niet waar het vandaan komt.
0: Tosti.
1: Tosti.
0: Te lollig, echt waar. Dit is Icehouse op Radio Gelderland. En Hey Little Girl.

Ice House en Hey Little Girl. Morgen is er dus die zonsverduistering, de eclipse. Die is dan voor het eerst sinds 1999. En we hadden het er hier vanochtend over op de redactie. Weet jij dat nog? Maakte je dat mee? Wat zag je in 1999? En waar zag je dat? Nou, dat levert natuurlijk allerlei verhalen op. We gingen even zoeken. Was toen in Nederland die verduistering 95%. Dus iets meer dan dat het morgen het geval is. Hij was niet overal goed te zien, want er waren wolken. Maar weet je wat leuk is? Het was dus op 11 augustus. En dat is vandaag precies 27 jaar geleden. Op 11 augustus, het was een woensdag, schoof de maan voor de zon om 5:30 'smiddags. En wat een timing. Dat is nu dus, het is namelijk 5:30, echt 27 jaar terug. Umberto Tan presenteerde het NOS-journaal, speciale uitzending. G. Eikhoff stond op het Vrijthof in Maastricht, waar de zon nog net iets meer verduisterd was. Toch leuk om terug te zien. En morgen gaan we er natuurlijk de nodige aandacht aan besteden, aan die eclips. Maar vandaag was dus precies 27 jaar geleden de laatste. Dit zijn de Jacksons.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

vandaag die onvergetelijke Bobby Farrell in 1976. Hij danste vooral, zingen deed hij eigenlijk niet. Boney M. en Daddy Cool hoorde je. Mag ik vandaag eens een tipje geven voor iets leuks en ook iets spectaculairs? In Bemmel zijn deze dagen de paardendagen. En vanmiddag is er daar in Bemmel een draverij. En dat gaat echt dwars door het dorp. In de Teeselaar, zo heet de plek waar het dan allemaal gaat plaatsvinden. Langs huizen, over straat, denderen er dus steeds twee paarden die dan tegen elkaar draven. Over een lengte van 300 meter. En uiteindelijk ze blijven tegen elkaar draven. En uiteindelijk blijft er één winnaar over. Spectaculair, ik zei het al. Die hardgalopperende, dravende paarden, dat wordt vast fantastisch. Je kunt, begreep ik, je auto ergens gratis kwijt. Je kunt gaan kijken langs de route, waar ook grote schermen staan, voor als je het net niet kunt zien. En natuurlijk zal er ongetwijfeld ook iets te eten en te drinken zijn. Hartstikke leuk uitje voor vanmiddag. Ja, het is de week van de luisteraar. Had je dat al gehoord? Kunnen wij om welke reden dan ook een plaatje voor je draaien? Stuur een berichtje via WhatsApp of studio@gld.nl. En dan gaan wij onze stinkende best doen om zoveel mogelijk verzoekjes ook in te willigen. Zometeen Piet met zijn verzoek.

0: Ja, leuk. En Liza Doolittle en Pack Up. Petra Jelle, die had ik gisteren aan de lijn. Die vroeg om het nummer Lady van Wayne Wade. Want haar man Patrick zong dat liedje totaal onverwacht met de band op haar bruiloft. Onvergetelijk natuurlijk. En het is de week van de luisteraar en dus heb ik dat plaatje gedraaid. Jouw plaat, met of zonder reden, laat vooral weten wat je wil horen in deze week, waarin de muziek zoveel mogelijk dus jouw muziek is. Nicoline Nieuwenhuis die stuurde een bericht. Die wil iedereen bedanken voor een leuke housewarming met een plaatje van Paul Simon. Staat op de lijst, Nicoline. En Wilma Epps, ik word zo vrolijk van Miriam Makeba van het nummer Pata Pata. Staat ook genoteerd, Nicoline. En Piet, goedemiddag.
1: Goedemiddag iedereen.
0: Hi, jij hebt ook een plaatje aangevraagd hier bij Radio Gelderland. Van ver buiten de provinciegrens.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: uit Dordrecht.
0: Uit Dordrecht, hè? Jij woont in Dordrecht. En jij zei mij, want ik zei, oh, nou wat leuk, zit je naar Radio Gelderland te luisteren. En toen zei jij...
1: Ja, ik luister altijd naar Gelderland.
0: Kijk, dat horen we nou zo ontzettend graag. Dat we ook fans hebben van ver buiten de provinciegrenzen. Dus had
1: absoluut.
0: Dus jij hoorde ook een oproepje hier van, doe je verzoekje. En dat deed jij, vertel.
1: Ja. Ik wilde graag de Trams horen met het nummer Shout. En dat wil ik eigenlijk, omdat deze band een beetje uit mijn jeugd komt. En ook, ik heb ze een keer live mogen zien in de Posttoren in het Putshoek. En dat was een beetje de tijd van de 3 Doogies en Diana Ross en de Spinners en zo. En de Trams vind ik echt geweldig.
0: Ja. Hoe oud was je toen je zeg maar, dit zag en daarop danste?
1: Rond 4, 25 zo'n beetje.
0: Ja. En had je dan ook de goede kledij aan?
1: Ja, dat waren echt wel van die bolneus en die wijde pijpen en zo.
0: Ja, precies, ja, dat deed jij aan mee. Hartstikke leuk. En wat was je toen, neem ons eens mee terug naar die tijd. Je was 25, wat deed je?
1: Dat was echt een hele mooie tijd, ook qua muziek. Maar ook als wij daarheen moesten, naar de Posttoren, dan moest je met een pontje mee vanuit Schravendeel. Maar... je moest altijd zorgen dat je om 12 uur terugging. Want anders moest je omrijden via Heinenoord. Nou, je kan wel rijden. Je kan wel rijden dat ik bijna altijd om moest rijden naar Heinenoord. Want het was zo'n leuke tent. Het was zo'n leuke muziek in die tijd.
0: Ja, daar kwam je niet weg.
1: Nee, ik kwam er niet weg.
0: Nee. Nou, ik ga voor jou de Trams draaien met Shout. Overigens ook voor Henk, want je hebt een mede-fan, zeg maar. Die heeft hem ook aangevraagd. Dus voor jullie allebei en vooral die luisteraars die met jou even teruggaan in de tijd naar die mooie muziek van toen.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel voor je verzoekje. En ik zou zeggen, haal die wijde pijpenbroek van zolder en dans mee.
1: Ja, doe ik.
0: Dag Piet.

op verzoek van Piet uit Dordrecht, die zulke fijne jeugdherinneringen heeft aan juist dit nummer. En heb je dat soort herinneringen ook? Aan je jeugd, of aan iemand die je lief is? Of wil je een plaatje voor iemand aanvragen? Mag allemaal, hè, in deze week van de luister. Vooral gewoon doen. Dit zijn de Kings en zometeen is er het weer.

0: Ja, een beter liedje past er eigenlijk niet op een middag als deze. Sunny Afternoon van de Kinks was dat. Floris Lafeber van Weerplaza, goedemiddag en welkom in de show.
1: Goedemiddag, Irene. Ja, dankjewel.
0: Nou, pak het toneel, vertel ons. Wat gaat er allemaal en wat staat er te gebeuren?
1: Ja, het is zonnig de rest van de middag. In het noorden van de provincie komen wel enkele stapelwolken voor. Maar hier heeft de zon eigenlijk weinig last van. En daarbij is het ook vrij warm met momenteel temperaturen van een graadje of 22. Onder invloed van een noordwestelijke stroming, die matig is overigens, wordt het vanmiddag nog zomers warm met 25 of 26 graden. En daarbij schijnt de zon eigenlijk met flinke regelmaat.
0: Ja, het is eigenlijk wel een perfecte zomerdag.
1: Ja.
0: Hoe gaan de komende dagen eruit zien? En ja, komende nacht wil ik eigenlijk ook wel weten, want het was behoorlijk fris vanochtend.
1: Ja, afgelopen nacht temperaturen ruim onder de 10 graden. Op een enkele plaats in de Achterhoek is het zelfs onder de 5 graden geweest. Nou, dat gaan we komende nacht waarschijnlijk niet halen. Maar er staat ons wel weer een hele frisse nacht te wachten in provincie Gelderland. Want op de koude zandgronden, die overigens ook heel erg droog zijn, kan het onder een helder hemel flink afkoelen naar zo'n 8 of 9 graden. Maar morgen starten we weer met flink wat ruimte voor de zon. Komen er hooguit enkele sluierwolken voor. En de wind draait naar het zuidoosten. Die voert hele warme lucht naar onze provincie toe. Waardoor we morgen op tropische temperaturen kunnen rekenen van 29 of lokaal 30 graden. En ook dan is het zon overgoten in Gelderland.
0: Ja, precies. En donderdag, vrijdag, nou dan krijgen we het helemaal, hè?
1: Ja, dan krijgen we het helemaal. Inderdaad, het hele pakket krijgen we voor elkaar in Gelderland. Want dan wordt het zelfs echt heel heet. 34 of 35 graden staat momenteel in mijn temperatuurkaartje voor Arnhem en Nijmegen. Ook dan is er veel ruimte voor de zon, staat er weinig wind uit het zuidoosten en is er nauwelijks bewolking te vinden in de provincie. De nachten verlopen aanvankelijk nog behoorlijk fris dus, maar de nacht van donderdag naar vrijdag wordt het warmer met waarden onder de 20 graden net.
0: Ja. Oké, plakken.
1: Ja, redelijk plakken inderdaad. Ja. Maar voor wie de hitte helemaal beu is, heb ik wel goed nieuws. Want in het weekend draait de wind naar het noordwesten. Voert geleidelijk ook wat minder hete lucht naar Gelderland. En in het weekend zet de temperatuur een daling in. Op zaterdag is het nog zomers met 28 of 29 graden. Maar zondag is het een stuk minder warm met een graad of 24. En op beide dagen in het weekend is er kans op een enkele bui.
0: Oké, nou laat die bui maar komen, zou ik zeggen.
1: Ja, toch? Dat is heel goed voor de natuur, want momenteel hebben we echt een chronisch tekort aan neerslag. Ja. Een tekort van 300 tot 350 millimeter op grote schaal in onze provincie. En dat betekent dat we een neerslagtekort hebben van ongeveer 2 maanden. Dus die regen is echt meer dan welkom.
0: Ja, we gaan een regendansje doen hier.
1: Ja, ik ook.
0: Goed zo. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.

Ah, wat leuk. Een ode aan de vrijheid en zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw. In een Frans jasje. Les Hollandaises hoorde je van Zazie. Zometeen is er het nieuws van 1 uur. En daarna gaan we strooien met prijzen, mensen. Dus blijf er lekker bij. Niet in het minst vanwege de muziek. Dit is Blue.

0: dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Lieselot.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Top 3 met Irene ten Voorde.

Ik zit op fietsen, 14 minuten over 1. Je luistert naar Top 3 op Radio Gelderland. Een hamamdoek die je vandaag nog kan winnen en een e-bike die je deze week zou kunnen winnen. Het komend uur hoor je alle details en ik draai verzoekjes. Irene schrijft: dit liedje past zo in deze tijd van hitte, van klimaatverandering en zorgen over hoe het met de aarde toch verder moet. Draai voor mij Michael Jackson met The Earth Song. Het is de week van de luisteraar, dus dat doe ik.

0: op verzoek van Irene, Michael Jackson en The Earth Song. En heb jij verzoekjes? Laat het vooral weten. Deze week draaien wij zoveel mogelijk muziek op verzoek. Genoeg te winnen ook hier bij Radio Gelderland, met als absolute topper natuurlijk die e-bike. Maar er is meer. Deze hele zomer geef ik hier hammamdoeken weg. Hele fijne, grote, mooie lappen die je werkelijk overal voor kunt gebruiken. En dat doen we met het volgende spel.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: De hammamdoek is te winnen. In dit spelletje, ik ga op vakantie en ik neem mee. Met de volgende vraag. Gisteren was de opgave heel moeilijk. Vandaag is hij echt een stuk makkelijker, dus goed te doen. Een stukje muziek laat ik je horen, waarin iets is weggehaald, weggeplonst dit keer. Iets dat mee kan op vakantie. En aan jou de vraag, wat is dat? Luister goed. Hier komt de opgave van vandaag.

Nou, dat dus. We gaan op vakantie en we nemen mee. Weet je het antwoord? Wat er hier niet te horen was, maar wat wel meegaat. En wil jij graag die hammamdoek winnen? Stuur dan een WhatsAppje naar 06-22-22-1342. Een mailtje naar irene@gld.nl. Dat mag ook, daar kijk ik ook naar. En als je dat dan doet binnen nu en de komende twee platen, dan zou het maar zo kunnen dat ik je ga bellen. En dat je zo'n doek te pakken hebt. Zijn er nog maar 3 deze week, dus wees er snel bij.

0: Scott McKenzie, San Francisco. Op Radio Gelderland in Tot 3.
1: Ik ga op vakantie.
2: Scott, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie en we nemen mee. Ja, dat is de kwestie dagelijks in Tot 3. En vandaag is dit de opgave.
3: We

0: die hammamdoek wil winnen.
1: Met Monique Jansen.
0: Dag Monique Jansen, met Irene van de radio.
1: Hallo.
0: Hallo, ik zeg net dat jij volgens mij al heel vaak hebt meegedaan.
1: Ja, dat klopt.
0: En elke keer denk je, nu is die hammamdoek voor mij.
1: Ja.
0: En elke keer vis je achter het net.
1: Ja.
0: Ja, maar nu niet hoor.
1: Nee, en dan kan hij nog mooi mee naar Griekenland.
0: Oh, wat goed. Ga je naar Griekenland op vakantie?
1: Ja.
0: Oh, wauw. Wat ga je naar een eiland? Of?
1: Naar Zakynthos.
0: Zakynthos, ja, dat is een prachtig eiland waar je dan heerlijk gaat chillen natuurlijk op die hammamdok. Ja. Nou, super. We moeten nog even wat zakelijke dingen afwikkelen, want ik wil natuurlijk eerst het goede antwoord meenemen. Wat ging er vandaag mee op vakantie?
1: Lamp.
0: Een lamp, kijk.

0: Ja, daar kwam je langs de lamp, inderdaad, Monique. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. We hebben je eruit gepikt vandaag. En jij gaat er inderdaad vandoor met die hamamdoek. Superleuk. Wanneer gaan jullie weg?
1: 30 augustus.
0: Oké. Echt nog een soort toetje, zeg maar, na de zomer hier.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Ik wens je ontzettend veel plezier. En stuur een fotootje liggend op je hamamdoek. Dat lijkt me namelijk wel heel erg leuk. Als je dat wilt doen, dan...
1: Gaan we doen.
0: Ja, daar word ik heel blij van. Hartstikke leuk. Ik wens je een fijne middag. En veel plezier met de doekters. Wil je het nummer horen van Rutje Kot? Of zeg je, doe maar wat anders.
1: Zeker.
0: Ja? Ga ik hem instarten. Lekker meezingen, hè? Je hebt er alle reden toe.
1: Ja.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Grappig onderzoek van de Volkskrant las ik vanochtend. Die hebben dus met satellietbeelden en AI gekeken naar privézwembaden in de achtertuin van Nederlanders. Die zijn er met dat steeds warmer wordende weer. Die zijn hartstikke populair, eigen zwembaden. En wat valt op? In Gelderland zijn er de meeste. In zo'n 22.000 achtertuinen is er een privézwembad. Opzetbadjes, uitgegraven baden. Het telt allemaal mee. En ik zag dat binnen Gelderland er in Apeldoorn dan weer de meeste zijn. Ruim 1000. 1000 mensen daar hebben in hun achtertuinen verscholen een eigen zwembad. Wat kost dat, hoor ik je denken? Ja, veel in aanschaf natuurlijk, veel in onderhoud en natuurlijk veel water. In een opzetbad van 20.000 liter gaat 400 keer de was doen en 29 uur douchen. Toch even over nadenken.

0: Gisteren hadden we zijn zoon nog in Tot 3. Hier in Tot 3. De 3 voor 3. Maar dit bouwden wij zelf. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Hoe zit dat met die e-bike eigenlijk? Die e-bike die je kan winnen. Gisteren appte er zelfs iemand. Wanneer ga je het uitleggen, Irene? Want dan kunnen we daar rekening mee houden. Dan gaan we dan geen boodschappen doen. Oké, daar komt hij nog een keer. We geven dus deze week een elektrische fiets weg. Een puntgave, dure, mooie fiets. Ter waarde van meer dan 3500 euro. Nou, wat moet je doen om daar kans op te maken? Je moet kijken naar TV Gelderland en luisteren naar de radio. Vaak luisteren. Op tv naar Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther deze week rondfietsen langs allerlei mooie routes in Gelderland. En op de radio hoor je elke werkdag een vraag uit die tv-uitzendingen. En aan het einde van de week heb je, als het goed is, 5 antwoorden gegeven. En als je ze alle 5 goed hebt, dan maak je kans op die fiets. Hier komt de vraag van vandaag en daar hoort dit fragment bij.
1: Dit is hem dan, het kunstwerk in Doetinchem. Wat vinden jullie ervan?
2: Mooi.
3: Ja, mooi. Ja, mooi toch? Anders was het gewoon een grijs ding geweest.
1: Ja, klopt. Het is dus een producent van huisdiervoeding. En ze hebben dus verschillende silo's hebben ze in deze hele omgeving beschilderd. Dit is door een Belgische streetartiest gedaan. Smeet heet hij. Achterhoekse vlag zie ik.
3: Ja, koeien, molen.
0: Esther rijdt de silo-art route in de Achterhoek. Lieve mensen, dat is dus niet het goede antwoord. Want dat vertel ik al. En ziet in Doetinchem een lelijk gebouw met een mooie beschildering. Hoe heet dat kunstwerk? Dat is de vraag van vandaag. Dus hoe heet dat kunstwerk? En dat moet echt het volledige goede antwoord zijn. Nou, weet je dat antwoord? Stuur dat dan via de WhatsApp of via studio@gld.nl. Als je het goed hebt, dan krijg je kruisje 2 voor deze week achter je naam. 2 van de 5. En mocht je nou de vraag van gisteren hebben gemist, ik kreeg een mailtje van iemand die zei, oh, was er gisteren ook een vraag? Jazeker. 5 werkdagen, 5 vragen. Via Uitzending Gemist kun je terugluisteren naar de uitzendingen op radio. En kun je alsnog je antwoord insturen als je er vrijdag maar 5 goede hebt ingestuurd. Wij zijn helemaal niet moeilijk, alleen jij moet ze alle 5 wel goed hebben en verzamelen. Ik wens je heel veel succes. Het is niet niks, hè? Het gaat hier wel om een echte elektrische.

James Blunt, 1973. Thee, lekker kopje thee. Maar herken je het misschien? Thee geeft theevlekken in kopjes en die zijn er dus echt heel moeilijk uit te krijgen. We gaan zo meteen in het derde uur van Tot 3 op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe dan krijg je theevlekken uit theekopjes? En dat roept een heleboel andere vragen op. Bijvoorbeeld, gebeurt het met alle thee dan? Gebeurt het ook met koffie? En hoe los je dat dan op? Enfin, werk aan de winkel. En als je een tip hebt, laat horen.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruil voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat €850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Lieselot.
15: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
1: het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Met Irene ten Voorde.

0: mevrouw Madonna. En I Dress You Up op Radio Gelderland.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag een nummer dat we hier niet zo heel vaak horen. Ja, we draaien veel Stones muziek, maar deze, hij is echt zo bijzonder. Vandaar uit de kast gehaald en opgepoetst, Gimme Shelter uit 1969... toen het nieuws beheerst werd door de Vietnamoorlog, rellen en geweld. En de vrouwenstem in het nummer is van Mary Clayton. En dat is al een bijzonder verhaal, want dat verhaal wil dat ze midden in de nacht uit haar bed is gehaald om het in te zingen. Met, zeggen ze, de krulspel er nog in. Dat is misschien wel een klein beetje geromantiseerd. Ze zingt in ieder geval echt keihard. Op een zeker moment breekt haar stem. De goedkeuring van Mick Jagger hoor je in de opname en die hebben ze gewoon laten zitten. Vandaag staan de Rolling Stones met Gimme Shelter in
1: de

0: De Easy Beats en Friday on my mind. 3:10. Vandaag in ons o zo leuke en leerzame radiohoekje. Weer een kwestie waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. En waarvan je denkt, hoe ga je dat nou oplossen? En hoe doen anderen dat? Het is een probleem dat jij nou eens op tafel wil leggen, Rob.
1: Nou, we hadden het er vanochtend toevallig over. Onze collega Frits die wil een kopje schoonmaken van zijn zeer gewaardeerde andere collega Frank. Er zat allemaal van die thee-aanslag in. Dat herkende ik wel van de camping, van die plastic bekertjes waar ook thee-aanslag in zit. En dan ga je met zo'n schuursponsje aan de slag. Dat deed Frits ook. En dat werkt dan voor geen meter. Nee. Je krijgt het er gewoon niet uit.
0: Ja, theevlekken. Het stomme is, ik herken het niet, want ik drink heel veel thee, maar ik drink het uit glazen. En misschien dat het daar uiteindelijk ook in komt, maar...
1: Ja, of je maakt ze meteen schoon daarna of zo, maar als iets even zo'n bodempje thee in staat...
0: Erin te, ja, dan wordt het ook een beetje een vieze bedoeling.
1: Ja.
0: Ja, dus de theevlek. Ja, je krijgt dan meteen een heleboel andere vragen ook. Gebeurt het met koffie ook? Mm-hmm. Maakt het uit wat voor soort thee je hebt? Nou, daar gaan we maar eens mee aan de slag. Ik heb in ieder geval wel al luisteraars die met een oplossing kwamen. Even kijken hoor. Theo, die zegt, ja, goedemiddag Irene. Ik heb nooit last van thee of koffievlekken in kopjes. Zet er een nachtje kunstgebitreiniger in en alle vlekken zijn weg.
1: Ah.
0: En Gerard zegt ook hetzelfde. Bruistabletten waar je je kunstgebit mee schoonmaakt, werkt heel erg goed. Dus misschien hebben we het ei van Columbus al gevonden. Maar ik laat het toch even uitzoeken nog.
1: Ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat die bruistabletten misschien ook wel iets doen met je thee of koffiekopjes.
1: Geen kunstgebit, dus misschien...
0: Dat is ook weer zo. Die kun je wel kopen.
1: Ja, die
0: niet kunstgebit, maar die bruistabletten.
1: Ik was er nog niet opgekomen. Nee.
0: Nou, als mensen ons kunnen helpen, dan wees van harte welkom. Wij vinden het altijd hartstikke leuk als mensen meedenken met deze kwestie. Thee dus, theevlekken. En hoe krijg je dat dan weer op een beetje een leuke, normale, milieuvriendelijke manier uit je theekopjes? Nou, laat maar weten. Ik ga ondertussen nog een verzoekje draaien voor Tom. En dat je een liedje wil horen dat je veel te weinig hoort, vind ik, is een goede reden om in de Week van de Luisteraar, dat is deze week, een nummer aan te vragen. Ik zou zeggen, gewoon doen. WhatsAppje sturen naar de studio. Of een mailtje naar studio@gld.nl. Dan zetten wij je op de lijst. Tom zegt, ik wil graag Nasty horen. Dat nummer hoor je veel te weinig. Het heet Een Moment Zonder Jou. Nou Tom, gefeliciteerd. Hier is hij dan.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: naar het strand Riguera. Vamos a la playa. 3:04. We gaan eens buigen over het antwoord op de vraag wat je toch doet aan of met aanslag in je theekopjes van die vieze bruine aanslag die je er met geen mogelijkheid toch erop.
1: Ja.
0: Met een beetje een afwasborstel helpt sowieso niet.
1: Dat werkt niet. Nee. Schuursponsje, vergeet het maar.
0: Nee, met schuursponsje ook niet, hè?
1: Nee.
0: Dat is goed meegedacht. Natuurlijk, de mensen, Gerard en Theo, die al riepen van je moet het doen met kunstgebitreiniger. Jij zei al, je hebt het niet in huis. Maar goed, dat kun je natuurlijk in huis halen.
1: Ja.
0: Heb je daar iets over kunnen vinden? Is dat veilig op die manier?
1: Ja, inderdaad.

0: Even die bruine aanslag, hè. Wat is dat dan toch? Dat zijn de tannines, die zitten in thee. Die geven de drank kleur en smaak. Maar na verloop van tijd krijg je er dus bruine vlekken van. En dat schuursponsje wat ik zei, dat kan je wel doen. Maar dat is precies wat je niet moet doen. Want daarmee bekras je eigenlijk de binnenkant. Je maakt hele kleine krasjes in je kopje. Vooral als het ook plastic is bijvoorbeeld. Dan krijg je alleen maar meer bruine aanslag van.
1: Ja, logisch.
0: Dat gaat zich makkelijker hechten in die schuurgroeven. Dus wat moet je inderdaad dan wel doen? Nou, ik kom inderdaad op veel plekken tegen dat kunstgebit tablet. Heb ik even gekeken, wat zit daar dan in? En daar zit in onze grote oude vriend die eigenlijk voor alles goed is, namelijk baking soda.
1: Baking soda, echt. Wij moeten een Omroep Gelderland baking soda, gewoon zo'n merk gaan uitgeven. Goed, tot 3 baking soda.
0: Goed tegen alles. Maar er zit ook nog citroenzuur in en ook bleekmiddel. Ja, dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen gebruiken. Wat ook nog wordt genoemd, schoonmaakazijn, zout en citroensap. Dus je moet gewoon eigenlijk een stofje voor je het werk laten doen en niet zelf proberen te schuren.
1: Nee,
0: gewoon even een tijdje laten weken in een van die goedjes, baking soda. Dus bijvoorbeeld of zo'n kunstgebittablet en je haalt het er zo uit met een doekje.
1: Ja, ik kreeg nog van Ilonka de tip om een beetje chloor te gebruiken.
0: Ja, kan ook. Alleen dan moet je wel heel goed spoelen natuurlijk. En het is gewoon een beetje vies spul. Hè.
1: Het helpt dus blijkbaar wel. Dan krijg je ook de bruine aanslag in je wc weer weg. Dus in theekopjes vast ook. En zij zegt inderdaad ook beslist geen schuursponsje gebruiken. Dat geeft te krassen. Edith komt nog met het idee van een vlekkenspons. Niet de dure van de supermarkt. Maar gewoon van de, zoals ze dat noemt, actieve winkel.
0: Okay.
1: Wij weten wel wat ze bedoelt. Ja, die schijnt ook goed te helpen. En Wouter zegt, na de koffie of thee spoel ik de kopjes of glazen op met water. Met je vingers even roeren tijdens het spoelen. En dan later afwassen, dan heb je gewoon nergens last van.
0: Ja, als je meteen aan de slag gaat.
1: Ja.
0: Ik kwam ook nog tegen inderdaad, want je vroeg nog, is het met koffie ook zo?
1: Ja.
0: Dat is ook wel zo, alleen daar zitten dus wel de helft minder van die tannines in. Dus het gaat minder snel koffie, dat je van die vlekken krijgt.
1: En maakt het dan nog uit welke thee je drinkt? Ja, met tannine
0: dan. Ja, zwarte thee zit wel veel
1: in. Nou, volgens mij zijn we er wel hoor. Baking soda is citroen, zo zei je ook. Beetje chloor kan ook. Maar
0: zout. Maar in ieder geval niet schuursponsje aan de slag.
1: Dat lijkt me helder. Goede tips weer. Mooi. Doe er je ding mee bij een kopje thee.

voor de 10 minuten over 2:30 is het. Zometeen er weer 3 leuke plaatjes voor 3. Met een link, met een verband. En die zegt leuk vandaag. Eerst nog Bruce Springsteen en Born to Run.

0: De Bas op Radio Gelderland en Born to Run.
1: 3 voor 3.
0: Gisteren in 3 voor 3, 3 zonen van 3 beroemde vaders. Vandaag hebben we weer een leuk verband gevonden in de platen die ik zo net voor 3 uur ga draaien voor je. Je hebt, of had eigenlijk, singeltjes die hadden een A-kant met het nummer dat dan een hit moest worden. Maar er was natuurlijk ook die B-kant. En soms deed die kant echt helemaal niks. En soms werd de B-kant ook beroemd, beroemder of veel beter. Daar hebben we er 3 van uitgezocht. Te beginnen bij een B-kant van Elvis Presley, Don't Be Cruel. Op die B-kant staat Hound Dog. Ja, dat werd eigenlijk de A-kant.

0: U2, weet jij toevallig, Joy, wat er op de A-kant stond van deze B-kant, zeg maar?
1: Van U2?
0: Ja?
1: Nee, dat ga je mij ongetwijfeld vertellen.
0: Zeker. De A-kant van... Ik dacht, misschien weet je het. De A-kant van deze single is Where the Streets Have No Name.
1: Ah.
0: Dat was natuurlijk een hele bekende. En The Sweetest Thing, dat we nu draaiden, stond dus op de B-kant. En dat werd 10 jaar later een grote hit.
1: Tof is dat, hè?
0: Deze wist je dan niet, maar je wist wel iets anders te vertellen over Elvis Presley en Don't Be Cruel en Hound Dog.
1: Ja, want het is vandaag, dus echt zoveel jaar geleden. Met het rekenen moet je me even helpen. Maar 11 augustus 1956, dus oh, op de dag van vandaag zoveel jaar geleden.
0: Ja, nou, dat is 56, best wel lang geleden.
1: Een aantal jaar
0: 60 jaar, 70 jaar?
1: Ja, ja, toen kwam dat nummer dus uit. En dat vond ik wel heel erg leuk, want ik heb Elvis Presley wel redelijk hoog zitten, omdat mijn oma altijd heel groot fan van hem was.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus ik wist dat altijd op het moment dat we Elvis ook maar waar dan ook hoorden, dan ging die extra hard aan en ze zong alles mee. Oh, dus dat is altijd een hele fijne herinnering.
0: Ja, ja, ja. Ja, mooi, dat was eigenlijk toevallig gewoon dat we vandaag dat plaatje op rijden. Wat ga jij doen? Want jij zit er tussen 3 en 6.
1: Ja, nou ja, natuurlijk weer de prijsvraag voor de e-bike. Aha. Dus dat is natuurlijk al een goede reden om te blijven luisteren. En Joe Jackson is jarig vandaag.
0: Hey, hippiepiep, hoera.
1: Nou, dus een leuke voor de gouden wissellijst.
0: Hartstikke mooi. Ik heb nog een B-kantje. Misschien een stukje creatiever was hij dan een beroemde A-kant. Op A stond Hello Goodbye. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. Aan de andere kant van dat singeltje staat I Am a Walrus. En ik zeg, die vind ik beter. Creatiever. Zij zegt niks.
1: Ik was heel aandachtig naar je aan het luisteren. Oh, ik was helemaal geraakt ervan.
0: Joy, zometeen na 3 uur. Een fijne middag. De Beatles dus. Met I'm a Walrus.

0: serviceable villain. You kiss to the face of my mistress, sadness will be high. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Mama, ik verveel me.
8: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
7: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
8: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
7: Pret voor de hele familie.
8: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Wormskamp. Waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Thuis in Gelderland. Met

0: Goedemiddag, je luistert naar Thuis in Gelderland met The Riddle. Als je hier 's ochtends binnenkomt, moet je uitkijken dat je er niet over struikelt. Zo groot is die. De Gouden Wissellijst. En elke dag staat er weer een andere artiest in. Soms met een thema. Soms ook gewoon omdat we het even leuk vinden. Maar soms ook voor een verjaardag. Het is vandaag de 72e verjaardag van Joe Jackson. Maar ja, die wissellijst is zo groot. En je zou denken, misschien is daar wel heel veel plek. Nee, sorry, er is er echt maar plek voor eentje. Ik heb 3 nummers op een rijtje gezet van Joe Jackson om zijn verjaardag te vieren. Alleen, ik kan niet kiezen. Dus daar heb ik je hulp bij nodig. Voor welke optie ga je?
1: Nummer 1.
0: Kies je voor de eerste optie? Step in out. Of ga je voor de volgende?
1: Nummer 2.

You can't get what you want. Ga je voor 1, 2 of 3 van Joe Jackson? Welke wil jij horen in de Gouden Wissellijst? Laat het me weten via de app. En dan hoor je hem zometeen.

Ja, wel eerlijk toegegeven hoor. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, heb ik net keihard en heel vals meegezongen. Dus ik ben heel blij dat ik hier in mijn eentje in de studio zit, want anders hadden mijn collega's nu gehoorbeschadiging gehad. Anyway, terug naar belangrijke zaken. De gouden wissellijst staat vandaag in het teken van Joe Jackson. De beste man is 72 jaar geworden. En aan jou de vraag, welke wilde je horen op de radio? Het ging redelijk gelijk op, maar toch kon Jeanette en Wouter kon er niet omheen, want ze zeiden ja, die hebben we al zo lang niet meer gehoord. En Wouter gaf de doorslaggevende stem voor deze, You Can't Get What You Want.

Dave Barry op Radio Gelderland. Het is een drukke week bij ons hier bij Radio Gelderland. Misschien heb je het wel een beetje gemerkt. Want je kan deze week bij ons een e-bike winnen. En dat is er niet zomaar eentje. €3700 is die waard. Dus dat is wat mij betreft het meedoen waard. Je kan deze hele week meedoen aan een prijsvraag. En dan aan het einde van de week maak je kans op die fiets. En wie weet fiets jij dan binnenkort onze mooie provincie door. Dat niet alleen, schrijf vooral nog eventjes mee. Want deze week is het ook de week van de luisteraar. Dat is precies waar ik het even met je over wil hebben. Want ik weet zelf, al zeg ik het zelf en ik zeg het gewoon eerlijk... ik weet zelf wel wat goede muziek is, maar ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook weet. En daarom mag jij je deze hele week met ons bemoeien wat jij graag op de radio wil horen. En dat is precies wat ik aan je ga vragen. Wat wil jij horen zometeen op Radio Gelderland? Mag van alles zijn. Van Michael Jackson tot aan Bruno Mars, tot aan Eagles, noem het maar op. Mijn inspiratie is een beetje op, dus misschien kan je me helpen. En vul jij zometeen een plekje hier in de muzikale playlist van Radio Gelderland. Dus laat van je horen via de app. En wie weet draai ik jouw verzoekje zometeen. En anders heb je volgend uur ook nog gewoon een poging hoor. En het uur daarna. Dus zie je, ik ben helemaal niet moeilijk.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu toch.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist. Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
6: Goedemiddag, het is 2:30. Half vier. Even terug in de tijd. Je luistert naar Radio Gelderland. In Huissen is het 22,9 graden en in De Glind is het 24,2 graden. Dan nog even verder kijken naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het ongeveer 25 graden. Er drijven soms enkele sluierwolken over. De komende dagen wordt het zeer warm met temperaturen van 34 of 35 graden. En er staat dan ook weinig wind, dus dat wordt weer lekker plakken. Het belangrijkste Gelders nieuws. Een 25-jarige man uit Doetinchem die blijft vastzitten omdat hij op Koningsdag in Apeldoorn met vol gas op een politieagent zou zijn ingereden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, mishandeling, vernieling en verboden wapenbezit. NEC die speelt vanavond in Nijmegen tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. In Athene eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog heel even kijken naar de situatie op de weg. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Huissen staat 2 kilometer. Doe je wel 11 minuten over, dat komt door een kapotte vrachtwagen.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Wormskamp.

0: hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Mama, ik verveel me.
6: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
5: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelpark.
6: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
5: Pret voor de hele familie.
6: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Thuis in Gelderland.

Dan leef ik toch nog een keer op Radio Gelderland. Ik fluisterde jou net al stiekem in. Jij kan deze hele week bepalen wat wij hier op de radio gaan draaien. En dat kan je heel makkelijk doen door even een appje te sturen naar de studio 06-22-22-1342. En dan is het aan jou. Ik zie bijvoorbeeld ook al een heel leuk verzoekje binnenkomen van Gerard. Die wil graag Mooi Wark horen. Dana Winter komt binnen. Tinto de Verano. Nou echt, er komt van alles binnen. En jij mag het zo meteen bepalen. Je hoort het na Dire Straits, So Far Away.

0: Dire Straits, So Far Away, hoorde je op Radio Gelderland, waarin het de week van de luisteraar is en jij bepaalt dus wat er gedraaid gaat worden. En ook Walter deed een suggestie.
1: Ik heb een speciaal verzoekje. In 1979 was ik op vakantie, 4 weken lang in Spanje. Leer toen een vriendinnetje kennen, die heette Tutti. En Julio Iglesias had op dat moment in 1979 een hit met Kieran en Mucho. Ik heb daar mijn goede herinneringen aan, dus die zou ik vandaag heel graag op Radio Gelderland willen horen. Dankjewel.
0: Nou Walter, kijk eens, speciaal voor jou. En dan kan je weer even terug naar die ene vakantie.

0: Mars, I Just Might, hoorde je op Radio Gelderland. Ik ben er zelf 3 weekjes geleden bij geweest. En het was echt zo'n fantastisch concert in de Amsterdam Arena. Dus als ik ooit weer naar Bruno Mars toe zou kunnen, dan zou ik dat met liefde doen. Tijd voor andere zaken. We gaan een potje memory spelen. Ik laat zo meteen 6 fragmenten horen. En aan jou de schone taak om uit te vogelen welke 2 er bij elkaar horen. Het gaat snel, dus let goed op. Want ik ben op zoek naar 2 liedjes van dezelfde artiest. Maar wie en welke muzikale memory kaartjes horen erbij? Spit je oren. Daar gaan we.
1: Nummer 1. Nummer 2.
2: Oh,

0: Nummer 6.
1: We spelen Musical Memory. Welke kaartjes hoorden er bij elkaar? Stuur het nummer door via de app van Radio Gelderland. En maak kans op het welbekende verrassingspakket. Spannend, hè? Het heet niet voor niets een verrassingspakket. Welke twee muzikale kaartjes horen bij elkaar? Laat het weten via de app.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou een van de drie zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg staat 5 kilometer, doe je 14 minuten over. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er afgesloten. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velderbroek tussen Elden en Huissen 2 kilometer, doe je een kwartier over vanwege een kapotte vrachtwagen.
10: Mama, ik verveel me.
11: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
10: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
11: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
10: Pret voor de hele familie.
11: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
16: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Chicago Saturday in the Park. We zijn hartstikke druk met een potje Memory. Ik heb 6 fragmenten laten horen en daarin zoek ik eigenlijk 2 liedjes van dezelfde artiest. Maar wie en welke muzikale memorykaartjes die horen daarbij? Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt ook meegespeeld, hè?
1: Ja.
0: Zullen we nog een keer luisteren naar de opgave?
1: Ja, is goed.
2: Nummer 1. Nummer 2.
3: Oh, take me back to the start.
2: Nummer 3.
4: Looking like a beautiful day.
2: Nummer 4. Nummer 5.
5: Baby, you've been going so crazy.
2: Nummer 6.
0: Nou Rob, 6 muzikale memorykaartjes die liggen voor jou. Vond je het moeilijk of ging het wel?
1: Ik vond hem vrij makkelijk, ja.
0: Vrij makkelijk?
1: Vrij makkelijk.
0: Oh, dus ik moet het morgen nog beter doen.
1: Ja, dat is mijn ervaring. Misschien dat anderen het wel moeilijk vinden.
0: Nou, ik ga heel even spieken in de app, want ik zie dat Pierre het goed heeft. En Corrie heeft het ook goed. Jelle heeft het ook goed. Want Rob, vertel het maar. Waar was ik naar op zoek?
1: Jij was op zoek naar plaatje 2 en 6. Dat is allebei van Coldplay.
0: Ja. Nee, oké. Ik leer hier ook weer van Rob. Want blijkbaar was het dus inderdaad wel een beetje makkelijk.
1: Ja, goed. Die andere artiesten leken er ook wel een beetje op. Hè. Dus ik had bijna wat verkeerds ingestuurd. Dus,
0: bijna? Oh, daar had ik je bijna tuk. Ga ik morgen nog even broeden op iets echt moeilijk. Goed?
1: Ja.
0: Hey Rob, jij wint een Radio Gelderland verrassingspakket. Gaan we jouw kant op sturen. Blijf even aan de telefoon.
1: Ja, bedankt.
0: En dan ga ik nu Coldplay draaien. Vind je dat goed?
1: Ja, lekker.
0: Nou, super. Coldplay met Clocks hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Message to my girl, hoorde je op Radio Gelderland. Ja, ik verwacht dat het vandaag is het al een beetje en morgen verwacht ik het al helemaal. The talk of the day natuurlijk. De zonsverduistering. Morgenavond is het zover. In een deel van Europa verdwijnt de zon helemaal achter de maan. En in Nederland gebeurt het gedeeltelijk. De laatste keer dat er in Europa een totale zonsverduistering plaatsvond, dat was in 1999. En dat is vandaag precies 27 jaar geleden. Want het gebeurde ook op 11 augustus. In Nederland was de verduistering toen ook niet volledig. En verslaggever Mark Snijders die bekeek die gedeeltelijke zonsverduistering toen, dus in 1999, op straat in Apeldoorn.
1: Kunt u wat zien, mevrouw?
2: Ja, schitterend.
1: Met het brilletje? Oh,
2: mooi, met het brilletje is fantastisch eigenlijk, ja.
1: U bent een van de weinigen die het kan zien in Gelderland, want het is bijna overal bewolkt.
2: Oh, god, wat geweldig. Is echt?
1: Ja, het is echt.
2: God, mooi. Het is echt heel bijzonder. Moet u even kijken?
1: Ja. Ga ik even naar de mevrouw naast u. Vertel dus wat u ziet.
3: Nou, ik zie absoluut een heel, heel klein zonnetje. En ik zie absoluut ook de maan, hoor. Als je heel goed kijkt hier doorheen, dat is echt, ja, je kan het bijna helemaal niet vertellen hoe ongelooflijk mooi dat het is. Het is echt waanzinnig.
1: Ja, het lijkt op de maan, hè?
3: Ja, absoluut, het lijkt op de maan. Ja, het is waanzinnig.
1: Het begint ook te schemeren, hè, om ons heen.
3: Ja, ja, het is echt te gek.
1: Vindt u het bijzonder, meneer?
4: Ja, het is fantastisch om te zien, hè? Je ziet een heel klein licht sikkeltje, zie je. En het is hier gewoon donker, het is schemerig. Het is gewoon avond, een avondzon staat hier eigenlijk. Ja, dat mag eigenlijk niet, nee.
1: U mag er niet recht in kijken.
4: Nee.
1: U heeft nu mijn brilletje vast.
4: Ja.
1: Maar ik raad u toch aan om door dat brilletje te blijven kijken.
4: Ja, ik heb een zonnebril bij me, maar...
1: Ja, is het een bijzondere ervaring?
4: Nou, omdat het avond is. En dat vind ik bijzonder.
1: Heeft het ook nog iets dieper liggends?
4: Nee, hoor. Ik word daar niet warm of koud van. Ik vind het een mooi natuurverschijnsel, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja.
1: Moet ik even het brilletje nog doorgeven. Is het al 12 uur 28?
2: Ja, geweest.
1: Oh, dan is het over het hoogtepunt. Is het heen?
4: Ik geloof niet dat die veranderd is, hè? Daar lijkt het op. Ik denk dat die iets later ligt, maar ik ben geen deskundige, dus dat weet ik niet. Frisser,
1: frisser, hè?
4: Ja, hè? Ja, je merkt het aan het weer. Hè? Het is al geen zonlicht, geen zonwarmte heb je meer.
1: Dus... Nee, klopt, dat is weggevallen. Ja. Toch is het gek, dat daar verderop lopen gewoon mensen, die lopen gewoon door, die kijken niet op of om.
4: We staan hier met een man of vijf, maar daar heb je ook alles mee gezegd op het station staat, hè, geloof ik. Ja. Nou, ik geloof wel dat daar een aantal mensen nu naar buiten komen en die het ook wel interessant vinden.
1: Ja, dat zijn misschien die mensen die daar lopen en niet kijken, gewoon de nuchtere Hollanders.
4: Ja.
1: Die denken, ach, het leven gaat verder.
4: De bouwvakkers gaan weer door.
1: Ja, de muziek op de achtergrond.
4: We hebben het mooiste gehad, denk ik. Hè?
1: Ik denk het ook. Weer aan het werk?
4: Ja, wij gaan weer door. We gaan lunchen.
1: Bedankt.
4: Oké.
0: Ja, dat was dus 1999 in Apeldoorn. Morgenavond begint de zonsverduistering rond 16 over 7. En de maximale verduistering is rond 11 over 8. Ben benieuwd morgen. Laat me weten of je gaat kijken. Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
3: U wast uw handen.

0: graden. Soms enkele sluierwolken, soms een kleine stapelwolk. De komende dagen wordt het zeer warme lucht. En daar komen hoge temperaturen bij van 34 of 35 graden. En weinig wind. Dan nog het belangrijkste Gelders nieuws. Een 35-jarige man uit Doetinchem blijft vastzitten omdat hij op Koningsdag in Apeldoorn met vol gas op een politieagent zou zijn ingereden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, mishandeling, vernieling en verboden wapenbezit. De bekende Groesbeekse zanger Alfred Arts is op 50-jarige leeftijd overleden. Hij was geliefd om zijn slagers en het Groesbeekse lied. Hij bracht ook 4 cd's uit. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken staat 5 kilometer. Doe je 13 minuten over. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen afrit Nijmegen en knooppunt Ewijk staat 5 kilometer file. En daar doe je 12 minuten over.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Thuis in Gelderland.

0: 10 op Radio Gelderland. En tegenover mij is het vertrouwde gezicht van Rob.
1: Ja, wat gebeurt er verder buiten Gelderland? Nou, we gaan het hebben over dieren en de zon. Niet alleen badgasten aan de Noordzee hebben last van kwallen. Ook de grootste kerncentrale van Europa heeft daar problemen mee. Die Franse centrale in de buurt van Duinkerke is er zelfs helemaal om stilgelegd. Die centrale die gebruikt koelwater uit de Noordzee. En daar zit het probleem. Want er kwam een zwerm kwallen aan. En de vrees was dat die kwallen het koelsysteem zouden verstoppen. Dat is eerder ook al eens gebeurd. Vissers hebben inmiddels de meeste kwallen weggehaald, zodat die centrale weer kan gaan draaien. En nog meer dieren. Bestrijders van wespen staat een drukke tijd te wachten. Er wordt de komende weken extra veel overlast verwacht. Komt door het droge voorjaar, zegt deze bestrijder.
2: Vorig jaar was er heel veel regen in het voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen met op campings. Er zitten wespennesten in de grond of in de struiken. Die, vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen onder op zolders. En dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waardoor we wel meer meldingen hebben nou.
1: Ja, komende weken wordt het veel verwacht. En morgenavond is er dus in Europa weer een volledige zonsverduistering, net als in 1999. In Nederland is die niet volledig, maar meer naar het zuiden wel. Dat was ook in 1999 zo. We hoorden daar straks hoe die zonsverduistering werd bekeken in Apeldoorn. Nou, RTL deed in 1999 live verslag vanuit Noord-Frankrijk. En dat klonk allemaal behoorlijk spectaculair.
3: Het lijkt, wel of dit, ja, het lijkt wel of we nu al in totaliteit aan het komen zijn. Misschien zijn mijn tijden. Kijk eens, zie je het aankomen daar? Zie je het daar donker worden? Zie je het daar donker worden? Daar komt die schaduw aan. Dit is werkelijk de nacht die is over ons heen aan het vallen. Nog een paar seconden en het is zover.
4: Een dimmer die gewoon uitgaat.
3: De totaliteit is nu begonnen.
1: Ja, ook dat gejuich. Ja,
0: alsof het Nederlands elftal het WK wint, zo ja, klinkt dat, het.
1: Ja, het maakte indruk en dan ging het wel om die volledige verduistering. Nou, morgenavond dus ook weer. En het is morgen trouwens niet het enige bijzondere natuurverschijnsel. Want in de nacht zijn waarschijnlijk ook nog veel vallende sterren te zien. Doordat de aarde door de meteorenzwerm Perseide trekt. Je zou dan tot 58 vallende sterren per uur kunnen zien. Je moet er wel lang voor wakker blijven of vroeg opstaan. Het hoogtepunt is tussen 3:30 en 4:30. Maar goed, je kunt het doortrekken na de zonsverduistering. Maak je er gewoon een nachtje van.
0: Ik vind het wel een hele klus hoor, die zonsverduistering en die vallende sterren. Ga jij kijken, Rob?
1: Nou, wel naar die zonsverduistering. Die sterren, die vallende sterren laat ik even zitten.
0: Ja, dat snap ik wel. Het is wel een beetje laat. Voelt ook wel weer een beetje als die WK-wedstrijd, hè? Dat van Nederland-Marokko, dat je ook zo midden in de nacht je bed uit moest.
1: Ja, heb ik ook niet gedaan.
0: Nee, hè? Nee, zijn we het daarover eens. Tot zo, Rob.

0: De Turtles op Radio Gelderland. Het is tijd om even naar het weer te kijken. En dat kan ik zelf gewoon prima door naar buiten te kijken. Maar Donny van Weerplaza, jij kan dat nog veel beter dan ik.
1: Nou, dat hoop ik inderdaad. Dat gaan we zo achterkomen.
0: Vertel.
1: Ja, we zien dat het vanavond eigenlijk best wel prima weer is. Temperatuur op dit moment rond een graad of 23. Rond zonsondergang waarschijnlijk rond een graad of 20. En dan vannacht hebben we te maken met opklaringen. Daardoor kan het nog best wel gaan afkoelen. Ik denk naar minima van een graad of 10.
0: Oh,
1: dus morgenochtend
0: lekker.
1: Misschien nog wel eventjes naar die koele lucht binnenlaten. Want daarna zijn natuurlijk die zeer hete dagen op het programma. Woensdag valt het al nog relatief gezien mee. Morgen dus met al maxima van 29. Misschien lokaal 30 graden. Maar goed, dat is al warm zat wat mij betreft. Maar,
0: ja, ben ik het wel met je eens. Koelt het dan morgenavond nog wel een beetje af? Of gaan we echt plakken?
1: Ja, dat valt dan nog wel mee. De nacht naar donderdag verwacht ik minima van een graad of 15. Is natuurlijk al wel beduidend hoger dan de komende nacht. Maar met name dan die donderdag wordt dus ook ronduit heet. Met maxima van 34, misschien zelfs wel 35 graden. Heel veel zonneschijn daarbij. En een matige wind uit het zuidoosten dan.
0: Ja, donderdag en vrijdag wordt het echt bloedheet, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Vrijdag doet er misschien nog zelfs een schepje bovenop met langs de oostgrens. Maxima van 36 of 37 graden. Ja, dan komen er toch ook wel de records voor augustus langzaamaan in zicht. Dus dat houden we natuurlijk ook goed in de gaten. Maar toch komt er vanaf zaterdag waarschijnlijk wel een omslag in het weerbeeld. Dan nog wel temperaturen van 28 graden. Maar ook een toenemende kans op een regen- of onweersbui.
0: Daar zijn we natuurlijk eigenlijk heel erg blij mee gezien de berichten over de droogte en zo. Ja. En je had het net over records, hè, Donny. Is dit echt een van de extremere dingen die we nu ooit in augustus meemaken?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, het record voor bijvoorbeeld weerstation Delen ligt op 37,2 graden. Nou, daar komen we gewoon heel erg dicht in de buurt sinds 1901. Dus dat zou toch echt wel een unieke situatie zijn. En het past natuurlijk ook wel in de zomer die we hebben gehad.
0: Jeetje, ja, het is echt bloedheet en daar klagen we graag over, althans
1: ja,
0: ik.
1: Ja, inderdaad, ik ook.
0: Nou ja, dan kunnen we nog weer even lekker klagen deze week, Donny.
1: Zo is het.
0: Doen we. Dankjewel.
1: Tot volgende.

0: Multicolor. Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
8: Mijnleesbril.nl.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wormskamp. Waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
9: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 4 kilometer, daar doe je een kwartier over. Dan nog op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elden en Huissen staat 3 kilometer, doe je 14 minuten over. Er staat een kapotte vrachtauto, dus de rechte rijstrook is dicht. En dat duurt naar alle waarschijnlijkheid nog een uur. Succes!
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Thuis in Gelderland. Met Joyce.

0: Het is deze week de Week van de Luisteraar hier bij Radio Gelderland. En dat betekent dat jij je eigenlijk mag bemoeien met onze playlist. Oftewel, jij mag bepalen wat er gedraaid kan worden. En Hans die deed een verzoekje en die wilde Bridge Over Troubled Water horen van Simon & Garfunkel. Heb jij eigenlijk een verzoekje, Rob? Want jij hoort er wel een beetje bij.
1: Ja, ik weet niet. Mogen we dat?
0: Nou, of je gaat onder je artiestennaam.
1: Ja, dat doe ik. Jongen, ik heb een stiekem al 10 verstuurd.
0: Oh, dus jij bent dat elke keer die hebt.
1: Ja.
0: Rob, vertel, jij hebt nog een kleine greep uit het Gelders nieuws voor mij.
1: Ja, we beginnen toch wel met een heftig verhaal over een Turkse asielzoeker. Die verblijft in het AZC in Winterswijk. Die is al 69 dagen in hongerstaking. Protesteert daarmee tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag na een procedure van maar liefst 30 maanden. Eind vorige maand diende die nog een beroep in tegen de afwijzing. En daar wordt dan meestal na 4 tot 6 weken uitspraak ingedaan. Dus dat is nog afwachten. Die Turkse asielzoeker zegt dat er vanwege zijn politieke achtergrond in Turkije een rechtszaak tegen hem loopt. En dat hij vreest dat hij in de gevangenis terechtkomt of wordt gedood als hij terug moet naar Turkije. Een eigenaar van een Lego-speciaalzaak in Nijmegen die is het helemaal zat. In een week tijd zijn er namelijk 3 keer Lego-dozen uit zijn zaak geroofd.
0: 3 keer ook?
1: 3 keer. En 1 keer werd daarvoor een gat in zijn winkelruit geslagen. Andere keer liep iemand met een doos naar buiten door een openstaande achterdeur. En de laatste keer werd het winkelpersoneel eerst bedreigd door de dief die vervolgens naar buiten liep. Het heeft allemaal flinke impact, zegt de eigenaar.
2: Nou, met mijn personeel voelt zich meer en meer ook dat ze zelf politieagentje moeten spelen in een omgeving die eigenlijk is bedoeld om je prettig te voelen. Ook voor kinderen, ook voor volwassenen. Ja, het is een hele nare werkelijkheid. En ik slaap slecht. Dat is iets waar ik niet voor heb, waar ik dit niet voor ben begonnen. En dat is heel vervelend.
1: Ja, 1 van die 3 is aangehouden. Die dief die zich via een gat in de winkelruit naar binnen wurmde. Andere 2 mannen nog niet, maar die staan wel op camerabeelden. Volgens de winkeleigenaar is Lego in trek bij dieven, omdat het makkelijk te verkopen is via Marktplaats. Het staat er vol mee. En Femke Broeders-Bol die heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 800 meter op het EK in Birmingham. Het was haar eerste 800 meter op een EK. Want eerder liep ze altijd de 400 meter. Die 800 meter is nog wel wennen, vindt ze.
3: Het is heel anders. Het is soms nog wel ver, nog steeds. Maar ik vind het vooral echt heel leuk. Ik vind het heel leuk hoe je het op heel veel verschillende manieren kan lopen. Ik nog eigenlijk niet weet wat een perfecte manier is. Jezelf op een hele nieuwe manier leert kennen. Dus echt heel leuk.
1: Ja, ze vond de race ook leuk en spannend. Want het was duwen en trekken onderweg. Het hoort bij die afstand. En de race viel er ook mee. Want ze heeft niet heel hard hoeven lopen, zei ze. Nou, donderdag is de halve finale.
0: Rob, dankjewel.

0: Oké, je moet het eerlijk zeggen. Heb je meegetuurdududududut? Ik wel. En heel hard ook. Lekker hoor. I love your smile. Hoorde je op Radio Gelderland. NEC die kan zich vanavond plaatsen voor de play-offs van de Champions League. En dan moeten de Nijmegenaren vanavond thuis winnen van het Griekse Olympiakos. Ik heb mijn lieve collega Jan Sommerdijk aan de andere kant. Want jij staat bij het Goffertstadion in Nijmegen. Goedemiddag.
1: Ja, daar sta ik inderdaad. Ja, goedemiddag.
0: Ja, de wedstrijd die begint over 2 uurtjes. Is er nou al wat te merken van de spanning daar, Jan?
1: Het is nog vrij rustig, maar 2 uur van tevoren is het wel erg lang. Hoor. De mensen kunnen nog niet het stadion binnen, dus dan wachten ze nog even om hier naartoe te komen. Maar er zijn er toch al een aantal, vrijwel allemaal in NEC-shirts. En er staat hier ook een fotograaf die ik even ga aanspreken. Broer van den Boom. Broer, je hebt al heel veel meegemaakt met NEC, maar hoe bijzonder is dit?
2: Ja, het blijft altijd bijzonder natuurlijk, want dat maken we niet zo heel vaak mee. Dat is alweer wat jaartjes geleden. Dus, maar de Champions League zou nog wel op mijn verlanglijstje staan. Dus we gaan ervoor. Ja.
1: Maar gaat het lukken vanavond voor NEC?
2: Een beetje geluk. En met zoveel toeschouwers erachter. Als ze zo tekeer gingen net als in Athene. Dan heb ik toch wel een beetje goed gevoel daarover. Dus. Ja.
1: Ik heb hier iemand... Jij hebt een heel goed gevoel, hè?
3: Ik heb wel een goed gevoel. Ik denk dat ze wel... gaan knallen vanavond. En ja. Hopelijk op winst.
1: Ja, want die Grieken die zijn wel gewaarschuwd natuurlijk naar vorige week.
3: Ja, en nu hebben we natuurlijk ook het publiek die erachter gaat staan. Een thuiswedstrijd. Dus ik hoop dat dat ook voordeel biedt.
1: Dus jij denkt dat we hier volgende week weer staan voor de volgende wedstrijd?
3: Laten we het hopen.
1: Ja. Nou, dat is inderdaad de inzet. Hè? Dus ja, als ze hier doorkomen, nog een ronde. Dan tegen Bodø Glimt uit Noorwegen of Union Sicilis uit België. En dan, ja, naar dat hoofdtoernooi van de Champions League. Nog een beetje dagdromen, maar het is wel leuk om eraan te denken natuurlijk, Joy.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat het dak eraf gaat op het moment dat er gewonnen wordt vandaag.
1: Ja.
0: En heb je er zelf ook vertrouwen in, Jan?
1: Dat vind ik niet zo relevant. Ik ga nu naar iemand toe waarvan ik wel weet dat hij er vertrouwen is. Wilco van Schaik, de algemeen directeur, komt hier aanlopen. Wilco, wat is jouw gevoel?
4: Nou, ik heb wel een opgetogen gevoel. Ik ben wel gespannen. Ik ben de hele dag natuurlijk bezig. Ik heb vanmiddag met de...
1: Je bent bij de Grieken geweest.
4: Nou, de Grieken zijn bij ons geweest in Nijmegen. We hebben een lunch met ze gehad. Met hun directie en met Karim Beu, hun sportief directeur. Ja, dan begint het wel te borrelen. Ja, nog steeds is het een hele grote club waar we tegen spelen. Ze hebben zoveel gewonnen. Maar ja, het staat 0-0 en we hebben allemaal hoop en verwachting. Dus het is wel ontzettend... Er gaat nu borrelen. Het wordt spannend.
1: Ja, want zij zijn natuurlijk heel gelouterd. Hè? Vorige week zijn ze door jullie verrast. Ja, dat zul je nog een keer moeten doen. Je zult in ieder geval dat niveau van vorige week minimaal weer moeten halen.
4: Ja, dus ik ben heel benieuwd of we dat kunnen. Zeker naar de wedstrijd tegen Telstar. Het is voor het eerst dat we 3 wedstrijden in de rij op zo'n hoog niveau moeten spelen. Dus ja, heel veel nieuwe dingen. Alles is nieuw. Voor de organisatie, voor de spelers. Ja, het is ongekend. Je blijft me in mijn arm knijpen. Maar ja, het is wel realiteit. Zometeen gaan we gewoon spelen voor de Champions League.
1: Zullen we nog even naar die realiteit teruggaan van een jaartje of 7 geleden. NEC Top Os 1-5 in de eerste divisie. En dan sta je nu hier.
4: Ik zag vanochtend op NEC... Dat was op Instagram. TikTok liet mijn vrouw zien. De degradaties. Toen NEC Top Os 0-5 of zo was dat. Ja. En daarna die opmars van de club. Toen kreeg ik echt, ik zeg tegen mijn vrouw, ik krijg kippenvel.
1: Je bent er allemaal bij geweest.
4: Ja, je hebt het allemaal mee. Nou, ik ben na de degradatie, gewoon al die ellende daarna, via KKD heb ik allemaal meegemaakt. En ik kreeg gewoon kippenvel. Als je dan nu ziet, het eindigde met het beeld dat we derde zijn geworden. En de laatste beelden waren de beelden uit Griekenland. Ja, Jan, jij maakt ook alles mee. Maar dit is... Vrienden van mij zeiden, geniet je wel vandaag. Dat heb ik wel proberen een paar keer te doen.
1: Ja, ja. Dat is de gouden tip voor iedereen, denk ik.
4: Ja, maar je vergeet zo gauw, omdat het ook werk is. En ik reed door de stad heen en ik zag al die shirtjes. Ja, dat heb ik wel even in de auto even tot 10 geteld. En dacht van, ja, kijk om je heen wat er gebeurt. Wat het met die stad doet, het is wel uniek. Het is echt uniek.
1: Ja, heel bijzonder. Je hoort het, Joy. Iedereen is gespannen, enthousiast. En nou, ja, als er nou nog een stunt komt vanavond, dan is het helemaal af.
0: Ik zit gewoon helemaal met klotsende oksels ook te luisteren. Ik word nu gewoon ook een beetje zenuwachtig voor vanavond.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja, nou, dat heeft iedereen hier. Dus wat dat betreft ben je niet de enige dan.
0: Nee, hè? Hey Jan, onwijs bedankt en prettige wedstrijd.
1: Dat gaat zonder meer lukken.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Bizarre Outlet Ochtroep?
3: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in

0: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Het is 5:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bredevoort is het 23,5 graden en in Geldermalsen is het 25,9 graden. Het weer in Gelderland. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het flink af naar 10 of 11 graden. De komende dagen wordt zeer warme lucht aangevoerd met veel zon en temperaturen van 34 of 35 graden op donderdag en vrijdag. In Harskamp zijn in de nacht van maandag op dinsdag autobanden rond een flitspaal in brand gestoken, waardoor de paal voorlopig buiten werking is. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders van deze brandstichting. In de sluis van Weert is het waterpeil door extreme droogte zo laag dat de oude sluis is gesloten en alleen nog lege schepen door de nieuwe sluis kunnen varen. Schepen met lading kunnen niet meer passeren, wat de scheepsvaart ernstig belemmert. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Eens even kijken hoe het met de files zit. Eigenlijk kan je overal prima doorrijden, dus dat is lekker.
3: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Thuis in Gelderland.

0: Green Grass. Als jij toch van plan was om deze zomer wat vaker de fiets te pakken, normaal zou ik dat echt heel erg aanmoedigen, maar nu zeg ik, wacht nog heel eventjes met naar de fietsenwinkel gaan. Want wij geven deze maand bij Radio Gelderland iedere week een elektrische fiets weg. En dat is er niet zomaar eentje, nee hoor. We hebben het over een e-bike ter waarde van 3700 euro. En wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk heel simpel. Gewoon lekker op de bank zitten. Als jij namelijk elke werkdag naar Rondje Gelderland kijkt op TV Gelderland, dan zie je Frank en Esther door onze mooie plekken van de provincie fietsen. En daar moet je wel een beetje goed opletten. Want ergens in de uitzending zit het antwoord op onze prijsvraag van vandaag. Esther die rijdt namelijk de Silo Art route in Achterhoek en ziet in Doetinchem een lelijk gebouw met een mooie beschildering. Hoe heet het kunstwerk?
1: Dit is hem dan, het kunstwerk in Doetinchem. Wat vinden jullie ervan?
2: Mooi.
3: Ja, mooi,
1: mooi
3: anders,
1: toch?
3: Anders was het gewoon een grijs ding geweest.
1: Ja, klopt. Het is dus een producent van huisdiervoeding. En ze hebben dus verschillende silo's hebben ze in deze hele omgeving beschilderd. Dit is door een Belgische street artiest gedaan. Smeet heet hij. Achterhoekse vlag zie ik.
3: Ja. Koeien, molen.
0: Ja, de vraag van vandaag. Esther die rijdt dus de Silo Art route in de Achterhoek en ziet in Doetinchem een lelijk gebouw met een mooie beschildering. Hoe heet het kunstwerk? Je kan de hele week meespelen en heb jij nou aan het einde van de week zo goed meegespeeld, dan geef ik jou misschien komende vrijdag wel die e-bike ter waarde van 3700 euro. Dus nog één keer de vraag, schrijft u mee. Esther rijdt de Silo Art route in de Achterhoek en ziet in Doetinchem een lelijk gebouw met een mooie beschildering. Hoe heet het kunstwerk? Laat het me weten via de app van Omroep Gelderland. En wie weet zit jij vanaf volgende week op een e-bike.

Paco, amor de mis amores, zei ik op mijn allerbeste Spaans. Zometeen is het weer tijd voor de monumentenlijst. En dat zijn van alle 1300 goed. Dus jij hebt erop gestemd. En dan blikken we altijd even een beetje terug. En op welk nummer die dan staat, dat hou ik nog even verrassing. Ja, je kan spieken, het is 257. Dus laat je verrassen of blijf gewoon even luisteren.

0: I Want Your Love, Chic op Radio Gelderland. Het is tijd voor de alle 1300 goed monumentenlijst. Wij hebben hier bij Radio Gelderland een lijst, die noemen we de alle 1300 goed. En jij kan daarop stemmen. Dat zijn volgens jou de 1300 beste nummers die gemaakt zijn. En volgens jou hoorden deze er ook in. Soms moet je namelijk eerst ergens weggaan om te ontdekken hoe fijn het er eigenlijk was. Daar gaat de overkant over en die staat op 257, is van Suzanne Freek en Snelle. Suzanne Freek komen uit de Achterhoek, Snelle uit Gorssel. En ze zingen over weggaan naar de stad, maar ook over dat vertrouwde gevoel als je weer thuis komt. En die hoor je nu op Radio Gelderland.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.
7: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland.

0: lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
5: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
4: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: We got it together, didn't we?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er zijn toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mogen we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten als anders het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horden. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn drie reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen en daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of
0: duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Het was lang geleden, maar ik ben weer eens keihard gevallen. Midden op straat, over een halve betonnen bol die daar lag tegen fout parkeren. Ik kwam er goed vanaf met een schaafwond aan mijn handpalm en er was een goedkoop pleistertje dat afdoende was. Ik denk dat de schade aan de onderkant van een auto veel duurder was uitgevallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Rijn valt droog. Het is een zielig, smal stroompje geworden deze dagen. Hoe houdt onze bekende rivier zijn kracht? Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De voormalig dictator van Syrië woont zelf in Moskou. Correspondent Daisy Moore was vandaag nog in Syrië. Zij vertelt over de staat van het land. Morgen maakt een in China gebouwd vliegtuig voor het eerst een internationale vlucht. Over de grens dus, op naar Mongolië. Wordt China een belangrijke speler in de burgerluchtvaart? En onze serie over bijzondere muziek uit 1976, het jaar dat het Oog begon, komt Tim Knol vertellen over The Last Waltz van de band. En Tim speelt ook nog eens een eigen nummer. En illusionist Steven Kazan over de verdwijntruc van Donald Trump. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 11 augustus.
2: Er komt maar geen einde aan inbraken bij brandweerkazernes. De teller staat dit jaar inmiddels op 50.
3: Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen. En kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Het is de dieven vooral te doen om
4: scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
2: En die spullen worden later dan weer gebruikt bij de inbraken.
4: Ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En dan hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel, ja.
2: Ja, en die materialen zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vervangen.
3: Het is schaars en het is duur in de aanschaf, dus het kost ons ook veel geld als brand in Nederland.
2: Moet de brandweer die spullen dan niet wat beter beveiligen?
3: Wij zijn volledig ingericht om alles heel snel te kunnen pakken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dingen heel goed beveiligen.
2: Een ongebruikelijk begin bij het programma Hart van Nederland.
5: Goedenavond. Ja, kankerhoer, stinkteef.
2: Ja, dat ging natuurlijk over de anti-AZC-bekladdingen in Engelen. Voor die teksten zijn vanochtend 2 mensen opgepakt.
6: Nou, ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli in de wijken Engelen en Bokhoven verschillende vernielingen te hebben aangebracht.
2: De politie wil met de arrestaties een signaal afgeven.
6: Dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen, maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden.
2: En de buurtbewoners die zijn blij met de arrestaties.
7: Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten voor die paar jaar dat ik nog leef.
2: Een verdrietige dag voor de eigenaar van een pelletbedrijf in Lelystad.
8: Ja. Om 8:30 waren we de dag aan het doorspreken. Van wat zullen we vandaag eens doen? En om 8:45, toen kwamen de vlammen uit de hal.
2: In no time stonden meerdere panden in licht te laaien. Er was geen redden meer aan.
9: Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
2: Dat was ik te verwachten, zeker na de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen.
10: Tegen 10 uur was het helemaal donker. De zon was helemaal weg. Het was echt. Niet leuk, nee.
11: Ik dacht dat de zonsverduistering pas morgenavond was, maar die was vanmorgen al.
2: Klopt, over die zonsverduistering gesproken. Deze Nederlanders gaan die bekijken in het buitenland.
12: Wij gaan naar IJsland.
13: Naar IJsland, yes.
2: Want daar is zelfs een totale zonsverduistering. Toch vreest deze man vooral iets anders te zien.
10: Wolken, ben ik bang.
14: Dat is de verwachting, maar we hopen.
15: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
2: Ja, deze eclipstoeristen zijn wel één belangrijk ding vergeten in te pakken.
16: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij momenteel niet. Maar nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
17: Lekker voorbereid als altijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Christian Bonenbakker.
12: Mensen met een ernstige psychische aandoening zijn te vaak aan zichzelf overgeleverd, schrijft NRC. 1 op de 4, dat zijn ruim 62.000 mensen, zijn buiten beeld van de GGZ. Staat in het rapport Blijvend Nabij, dat morgen verschijnt.
2: Vaak hebben ze ooit wel hulp gekregen, maar stopte die op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuisden of uit een kliniek ontslagen werden. De krant noemt verschillende voorbeelden, onder wie de Erasmusschutter Fouad El en Bart van U, die oud-minister Els Borst vermoorden.
12: Zij behoren tot de kleine minderheid die een gevaar voor anderen vormt. De meeste zijn vooral een gevaar voor zichzelf. Denk aan zelfverwaarlozing, dakloosheid en suïcidaliteit. Daarom dringt de GGZ erop aan dat er in meer gemeenten bemoeizorg beschikbaar komt.
2: Internationale reizigers gaan Schiphol mijden als de vliegtaks omhoog gaat en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat staat volgens het parool in een rapport dat Delta Airlines heeft laten opstellen.
12: Alleen al de hogere vliegtaks leidt ertoe dat 142.000 Amerikanen een andere bestemming zullen kiezen, zegt Delta. Een grote speler op Schiphol en een belangrijke partner van de KLM. In België en Duitsland ligt de belasting straks een stuk lager.
2: Minder reizigers betekent dat routes wegvallen en dat Schiphol zijn positie als Europese hub verliest. En dat betekent ook dat Nederlandse reizigers vaker zullen moeten overstappen om ergens te komen.
12: Mensen uit een hogere sociale klasse hebben meer kans om een opname op de intensive care te overleven dan mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van academische ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, waarover de Telegraaf schrijft.
2: De oorzaak is niet de bankrekening van de patiënten, maar hun algehele gezondheid, zeggen de onderzoekers. Mensen uit lagere klassen doen vaker fysiek zwaar werk, hebben meer onzekerheden en stress en roken vaker.
12: En door het eigen risico in de zorg stellen mensen met weinig geld doktersbezoek vaak uit. Daardoor kunnen aandoeningen verergeren. Het onderzoek legt de gezondheidsverschillen in Nederland pijnlijk bloot, zegt een patiëntenorganisatie in de krant.
2: De Volkskrant schrijft over de vaste gasten van camping De Meidoorn in het Zeelse Sluis. Die moeten wijken voor 105 vakantiehuisjes. Want zoals veel campings is ook deze overgenomen door een investeerder.
12: Veel gasten zijn al vertrokken, maar de 23 jaarplaatshouders die er nog zitten vechten de huuropzegging aan. Want volgens hen heeft de investeerder nog geen concreet plan met de bijbehorende vergunningen.
2: En daarnaast hebben ze de provinciale archeoloog ingeschakeld, want op deze plek stond vroeger een kasteel. Mogelijk zitten in de grond nog sporen van de strijd van Maurits van Nassau tegen de Spanjaarden.
12: En ze krijgen hulp van een gifgroene kikker, de beschermde Europese boomkikker die de Meidoorn heeft uitgekozen als overwinteringsplaats. Als we toch weg zouden moeten, zegt een van de gasten, dan hebben we tenminste alles gedaan wat we konden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Straks ga ik met Tim Knol praten over The Last Waltz van de band. 50 jaar geleden, 1976, kwam die muziek vandaan. Maar muziek van nu, van Tim Knol, nu live met een eigen nummer.

0: Dankjewel, Tim Knol hier live in de studio. Het is een primeur, dus een nieuw nummer.
1: Een nieuw liedje, ja, vorige week opgenomen. Tijd teruggeschreven. Niet een heel vrolijk liedje.
0: Nee, en wat was de titel?
1: Changing Lanes.
0: Oké, ik spreek jou straks over de Walls. De waterstand in de Rijn is historisch laag. Vooral Duitsland heeft daar last van. Bij Kaup, dat ligt ergens tussen Koblenz en Mainz, dreigt het peil zelfs tot onder de 10 centimeter te vallen. En daarmee raakt de Rijn opgesplitst in twee aparte delen. Correspondent Gim Balduc staat aan de Rijn in Duisburg. Goedenavond, Gim.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat is bij jou de waterstand? Kun je het meten?
2: Ja, het lastige een beetje van de Duitse manier van meten is dat de waterstand wordt gemeten meer aan de kant van de oever. Maar dat de vaargul waar de scheepvaart doorheen gaat iets dieper ligt. Dus de plek waar ik nu sta, daar zie ik dat het nu ongeveer 1,39 is.
0: Ja.
2: Maar de vaargul, dus die ligt iets dieper, die is ongeveer 1,89. Dat is flink minder. Normaal gesproken staat het hier ongeveer zo'n 4 meter hoog. En nu dus 1,89, dus je zou er bijna in theorie doorheen kunnen lopen.
0: Ja. En betekent dat ook bijna in theorie dat er geen schip meer doorheen komt?
2: Nou ja, gek genoeg, hier in Duisburg is het behoorlijk druk eigenlijk. Want dit is de grootste binnenhaven van Europa. Hier aan de Rijn komen juist heel veel schepen binnen die eigenlijk ook niet meer verder kunnen dan dit. Dus de relatief grote binnenvaartschepen die kunnen ongeveer tot dit punt komen. Die komen hier aan land of die proberen dan vanuit hier ook met hun containers dan over land verder te kunnen reizen. Maar wat wel erg opvalt vandaag, je ziet hier vooral heel veel schepen met dan maar één laag aan containers of waar vrij weinig vracht op ligt. Ik sprak vanmiddag ook met een schipper die zoutzuur vervoerde en die minder dan 20% van de normale hoeveelheid zoutzuur vervoert, omdat die anders gewoon te diep in het water komt te liggen en dus de bodem dan ook schraaft. En die schipper zei ook dat hij al best wel regelmatig nu al wel voelde dat hij de bodem aanraakte. Maar hij zei dat kan nog net, als je een beetje speling hebt, zo'n 10 centimeter boven de bodem, dat gaat nog net.
0: Maar dat is dan de oplossing voor mensen die dan varen op die plek. Staat er nog iets anders te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
2: Alle ogen zijn nu allereerst echt gericht op Kaup. Zolang het daar nog kan om met de meest kleine schepen toch doorheen te kunnen, dan is dat toch nog wel een overwinning. Bijvoorbeeld voor die bedrijven die ten zuiden van dat knelpunt liggen. Maar ja, op een gegeven moment zal het punt dus komen dat geen enkel schip daar meer doorheen kan. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan maar gewoon te wachten. Want ja, je kan overweg en over het spoor kun je maar een deel van wat hier normaal gesproken over de Rijn allemaal vaart vervangen. Maar dat zijn zulke grote hoeveelheden. Per schip heb je al minstens 100 vrachtwagens nodig. Nou ja, en die chauffeurs zijn er niet, die vrachtwagens zijn er niet.
0: Ja.
2: Dus ja, er is vooral hopen dat het op een dag heel veel gaat regenen.
0: Ja.
2: Maar dat kan weken, maanden duren. De schipper die ik vanmiddag sprak, die zei dat misschien dat tot november niet meer mogelijk is om voorbij Kaup te varen.
0: Poeh, ja. Ik dank je wel, Gim Balduc, daar aan de Rijn in Duisburg. Maar door over de Rijn, want iemand die daar veel van weet. En waar de Rijn is een beetje als bloed door de aderen stroomt, is Martin Hendriksma. Schreef er een biografie over de rivier. Maakt een televisieprogramma over. Vaart als gids af en toe mee op Rijncruises. Ja, wat een slag is dit. Je leven is zwaar en bedompt.
3: Ja,
0: we worden echt gorddroog vooral.
3: Dit is toch hemeltergend dat dit gebeurt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat is het beeld wat jij nu voor je hebt, waar je eigenlijk nauwelijks naar kan kijken?
3: Nou, dat beeld van Kaup. Inderdaad, daar heb je een hele mooie toren, een soort oud tolhuisje midden in de Rijn staan. En dan zie je, daar hoort de Rijn gewoon overvloedig te stromen, te gulpen, overweldigend te zijn. En nu zie je aan beide kanten gewoon een heel miserig stroompje van een paar decimeter diep. Dat is toch diep treurig.
0: Ja, je hebt dit nooit gezien.
3: Nooit gezien.
0: En dit alarmerende gevoel wat ons allemaal toch wel bekruipt, van mensen die van de wereld houden en van de rivieren houden. Heb je dat al eerder gemerkt bij jezelf, dat je dacht, dit gaat niet goed?
3: Nou, je voelt het aankomen. Kijk, wij hebben allemaal nog op school geleerd ooit, lang geleden, dat de Rijn een smeltrivier was. De Maas was een regenrivier, Rijn een smeltrivier. Nou, de Rijn is al een jaar of 10 geen smeltrivier meer.
0: Alpen?
3: Uit de Alpen. Dus de Rijn is al afhankelijk geworden voor veruit het grootste deel van regenwater. En dat maakt de Rijn natuurlijk veel gevoeliger voor het weer. Dus je kon het al een beetje zien aankomen. Maar dat het zo snel zou gaan en dat we nu al met deze situatie te maken hebben, die eigenlijk pas misschien voor over 10, 20 jaar was voorspeld.
0: Ja.
3: Dat maakt het heel tragisch.
0: Ja. En wie is de schuldige?
3: uiteindelijk de mensheid, met z'n allen. Klimaatverandering. En ook wel een beetje natuurlijk, als we dan meer naar onszelf kijken, wij Nederlanders ook wel een beetje. En de Duitsers en de Fransen, die hebben eigenlijk de Rijn wel in de loop der eeuwen behoorlijk uitgehold.
0: Want hoe kun je een rivier uithollen?
3: Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland had je vroeger, in de begin 19e eeuw, een brede vallei, was de Rijn eigenlijk 4000 meter breed. Begin 19e eeuw is die Rijn daar gekanaliseerd, is nog maar 250 meter breed nu. Betonnen bak eigenlijk, waar het water heel snel door wegstroomt onze kant op. Dus die Rijn heeft eigenlijk aan het begin ook niet de mogelijkheid om het water vast te houden. Dat loopt allemaal.
0: Maar waarom is die gekanaliseerd? Waarom
3: omdat wij de Rijn er wilden gaan gebruiken voor de binnenvaart. Om overstromingen daar tegen te gaan. Hè. Het was altijd een broeivallei. De eerste malaria, dat moest niet meer. We moesten de Rijn eigenlijk in de hand gaan houden. En je ziet bijna altijd dat als mensen de natuur willen gaan controleren, dat dan de natuur ooit terugslaat. En dat is nu ook aan de hand.
0: Ja, maar ik heb geen verstand van hoe moet het goed doen. Maar je zou me voor kunnen, als je die Rijn bewust smaller maakt met kaders, dat daardoor het water hoger komt te liggen en ook de stroming pittiger is. Zou je denken, als mens is dat, heeft dat misschien ook wel mooie voordelen?
3: Nee, dat heeft eigenlijk weinig voordelen, omdat je ziet dat als dan in tijden van droogte is dus die sponswerking van de Rijn niet meer voorhanden en daardoor loopt die Rijn eerder leeg. En nu zeggen wij tegen de Duitsers en de Fransen van, maak daar weer nieuwe polders, hè, zorg dat er weer meer water wordt vastgehouden in tijden dat de Rijn daar nog royaal stroomt en laat dan die polders lossen, zet ze open als er weinig water is.
0: Ja.
3: Maar die Duitsers en die Fransen zeggen, ja, hallo, jullie in Nederland, jullie laten gewoon 60% van het Rijnwater naar de Noordzee lopen. Doe daar eens wat aan, hou dat water vast.
0: Ja, maar dat is de natuurlijke gang van de rivier.
3: Ja, en toch
0: nou snap ik het niet meer.
3: Nee, en toch
0: zou zeggen, nou laten we dus de Rijn met rust, is het weer niet goed.
3: Nee, maar je zou wel bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen. Wij hebben ervoor gezorgd dat het Grevelingenmeer, een afgedamde zeearm, er zit nu zout water in, dat je bijvoorbeeld een deel van het Rijnwater daarheen laat lopen met een paar ingrepen, een paar dammen. En dan kun je daar als het ware nog een tweede soort nationale regenton en naast het IJsselmeer krijgen waar je dat zoete water nog een beetje vast kunt houden. Maar goed, ook met het Grevelingenmeer wordt uiteraard de waterstand in de Rijn niet hoger. Dus ja, dit is iets wat ons veel vaker gaat overkomen de komende zomers.
0: Ja, dus mensen die op en rond de rivier werken moeten er rekening mee gaan houden dat ze af en toe niet kunnen werken.
3: Nee, nou ja, de binnenvaart is er wel op zich blij mee als dat water een tijdje lager is. Want minder water betekent voor hen ook dat ze minder diep kunnen varen, meer opdrachten, meer geld. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd net goed omschreven, houdt dat op. Hè? Als er nog maar 2 decimeter water in de Rijn staat, ja, dan kun je niet meer daar varen.
0: Maar dan ga je dus als het ware met minder vracht vaker heen en weer. Dat is het idee.
3: Ja.
0: Ja, ja. Is de Rijn nou eigenlijk, ja, is dat een heel andere rivier dan andere rivieren die we mee? Is het heel anders dan de Maas? Is het heel anders gesteld?
3: Gevoelsmatig is de Rijn voor mij wel de basis van Nederland. Ik bedoel, we zijn gevormd door het Alpenzand dat de Rijn meenam. Hè. We zijn gevormd door onze strijd tegen het rivierwater. En ja, de Rijn is altijd een veel ontembare kracht geweest dan de Maas. Hoewel de Maas de laatste jaren ook behoorlijk bezig is. Maar ja, voor mij staat dan toch de Rijn als onze nationale rivier toch wel op 1.
0: Ja, ja. Hebben we te weinig waardering gehad voor de rivier? Zijn we er te slordig mee omgegaan?
3: Ja, zeker. Maar ja, even los van de vervuilingen, die natuurlijk vroeger in de jaren 60 en 70, hè, toen hebben we eigenlijk, was de Rijn.
0: Dus wel schoner geworden, denk ik.
3: Veel schoner geworden. Ja. Het water is schoner geworden. Maar ja, we hebben de Rijn wel, wat ik net zei, we hebben de Rijn uitgehold. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
0: Het is hard, maar allemaal waar. Ik dank je wel voor je komst, Martin Hendriksma.
3: Heel graag gedaan.

0: Wildwood, gezongen door Paul Weller. Voormalige dictator van Syrië, Bashar al-Assad, is bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. In de bijna 25 jaar dat het regime van Assad het land leidde, werden honderdduizenden burgers gedood en er zijn er zeker 160.000 mensen vermist. Goedenavond, correspondent Daisy Moore.
1: Goedenavond.
0: Dag Daisy, ja, jij was de afgelopen dagen nog in Syrië. Sterker nog, je bent net thuis. Wat waren de reacties op dit vonnis?
1: Nou, ik heb vanmiddag wat mensen gesproken in Damascus. En dat was toch wel een soort van uitgelaten, enthousiaste reactie van zie je, zo moet het, dit moest gebeuren. En ook veel mensen die zeggen, we hopen dat hij dan vanuit Rusland hier naartoe komt. En dat hij op een groot plein hier ergens in Damascus of in het zuiden in Dera, waar het allemaal begon, dat hij daar wordt opgehangen. Want die doodstraf die willen ze dan ook zien uitgevoerd. Dat zeggen veel mensen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, moeten we dat nou wel willen, hè, in dit nieuwe Syrië? Is dat dan het voorbeeld waar we op willen bouwen? Dus daar zijn wel discussies over en dat hoorde ik vandaag ook.
0: Ja, en zegt dat iets over de veranderingen en de staat van het land?
1: Ja, vind ik wel. Er wordt heel veel gediscussieerd over de koers van het land. Dit land moet natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd. Jarenlang, tientallen jaren dictatuur, jarenlange oorlog, economische crisis. Het is echt op zoveel manieren volledig verwoest. En de afgelopen anderhalf jaar sinds de val van het regime, of de bevrijding, zoals veel mensen in Syrië het graag noemen, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt en nagedacht over de toekomst van het land. En ik ben er nu, ik denk 10 keer geweest sinds de val van het regime. En dat is interessant, omdat je het elke keer weer een beetje anders ziet. Er zijn heel veel manieren om naar de huidige situatie te kijken. De een is vrij optimistisch. De ander heeft nog heel veel angsten en heel veel zorgen. Je kan dus zeggen, het gaat steeds ietsje beter. Anderen zeggen, het gaat steeds ietsje slechter, maar ik denk toch, het had allemaal veel slechter kunnen zijn dan het nu is. Nou ben ik redelijk optimistisch, maar ik zie toch elke keer weer een beetje verandering. Maar zeker, het is voor heel veel mensen ook nog ongelooflijk lastig om in dit nieuwe Syrië te wonen. En die angsten, die zijn er zeker nog.
0: Ja, en als je zegt, ik de afgelopen keer dat ik geweest ben, al die jaren zie ik het land veranderen. Maar gaat het dan om meningvorming? Of zie je ook echt, als je door het land heen gaat, dat er ook echt dingen misschien structureel veranderen aan, weet ik wat, aan opbouw of noem maar op?
1: Nou de opbouw, de wederopbouw, die is pas net begonnen eigenlijk. En dat is zo'n gigantische klus. Want zoveel delen van steden, hele dorpen die in puin liggen. Er moet ontzettend veel gebeuren. Maar er wordt wel een begin gemaakt aan die wederopbouw. Daar is natuurlijk nog heel veel meer voor nodig. Er wordt ook bijvoorbeeld, er worden mijnen onschadelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan wegen. Er wordt gewerkt aan het onderwijs en bijvoorbeeld ook aan gerechtigheid, wat dan vandaag, als je met mensen spreekt, een belangrijk onderwerp is. Want er zijn natuurlijk nog zo ontzettend veel mensen die familieleden of geliefden, die niet weten wat daarmee is gebeurd, die gerechtigheid willen, die antwoorden willen hebben. En dan is zo'n dag als vandaag weliswaar symbolisch natuurlijk, want veel mensen weten, lang niet iedereen zal antwoorden krijgen. Maar dit is wel een symbolische stap, omdat mensen zo op zoek zijn naar gerechtigheid om door te kunnen en om weer te kunnen gaan bouwen aan dat nieuwe Syrië.
0: Ja, jij was de afgelopen dagen in het kustgebied volgens mij, hè, waar veel Alawieten wonen. Na de val van Assad was het daar bijltjesdag, hè, 1300 doden, heel veel geweld. Wat is de toestand daar nu?
1: Ja, ik was daar voor het eerst in lange tijd. Dat was interessant om daar te zijn. Het is best wel moeilijk nu om precies te zien en te horen wat daar is gebeurd. Omdat mensen ook toch wel best wel bang zijn om daarover te praten binnen Syrië. Maar nou is er ook een hele grote groep, een heel groot deel van die Alawieten hier naar Libanon gevlucht. Dus hier heb ik ze ook gesproken. Die durven nog altijd niet terug. Degene die zijn gebleven, die zeggen, Het is nog allemaal niet helemaal veilig voor ons. Maar we leven toch maar door. Wij willen hier niet weg. Die grote slagpartij waarbij zoveel mensen gedood zijn, die is inderdaad voorbij. Maar zij zeggen, er zijn nog steeds dagelijks incidenten. En dat is ook waar andere minderheden over praten. Dat ze zich toch niet helemaal veilig voelen. En ja, het verschilt heel erg van persoon tot persoon. Het was niet het verhaal waarvoor we naar de kust gingen. Maar het was wel bijzonder om daar te zijn. En om dus met best wel wat van de Alawieten in dat gebied te spreken.
0: Ja, en wat zou het nu voor hun kunnen betekenen dat Assad bij verstek de dood veroordeeld is?
1: Ja, dat hangt er ook maar vanaf, hè, met wie je het erover hebt. Want er zijn ook nog mensen die zeggen, nou, misschien was dat voor ons wel veiliger dan het nu is. Dat is wat je ze ook wel hoort fluisteren in sommige gebieden, die toch dit ook een heel angstige situatie vinden op dit moment. Dat is zeker niet de meerderheid. Maar ja, ook wel mensen die zeggen, zou die dan echt worden uitgeleverd en terugkomen hier naar Syrië? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Of is dit een nodige stap die gemaakt moet worden door de nieuwe regering? Ze willen natuurlijk zo graag dat er echte stappen worden genomen om Bashar al-Assad, en trouwens hij niet alleen, hè, ook andere kopstukken zijn vandaag ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, zeker niet voor die groep die nu in het buitenland verblijft, of ze daadwerkelijk ooit terug zullen komen naar Syrië.
0: Ik dank je wel, Daisy Moore.
1: Graag gedaan.
0: Een belangrijke stap in de plannen van China om een grote speler te worden in de burgerluchtvaart. Want morgen maakt het nieuwe Chinese passagiersvliegtuig, de C919, zijn eerste internationale vlucht. Correspondent Gabi Verberg in China. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de meeste vliegtuigen worden toch gebouwd in Amerika. We hebben het over de Boeing of de Airbus in Frankrijk en Duitsland. Wat gaat China doen om daartussen te komen?
2: Ze gaan hetzelfde doen wat ze ook bij andere industrieën doen of hebben gedaan om die te ontwikkelen. En het plan bestaat grofweg uit 3 stappen. Allereerst halen ze delen van de productieketen naar China. In de afgelopen decennia is China steeds meer onderdelen gaan maken voor niet alleen voor Boeing, maar ook voor Airbus. En dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, hè, want China levert snel en goedkoop en ze zijn soepel in het doorvoeren van aanpassingen. Denken graag mee. Dus voor bedrijven is het prettig om hier onderdelen te laten maken. Ondertussen leert China daar natuurlijk zelf heel erg veel van, bouwt het zelf hier waardeketens op, en op den duur gaan ze parallel daaraan, aan die leveringen, zelf ook aan de slag met de bouw van hun eigen vliegtuig. Daar zijn ze nu dus al best wel ver mee, en als ze dat eenmaal kunnen, hè, zo'n

0: Is dat ook prestigeobject?
1: Het is prestige, maar het is ook vooral een kwestie van het niet afhankelijk willen zijn van andere landen. Kijk, als we in Nederland denken aan de luchtvaartsector, dan denken we natuurlijk al snel aan vliegen naar het buitenland, aan lekker op vakantie gaan. Maar in China is het overgrote deel van alle vluchten die hier van de grond gaan, zijn binnenlandse vluchten. Het land is natuurlijk gigantisch en ondanks dat de treinen heel goed zijn, moet je in China, als je van de ene stad naar de andere stad wil, gewoon best wel vaak vliegen. Dus voor de binnenlandse economie is het heel erg belangrijk dat ze vliegtuigen hebben. En China is een beetje bang dat op het moment dat er iets niet goed gaat in de relatie met een ander land, dat ze dan mogelijk geen vliegtuigen meer krijgen. Of dat die veel duurder worden of dat het onderhoud niet meer gedaan kan worden. En ja, dat is dan meteen gewoon, heeft hele grote consequenties voor de binnenlandse economie. Dus ze willen die afhankelijkheid, willen ze gewoon niet meer. En daarom willen ze dus hun eigen toestellen bouwen. Ja. Om zich dus een beetje veilig te stellen tegen, hoe ze dat hier noemen, buitenlandse schokken.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja. Hoewel ze het buitenland wel nodig hebben om het vliegtuig te bouwen. Want ze hebben toch wel spullen nodig. Die C-919, hoe ziet dat vliegtuig eruit? Is het, ik heb hier geen plaatjes of niks. Is het echt een ander vliegtuig dan wat wij gewend zijn?
1: Nee, het is gemodelleerd naar de Airbus A320 en Boeing 737. Dat is eventjes voor de vliegtuigkenners. En het is een model dat je kan herkennen aan één enkel gangpad in het midden. Dus in plaats van twee, wat je bij grote toestellen ziet. Dus de capaciteit is ook beperkt. Je hebt het over zo'n 190 passagiers die mee kunnen. En is gemaakt voor middellange afstanden, zo'n 6000 kilometer. Dus het lijkt eigenlijk in al zijn specificaties heel erg op bestaande modellen die we al kennen.
0: Ja. Nou is China er al sinds 2008, geloof ik, flink mee bezig. Ze zijn zoveel jaren verder en het is nog steeds niet helemaal klaar. De eerste internationale vlucht moet dus nog komen. Was er dan zoveel tegenslag?
1: Er is wat tegenslag geweest. Het klopt, in 2008 zijn ze begonnen. 7 jaar later rolde het eerste exemplaar van de band. Nou, vervolgens moet je nog de juiste licenties krijgen voor het binnenland, daarna voor het buitenland. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Hè. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dus ik heb een aantal experts gesproken de afgelopen dagen. Die zeggen allemaal, het duurt niet bijzonder lang. Het gaat best wel, op zich gaat het best wel snel. En de vliegtuigen die vliegen hier in China in het binnenland ook wel al een tijdje.
0: Ja.
1: Desondanks had China wel gewild dat het eigenlijk een stukje sneller was gegaan allemaal. En waarom dat niet zo is, dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst zijn er op de wereldmarkt gewoon hele grote tekorten aan onderdelen. Daar heeft niet alleen China last van, maar ook de westerse maatschappijen. En daarnaast is China nog steeds heel sterk afhankelijk van kennis uit het Westen. Kijk, dat dit model nu internationaal gaat vliegen is voor China een hele belangrijke mijlpaal. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. Het vliegtuig is verre van volledig Chinees. Heel veel onderdelen komen uit het Westen, zoals bijvoorbeeld de motor. Die is van Frans-Amerikaanse makelij. Mm-hmm. Dus er zit een hele duidelijke, stevige afhankelijkheid nog steeds in.
0: Heb jij er ook mee gevlogen als het ook binnenlandse vluchten doet al?
1: Ik was wel een beetje bang dat je dat zou vragen.
0: Dat is toch geen gekke vraag?
1: Ja. Nee, maar ik heb nog nooit nagedacht over of gekeken naar een model. Maar, dus ik heb eventjes mijn vluchtgeschiedenis teruggezocht gisteren. Ja. En volgens mij heb ik nog nooit in een Chinees toestel gevlogen. Ook niet in dit, maar ik heb toevallig afgelopen weekend een vlucht geboekt naar Ulaanbaatar, Mongolië. Dus binnenkort ga ik wel op dit toestel stappen. Dus ik heb niet de primeur, maar ik ben toch even
0: ik
1: snap de eerste.
0: Het. Nee, ik was benieuwd of er iets aan opviel, dat toch iets heel anders zou zijn of zo. Hè? Ja, eigenlijk loopt het qua wereldmarkt misschien wel een beetje analoog met die komst van alle Chinese auto's en zo. Hè? Die zelfbestuurbare auto's, of hoe noem je dat? Die staan allemaal klaar om richting het Westen te gaan. Gaat dat misschien ook met die vliegtuigen dan gebeuren?
1: Nou, de vliegtuigontwikkeling hier loopt echt dus nog wel een stukje achter. China kan ook nog helemaal niet heel veel vliegtuigen maken. Omdat er dus onderdelen tekort komt, lukt het gewoon niet om op grote schaal vliegtuigen te maken. Wat je wel ziet is dat luchtvaartmaatschappijen, westerse luchtvaartmaatschappijen, vooral budgetmaatschappijen, wel al hebben gezegd interesse te hebben om Chinese vliegtuigen te kopen. Ze doen nog geen bestellingen omdat ze de certificaten nog niet op orde zijn. Maar ik denk op de duur dat, dat die bestellingen toch wel zullen komen. Want de toestellen die China maakt zijn gewoon van prima kwaliteit.
0: Ja, en zijn zullen misschien even goedkoop zijn. Ja, precies. Nou, morgen gaat hij de lucht in op weg naar Mongolië. Gaat hij de grenzen.

0: over. Er is wel storm voorspeld in China.
1: Ja, dat klopt. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben, maar het regent hier al best wel hard. De eerste vluchten die zijn al geannuleerd. Dus nou ja, misschien gaat het feestje toch niet door, maar laten we gewoon hopen dat het, het weer geen roet in het eten gaat.
0: Klein binnenlands vluchtje dan, ook leuk.
1: Precies.
0: Oké. ik wou zeggen succes te hebben. Jij vliegt er voorlopig nog niet meer, maar succes in ieder geval als het ooit gebeurt. Dankjewel, Gabi Verberg. Dan gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we Tim Knol spreken. We gaan luisteren naar The Band en The Staple Singers en het nummer heet The Wait.

0: Ja, Tim Knol hier al een half uurtje aan het warm draaien in de studio. Kondig jij deze plaat even af? Wat was
1: ja,
0: het?
1: Ja, de band met de Staplesingers. Ja, toch een glansrol, heel je Mavis Staples. Die ik gisteravond nog live heb mogen zien op haar 87ste in het Concertgebouw.
0: En was het nog goed?
1: Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Zo goed was het. En ik was niet de enige. Het hele Concertgebouw was toch wel echt ontroerd.
0: Het verhaal ging over dat ze wel een beetje broos was geworden. Vaak ging zittend zong dan staand.
1: Ja, nou, ze was nu echt on a roll. Het was echt niet te geloven hoeveel energie er uit haar stem kwam nog. Ze ging tussendoor af en toe even zitten bij de gitaarsolo's. Maar ja, het is een vergeven op de 87ste, ik bedoel. Hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat live zien, dat is een zeldzaamheid. Jij komt vaak op North Sea Jazz.
0: Ja.
1: Alle oude helden, die verdwijnen toch langzaam.
0: En, ja, zeker.
1: Of zijn stock-out en niet altijd meer van deze kwaliteit. En dit is waanzinnig om dat nog mee te mogen maken.
0: Daarom vroeg ik het ook, want op North Sea zat zij volgens mij voornamelijk toen ze een aantal jaar geleden was.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Goed, we hebben het over The Last Waltz van de band.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden. Was een afscheidsconcert van de band in San Francisco. Wat was dit voor een band?
1: Ja, het was voor een aantal bandleden was het een afscheidsconcert. Maar er waren ook een aantal wel door. Maar ja. Robbie Robertson, er is een film over gemaakt met Martin Scorsese.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat een beetje dat Robertson eigenlijk gewoon wilde stoppen. En het geduwd heeft naar een afscheidsconcert. Desalniettemin is het inderdaad wel de laatste keer geweest voor een hele lange periode dat de band samen hebben gespeeld. En die hebben dat gedaan met eigenlijk allemaal muzikale vrienden. Dus al die mensen die de revue passeren, hebben het over Van Morrison, we hebben het over Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell. Het kwam van alles voorbij. En ja, eigenlijk wat zij waren, de band voor mij en ik voor heel veel mensen, zij waren de term Americana op een gegeven moment een beetje. Dus ze mixte blues, rock and roll, rhythm and blues, soulmuziek, muziek uit New Orleans. Allemaal samen. En dat werd dan een heel uniek geluid wat de band dan deed. En dat was natuurlijk heel bijzonder voor een stel Canadees uiteindelijk natuurlijk.
0: Ja, want als ik die naam hoor, Muddy Waters, bluesy.
1: Ja, heel bluesy.
0: Joni Mitchell, echt een van de eerste echte singer-songwriters. Ja. Solistisch.
1: Absoluut. En ja, het waren eigenlijk meerdere generaties die daar samenkwamen bij The Last Waltz. Ik vergeet nog de allerbelangrijkste te noemen, Bob Dylan. Want Dylan die ging op een gegeven moment elektrisch in de 60's. En wie stond er achter hem? De band.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal hele bijzondere en belangrijke momenten in de popgeschiedenis geweest. En je ziet er dan samenkomen ook in die film, die dan een paar jaar later verschijnt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat als muzikant prachtig om te zien.
0: Levert dat, als je al die namen zo noemt, iedereen pikt er wel eens uit. Oh, dat heb ik wel staan thuis, of ik ken dat van vroeger. Dan zijn het zoveel stijlen bij elkaar dat je ook kan denken. Je krijgt zoals je soms te veel rotzooi in een cocktail kan stoppen, waardoor die cocktail niet meer te drinken is.
1: Ja, je moet gewoon de goede kant van de smaak blijven dan. Ook met cocktails.
0: Ja?
1: Gewoon niet met passievrucht gaan werken en zo. Dat is ook een beetje wat de band toch wel echt heel...
0: En wie hield die Robbie Robertson dat in de hand? Een van die befaamde leden?
1: Dat wil hij graag zelf, dat wij dat claimen.
0: Ja, ik
1: denk dat het echt een gezamenlijk iets is geweest. Als je Lee Van Helm zijn stem hoort, het was de drummer van de band. Ja, die man die kon waanzinnig mooi drummen. Maar daarnaast, als hij zijn strot opentrok, dan stonden er tranen in je ogen. Je had Rick Denko, de bassist. Ja, die zingt een liedje, It Makes No Difference. Nou, ik denk voor de mensen die dat kennen, die staat de kippenvel op je arm als je erover nadenkt. Het is een gezamenlijk ding geweest. Al die jongens hadden het talent.
0: Ja, volgens mij heb ik die docu van Martin Scorsese wel gezien. Ik kan me niet meer zoveel herinneren. Maar volgens mij zal het ook wel lastig geweest zijn om zo'n groep op het toneel te krijgen met elkaar. Want dat zijn er gewoon characters waarschijnlijk geweest.
1: Ja, los van de special guest, bijvoorbeeld Van Morrison. Dat is nooit een makkelijke man geweest. En toen ook was hij ook een beetje ingewikkeld.
0: Ome Bob ook niet misschien.
1: Bob Dylan deed ook heel ingewikkeld. Met wat wel niet gefilmd mag worden. Met Scorsese was hij een beetje in de clinch. Maar die jongens onderling van de band, die waren ook al een beetje klaar hoor. Er waren veel drugsproblemen binnen de band. Er werd veel gebruikt. En de ene die ging beter mee om dan de ander. Dus er waren wel veel irritaties. Maar dat was muzikaal niet te horen, gelukkig. Dat was muzikaal gelukkig geen probleem.
0: Noem je het nou net een soort Americana?
1: Ja, ik denk dat de term Americana
0: als je het moet typeren, misschien wil je het helemaal niet, maar...
1: Nee, ja, ik vind, er wordt dus een beetje lachwekkend gedaan over die term Amerikanen. Wat is dat nou? Er wordt veel singer-songwriters uit Amerika, noem ik dat nou Amerikanen? Maar voor mij is Americana eigenlijk Noord-Amerikaanse muziek. En dan van origine de gospel en de blues. En vanuit daar ontstaan nieuwe stijlen. Bluegrass. En dat komt allemaal samen. En dat is voor mij de term Americana eigenlijk. Maar dat is persoonlijk. Misschien dat het helemaal niet zo is, hoor.
0: Ja. Hey, en later dit jaar, in november, ga jij en met een heleboel andere muzikanten... samen met de Dawn Brothers, hè, het theater in. En met 50 Years The Last Waltz.
1: Ja.
0: We hebben een primeurtje alweer. We hebben al je eerste nummer gehoord. Ook een primeurtje van hoe het ongekeerd gaat klinken. Een soort compilatie even gemaakt. Ja. Kunnen we even horen, hè? Ja.

0: klinkt fris en toch is het de traditie.
1: Ja, kijk, het is zo gaaf. De Dawn Brothers, en nog heel kort, dat vind ik niet te geloven hoe goed die band is. En dat mag voor mij nog veel groter worden, wereldwijd. En zij zijn gewoon qua sound dicht, heel dicht bij de band. En ook als je de zanger Bas ook hoort, die wil je aan het begin horen. Ja, het is gewoon de band.
0: En wat ga jij tijdens die voorstelling spelen?
1: Nou, ik doe een paar liedjes. Ik ga waarschijnlijk Neil Young zingen. Maar ook een onbekendere, dat is een man die heet Bobby Charles. Zit niet in de film, maar wel op de plaat te horen. En Bobby Charles is een waanzinnige rhythm and blues artiest. En daar zing ik een liedje Down South in New Orleans van. Maar mijn lievelingsliedje, die ga ik misschien ook nog wat doen. Dat is eigenlijk dit liedje. Klein stukje.
0: Ja, klein stukje.

0: en zo verder. Ja. Ja. Ja. Het is, vind ik zelf, een heel zacht liedje. Bobby Charles, echt zo'n vergeten held. En die jongens van de band, die had ook zo'n... Die konden dan die mannen weer opnieuw onder de aandacht brengen. Of vrouwen. Mavis Staples, die heeft natuurlijk de jaren daarna ook nog heel veel dingen met Lee Van Helm gedaan en zo. Dus het is heel fijn. Zijn muziekconnoisseurs ook.
1: Ja. Een paar namen van mensen die meespelen?
0: Deze tour, heel veel. Michelle David van de Gospel Sessions. Die heeft een waanzinnige versie van The Wait. Een beetje à la Aretha Franklin. We hebben heel veel bekende en onbekende zangers. Nico Dijkshoorn doet mee ook, onder andere. Ja, ikzelf. Kato van My Baby.
1: Dusty Sigaar, een waanzinnige...
0: Dusty en Daryl Sigaar, dat moet zeker even genoemd worden. Die gaan ook mee op tour.
1: Ja, ik heb hier een waanzinnige lijst. 20 november in Zwolle, 50 november in Amsterdam, Concertgebouw. Utrecht, Vredenburg, 8 november, Maasport, Venlo. Nou, het gaat maar door.
0: Ja, zeker in het zuiden. Dan moeten de mensen even nog even wakker worden.
1: Okay. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Dankjewel, Tim Knol. Veel succes met die tour.
2: Het is 5:12.
3: Stunning details about an elaborate deception to protect President Trump from an Iranian threat. When the president departed the NATO summit in Turkey last month, the plane that the world watched him board took off without him. According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck. Reporters on Air Force One had no idea the president was not on board.
1: Ja, een hele ingewikkelde truc. President Trump die stapte na afloop van de NAVO-top in de Air Force One. Maar toen het vliegtuig opsteeg, bleek de president helemaal niet meer aan boord te zijn. Goedenavond, illusionist Steven Kazan.
4: Goedenavond.
1: Zit je er nu alweer om te lachen? Waarom?
4: Ja, nou, ik vind het gewoon zo fascinerend. Want het is gewoon ook echt een truc. Het is gewoon echt de afleiding van... Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde, was aan mijn vader. Want mijn vader heeft dus eigenlijk zoiets ooit vroeger zelf gedaan.
1: Oh ja?
4: Ja, die had ooit een truc. Dat was op het circuit van Zandvoort. Ja. Had hij een stunt. En stond er een wagen, een kist stond op de weg. En toen had je bekend oud-coureur Jantje Lammers, die had je toen. En ik weet nog dat mijn vader, die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt, loopt hij achter een muur. En ja, gebeurt er een verwisseling. Want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is.
1: Ja.
4: Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af, waar is Hans Kazan gebleven? En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed ik me aan denken.
1: Ja, maar de truc is dus bij zo'n act dat je meegaat met de beweging van iemand. Denk, nou komt hij tevoorschijn, maar iemand blijft staan en er wordt verwisseld door een ander.
4: Ja, het is eigenlijk heel simplistisch. Maar ja, een mens wil graag voor de gek gehouden worden. Ja. Maar bij Trump is het bijna hetzelfde. Want ja, je ziet hem echt lopen.
1: Ja.
4: Je ziet hem nog even zwaaien, het vliegtuig instappen. Ja, en hij stapt er aan de achterkant uit. En ja, hij is weg. En de raampjes zijn dicht en niemand kan in dat vliegtuig kijken.
1: Ja, Steven, eerlijk zeggen, zou jij dit gelijk doorgehad hebben?
4: Nee, in eerste instantie niet. Het is dat ze die beelden laten zien. Die beelden van dat je hem ziet instappen in die wagen van de catering. Ja. Of zo, waar die dan ook instapte.
1: Ja.
4: Dus dat is heel grappig. Ik wil nog één dingje zeggen. Michael Jackson heeft dus ooit hetzelfde gedaan tijdens zijn tour. Op het eind van zijn tour vliegt hij over het publiek weg.
1: Ja,
4: weg. Maar ja, dan hij stapt in een kist. Hij krijgt ook een helm op.
1: Ja.
4: En gaat naar beneden en komt weer naar boven. Maar dan dat is Michael Jackson al niet meer.
1: Ja.
4: En de Michael Jackson gaat in de bodem weg. En die man die krijgt zijn pak aan. En hij zwaait nog naar iedereen. En iedereen denkt dat dat is Michael Jackson. Daar gaat hij.
1: Ik ben al zo oud. Ja. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest in de Kuip. Ik denk dat ik daar ingestonken ben in die truc.
4: Ja. Ja, want het is heel makkelijk. Als je het ziet, geloof je het ook. Ja. En je wil het ook geloven. Ja.
1: Hey, Steven. Ja. Geweldig dat je even hier op reageert. Op dit gekke nieuwtje. Ik dank je wel. Denk je dat ik jou kan laten verdwijnen? Ik denk het wel. Ik trek gewoon de schuif weg. 1, 2, 3. Steven? Zie je wel? Het is gelukt. Toch bedankt. Ja, weg is die. Dit was aflevering 18.348 van Met het Oog op Morgen. Voor die volgende aflevering zit Winfried Baijens alweer zo goed als klaar. Die kunt u morgen beluisteren vanaf deze plek. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
1: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
0: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
1: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
0: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
2: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
0: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
3: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
0: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
0: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.
1: Oh.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel.